0: Een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde. En minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jessel Gus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jessel Gus zegt tegen Nieuwsuur dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en de woningbouw. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en hij noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

0: provincie Gelderland heet.
1: Ga mee op pad met Frank en Esther en maak kans op een elektrische fiets. Ja.
0: Dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
1: Luister daarvoor elke dag naar Radio Gelderland. En kijk naar TV Gelderland voor Rondje Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op 1 dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op 1 dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen, die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel, krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen van de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: augustus kan je 4 weken lang kans maken op een elektrische fiets. Elke week geven we er een weg ter waarde van meer dan 3500 euro. Hier op Radio Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Hoe doe je mee? Hoor de tune van Rondje Gelderland.
1: Het gaat dwars door de provincie Gelderland heen.
0: Het tv-programma wat elke werkdag 's avonds te zien is. En waarin Frank en Esther langs de mooiste plekjes van Gelderland fietsen.
1: 20 mooie routes.
0: Sprokkel de goede antwoorden uit die tv-uitzendingen bij elkaar. En hoor vrijdag of jij deze week die elektrische fiets wint.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?
0: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland. Elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland. Misschien straks wel

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog diezelfde avond de algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren dat er in totaal 47, het hoogste aantal sinds 2009. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog dezelfde avond een algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. En na de zonsverduistering van gisteravond is vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. De meteorenzwerm de Perseïde vliegt langs de aarde en dat is te zien aan het hoge aantal vallende sterren. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht is de sterrenregen bovendien goed waar te nemen. De meteorenzwerm komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

Omdat het deze week de week van de luisteraar is, willen we graag weten wat jij wil horen. Gebruik onze app en geef door. Titel en artiest en natuurlijk ook het liefst waarom. En dan komt jouw plaat voorbij in de week van de luisteraar op Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Estrella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is een noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te kunnen verlenen en schade te herstellen. In de VS worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. De staten Tennessee, Alabama en Oklahoma hebben een voltrekking van de doodstraf met dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010 in Louisiana, Ohio en Texas. Na de zonsverduistering van gisteravond was vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïde goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 2 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin- of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burger Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
2: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
3: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
2: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
0: Goedemorgen Gelderland.

See You Again, The Three Degrees. Ja, en dan wordt het altijd moeilijk wat je daarna uitbrengt. De opvolger van een wereldhit. Dat was deze Get Your Love Back uit 1974. Goedemorgen, Gelderland. Het is donderdagochtend, 6 minuten over 6.

0: 13 augustus, deze donderdag, noem het een collectieve gekte, maar ik vond het vooral bijzonder gisteravond om met zoveel mensen buiten te staan en naar de zon te kijken. Ding een speciale opwinding in de lucht. Ikzelf had geen brilletje kunnen scoren, maar ik mocht die van de buurman lenen. Gelukkig maar, want de truc met dat vergiet, dat werkte voor geen meter bij mij. Het is de week van de luisteraar, dus ook vandaag wil ik graag weer lekker veel verzoekjes ontvangen. In de mail of de app, kom maar door. Wat wil jij horen? Welk nummer? Van wie? En vooral waarom? frank@gld.nl of een appje naar de studio 06-22-22-1342. En morgen ben ik er zelf niet, maar het wordt wel een feestje hoor. Want we gaan de hele dag verzoekjes draaien hier. Dus daar moet die van jou ook bij, toch? Goed, vandaag wordt het opnieuw bloedheet in Gelderland. De zon schijnt volop, er staat weinig wind en vanmiddag loopt de temperatuur op naar 35 graden. Ook morgen tropisch warm, vanaf zaterdag dan doet de hitte een stapje terug. Dan wisselen zon en wolken elkaar af, zakt de temperatuur naar zo'n 29... en is er eindelijk weer kans op een bui. Nu eerst een greep uit het Gelders nieuws en dat wat de ochtendkranten schrijven deze donderdag. De zonsverduistering gisteravond is natuurlijk groot nieuws in alle kranten. De Telegraaf opent er groot mee. Euforie bij het zonspectakel. De Gelderlander laat zien hoe dromme kijkers zich bij de Waalbrug in Nijmegen verzamelden. Het Financieel Dagblad heeft een reportage uit Spanje, waar bijna 500.000 eclipse-toeristen naartoe reisden. Goed voor 350 miljoen euro. En het Nederlands Dagblad toont hoe de maan de zon voor bijna 90% bedekte. De zonsverduistering trok ook veel meer bekijkers dan verwacht. Bij de Sterrenwacht in Nijmegen kwamen duizenden mensen opdagen, veel meer dan dat daar plek was. Op stranden, pleinen en bij de Waalbrug stonden mensen met eclipsbrillen naar de hemel te kijken. In Zutphen is de brandweer nog altijd bezig met het nablussen bij papierverwerkingsbedrijf Van Gelder. Daar brak gisterochtend brand uit in opgeslagen papierbalen. Twee brandweerlieden raakten onwel door de combinatie van hitte buiten en het vuur. Het blussen kan nog dagen duren, want iedere samengeperste papierbaal moet worden uitgepakt en apart worden geblust. Door de droogte waren bluswaterputten in de buurt droog en moest de brandweer een pomp in het Twentekanaal leggen. Het Nederlands elftal heeft een nieuwe bondscoach, hè? Dat is het nieuws van vanochtend. Xavi Hernandez, de Spanjaard, volgt Ronald Koeman op, tekent tot het WK van 2030. De eerste buitenlandse bondscoach sinds Ernst Happel in 1978. Het Financieel Dagblad meldt verder dat pensioenen bij drie grote fondsen volgend jaar maar 0,5% omhoog gaan. Niet genoeg om de inflatie bij te benen. De Telegraaf duikt verder in de flitsboetes die op de tocht staan, omdat de toestemming voor digitale handhaving niet goed was geregeld. Dus bezwaar maken loont, zeggen de experts. Het Nederlands Dagblad opent met de GGZ. Bijna een kwart van de mensen met een ernstige psychiatrische aandoening krijgt geen zorg en is niet in beeld. En tot slot, een wallaby uit Zoo Veldhoven was een half jaar geleden ontsnapt, liet zich maandenlang niet vangen, tot gistermiddag. Toen hupte het beest doodleuk zelf de dierentuin weer binnen. Oost-West, thuisbest.
1: Hey, jongens, hoe is het hier? Ja, ik was even aan de wandel. Toen wat gemist.
0: Zoiets stel ik me dan voor. Het zou een heel grappig gezicht zijn, een wallaby die zelf de dierentuin weer binnenkomt huppen. James Ingram en Michael McDonald hoor je nu. En Yamo Be There. Het is 10 minuten over 6. Goedemorgen.

0: zo'n plaat. Ain't No Sunshine. Heel eventjes was dit een stukje minder. En bijvoorbeeld in Spanje, in IJsland, was die echt even 1 minuut 30 weg, hè, de zon. Ain't No Sunshine, Bill Withers. Goedemorgen, Gelderland.
1: Het is de week van de luisteraar. Dus je mag het zeggen.
0: Ja, de
1: Wat
0: week...
1: wil je horen?
0: De week van de luisteraar, inderdaad, dat is het. En je mag je verzoekjes doorgeven via frank@gld.nl of de app welke plaat jij graag wil horen. En dan gaan we de hele week extra veel verzoekjes draaien. En daar zit dan van alles bij. Ik kreeg bijvoorbeeld eentje van Marco. Marco, goedemorgen.
2: Goedemorgen, hoi.
0: Hallo.
2: Hallo.
0: Jij had een verzoekje gestuurd, want jij was op Bospop.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: En wat gebeurde daar?
2: Ja, ik kwam daar een meisje tegen en bij de Bospop kwam ik dan een meisje tegen met echt heel mooie hemelsblauwe ogen. En ze heette Lottie.
0: Ja, en ze had zulke mooie ogen.
2: Ja, precies.
0: Wat zeg je?
2: Echt heel mooie ogen. Echt heel mooie ogen, ja.
0: En je was echt met stomheid geslagen, hè?
2: Ja, ik dacht, ga er een selfie mee maken. Ik liep er gewoon op af. Ik dacht, zullen we een selfie maken voor de kijkerkeet?
0: En dat vond ze goed?
2: Ze vond het goed, ja.
0: Ja, foto heb je er ook bij gestuurd in de app. Het is inderdaad een bloedmooie dame. Ze heette Lotte.
2: Zeker, en ze was toevallig ook nog jarig.
0: Echt waar?
2: Ze was ook nog jarig, ja. Ja, dat klopt.
0: En toen dacht jij, ik ga een plaatje aanvragen om dat moment weer even terug te halen. Namelijk, welke plaat?
2: Stefan
0: Sulke
2: met Lotte.
0: Stefan Sulke met Lotte, ja, een Zwitserse zanger. Die heeft op een ontroerende wijze over een verloren liefde een liedje gemaakt.
2: Ja,
0: en Benny Nijman heeft daar nog Lotje van gemaakt trouwens ook.
2: Ja, dat klopt ook.
0: Ja, ik ga hem voor je draaien en dan ben je weer even terug op Bospop met die mooie dame.
2: Ja, dat zeker. Okay. Ja.
0: Dankjewel, hè, Marco.
2: We gaan ervan genieten.
0: Joe.
2: Ja, fijne dag, hè.

0: van ook.
1: Ja, wat moeten we nu, Lotte?
0: Na Lotte.
1: Ja. Meisje met een mooie blauwe ogen op Bospop deed Marco denken aan dit nummer in de week van de luisteraar.
2: Een goed begin is het halve werk.
1: Dan even een verzoekje van mij. Ik wil ook een plaat draaien vanochtend die ik zelf heel erg leuk vind. Maar dat mag dan weer alleen als jullie het intro weten te herkennen. Dus op basis van de eerste paar seconden, welke plaat is dit?
2: Een goed begin.
1: That's it, daar moet je het mee doen. frank@gld.nl of een appje de titel en de artiest van deze plaat.
2: Een goed begin.
1: En als je hem dan weet, geef het even door. En dan mag je ook gelijk doorgeven welke plaat jij zelf graag wil horen. Het is immers de week van de luisteraar. Goed. Voor velen is het ook gewoon nog vakantie. Schoolvakantie. Dus waarom niet? Madonna, een holiday.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de Betuwe.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè? Real

0: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen, de keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
1: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
2: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
3: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
4: 6:30 is het. Goedemorgen. Je luistert naar Radio Gelderland. In Nijkerk is het 13,8. In Huissen-Loovelde daar is het 16,3. Vandaag wordt het een hete zomerdag met 33 of 34 graden tropisch warm. De zon schijnt volop. Er waait een zwakke tot hooguit matige wind uit zuidoostelijke richting. Ook morgen is het zonnig en tropisch. Vanaf zaterdag gaat de temperatuur merkbaar omlaag. Zon en wolken wisselen elkaar dan ook af. En soms valt er, ook een enkele bui. Bij de Zandenplas in Nunspeet zijn twee personen uit het water gered door hulpdiensten. Het gaat om een minderjarige en een jongvolwassene die met spoed naar het ziekenhuis zijn gebracht, maar de politie heeft een misdrijf uitgesloten. En de zonsverduistering van gisteravond trok veel bekijks in Gelderland. Mensen verzamelden zich met eclipsbrillen om het fenomeen te aanschouwen, waarbij de zon op het hoogtepunt voor 88% bedekt was. Mooie beelden daarvan en ingestuurde foto's zie je bij ons op de website en in de app. En daar lees je trouwens ook meer Gelders nieuws. Geen verkeersinformatie op dit moment, dus we kunnen mooi door met de muziek zometeen. Real Thing komt eraan.
5: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
6: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
7: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
6: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
8: Goedemorgen Gelderland.

0: je rondrijdt in Gelderland, zie je steeds meer ook weer de omgekeerde Nederlandse vlag en protestborden in het land op de akkers van de boeren van Steun de Boer. De boerenprotesten die houden aan bij ons in de provincie. Na acties in Zutphen, Apeldoorn en Lichtenvoorde stonden gisteravond in Ede ook ruim 100 trekkers daar voor het gemeentehuis. En de boodschap was hetzelfde als op andere plekken. Die stikstofplannen van minister Van Essen, die moeten van tafel.
1: Een groep van ruim 150 boeren met trekkers. Een opkomst groter dan verwacht.
2: Alle straten stonden dicht. Nou, dat geeft wel aan, en dat vermoeden hadden we al wel, dat het besef steeds meer in begint te dalen bij boeren, wat de impact is van een brief van minister Van Essen.
1: Er zijn boeren die denken dat geen enkel bedrijf overeind kan blijven als de plannen van de minister doorgaan.
3: Er ligt een onmogelijke opgave. En met als gevolg dat wij niet anders kunnen dan in dieren reduceren. In mijn geval 46%. Dat is toch verschrikkelijk.
4: Hier staan we dan met ons goede gedrag. We moeten wel.
1: De actievoerders overhandigden een brandbrief aan het gemeentebestuur in de hoop dat de zorgen over worden gebracht aan de provinciale en landelijke politiek. Dat zal vast gebeuren, maar of de brief van de minister daarmee ook van tafel gaat?
5: Wat de boeren zeggen, de brief moet van tafel. Dan hou je die onduidelijkheid nog veel langer in de benen. Ik denk dat een boer ook gebaat is bij duidelijkheid.
1: De acties gaan door. Vooralsnog rustig.
0: Morgen dan staat er een grote landelijke actie gepland in Den Bosch. En ook op Prinsjesdag dan willen de boeren zich laten horen in Den Haag. Waar draait het allemaal om? Het kabinet wil dat de landbouw in 2030 een kwart minder stikstof uitstoot. En melkveehouders mogen straks niet meer dan 2,5 koe per hectare houden. Dat gaat er niet in bij veel boeren. Dus die brief moet van tafel, zeggen zij. Morgen dus een grote landelijke actie in Den Bosch. En hier zometeen het antwoord op de vraag welk intro heb ik net gedraaid. Maar eerst Craig David. Dit is Walking Away.

0: Craig David en Walking Away.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Welk intro heb ik, het is het 20 minuten geleden, aan je voorgelegd van een plaat die ik graag wil draaien vanochtend? Dat klonk zo.
1: Een goed begin.
0: Het was niet veel. Het heeft bij menig een wat geknaag en geknor en gezucht en gesteun opgeleverd. Maar uiteindelijk zijn we eruit gekomen dankzij onder andere Marijke, Rembold, Manu en ook Dirk. Die de Gypsy Kings erin hoorden. Met Bamboleo. Dat is een hele

0: Het is de Franse groep de Gypsy Kings. En ze zingen in het Spaans. Bamboleo. En het komt uit 1987.
1: We beginnen vandaag met Bamboleo van de Gypsy Kings.
2: Goedemorgen Frank. Goed beginnen ze het halve werk. En de intro van vanochtend. Maar natuurlijk de Gypsy Kings met Bamboleo. Goedemorgen.

0: All My Soul van Bruno Mars en daarvoor de Gypsy Kings en Bamboleo.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Hoe is het buiten? Nou ja, het is buiten even anders dan gisteravond. Want gisteravond stond iedereen buiten naar boven te kijken. En met de ogen te knijpen of door een brilletje te kijken. En vanochtend is het gewoon fris. Maar we gaan wel een hele bijzondere warme dag tegemoet. Rico Schreuder van Weerplaza heb ik gevraagd. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Om ons even van wat de nodige informatie te voorzien. Want wat voor dag wordt dit?
2: Ja, een zonovergoten dag en het wordt ook een behoorlijk hete dag. Want we gaan echt overal in de provincie tropische temperaturen meten vanmiddag van maar liefst 34 graden. Een hele hete dag dus vandaag. Op dit moment is het nog wel lekker aangenaam. Met even kijken, 13 tot 17 graden op dit moment. Dus het is nog lekker buiten, maar het gaat al vrij snel de hoogte in. De zon gaat echt de hele dag schijnen. Er staat weinig wind uit het oosten en halverwege de ochtend is het al 23 graden. En vanmiddag dus 34.
0: Ja, dus echt nog een paar uurtjes en dan moet de deur en het raam echt al dicht.
2: Ja, ja, nu nog even lekker alles openzetten. Maar ik denk dat het al inderdaad, wat je zegt, na een paar uurtjes, 8 uur, 9 uur... dan gaat hij toch al echt snel omhoog, die temperatuur. En dan lekker alles dicht houden. Want die warmte moeten we gewoon buiten houden. Want komende avond en nacht blijft het ook behoorlijk warm. Zeker voor de tijd van het jaar. De temperatuur die daalt wel tot onder de 20 graden. Geen tropennachten dus.
0: Oké, dat is wel fijn.
2: Ja, dat is wel lekker. Het wordt komende nacht een graad of 17, 18 op de meeste plaatsen. Nog wel behoorlijk zacht natuurlijk voor de nacht. En dan gaan we morgen nog verder omhoog. Want morgen komen we uit op maar liefst 36 of 37 graden. Dus nog hogere temperaturen. Maar het is wel een beetje voor het eind voor het jaar, hoor. Want de hitte is toch echt wel voorbij hierna. Want zaterdag gaat de temperatuur dan naar beneden. Ik zit op een graad of 30. Nog steeds behoorlijk warm natuurlijk. Maar vanaf zondag, goeie, dan zitten we op 23 graden. En okay, die temperatuur die houden we dan echt voorlopig van een tijdje aan. Dus de echte hittehaters, om het maar zo te zeggen, die moeten nog eventjes door deze dagen heen. En daarna wordt het behoorlijk aangenaam.
0: Hey, en er komen dus ook buien aan dit weekend.
2: Ja, inderdaad. Zaterdag kan er in de loop van de dag al een enkele bui tot ontwikkeling komen. Maar meer buien die staan echt vanaf zondag op het programma. Dan wordt het ook wat wisselvalliger. Gaat er eindelijk eens een keer wat regen vallen. Want het is natuurlijk kurk en kurk droog. Dus het ziet er volgende week toch echt heel anders uit dan dat we de laatste weken gehad hebben. Maar echt zware buien, die zie ik voorlopig nog niet komen. Misschien dat er zaterdag wat onweer bij kan voorkomen. Maar over het algemeen zijn het lichte buien en de meeste buien. De zwaarste buien, die zijn allemaal weer voor Duitsland. Dus wat dat betreft komen wij er wat zwaar weer betreft goed vanaf. Maar we kunnen zeker wel een enkele bui gebruiken.
0: Ja, dat kunnen we zeker. Maar eerst dus heel veel zonnestralen. Het regent zonnestralen. Ik kan absoluut een bruggetje maken naar de volgende plaat. Rico, dank je wel.
2: Graag gedaan.
0: En tot over een uurtje.
2: Ja, tot zo.
0: Ak den de Munnik dus, nu op je radio. Heb jij nou zin in een andere plaat, dan kan dat, hè. Het is de week van de luisteraar, dus jullie bepalen. Kom maar door via de mail of de app.

0: lekker filmen.
1: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
0: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar Kinderspeelparadijs.
1: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
0: Pret voor de hele familie.
1: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
2: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
3: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
2: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben het goed gedaan op de beurs. Daardoor krijgen gepensioneerden volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. In het eerste kwartaal had de Iran-oorlog nog veel invloed op de cijfers. Maar in het tweede kwartaal ging het beter, zegt deze fonds.

0: sturen.
1: Wat met meer rust naar geopolitiek gekeken. En we zien ook duidelijke investeringen natuurlijk in AI. Wat ook absoluut, zeker op de aandelenmarkten, toch een behoorlijke opwaarts effect heeft.
0: De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen worden eind september duidelijk. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de La Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. Na de zonsverduistering van gisteravond was er vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïden goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering, dat is zeer zeldzaam. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als derde door bij de laatste wissel. Daarna maakte Marit Steenbergen het af.
2: Waar het allemaal bij elkaar lag, zwemt ze nu bijna een hele lengte weg bij de concurrentie. En het gaat nog harder en harder voor dat laatste stukje. De slagfrequentie nog iets meer omhoog. Nederland Europees kampioen.
0: En het is het tweede goud voor Nederland op deze EK. Het weer, vandaag zonnig en warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Slaapspecialist Dremt, uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed en meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
4: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
3: Voor magnitudebedden bezoek slaapspecialist Dremt of slaapspecialistdremt.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
6: vakantie!
5: ANWB en gaan.
7: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
8: Ah, mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
10: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Goedemorgen Gelderland.

dagelijkse dosis ABBA mag niet ontbreken op deze donderdag, de 13e augustus. Goedemorgen allemaal, het is 7 over 7. Noem het een collectieve gekte, maar ik vond het vooral bijzonder om gisteravond met zoveel mensen buiten te staan en allemaal naar hetzelfde ding te kijken. Er hing een speciale opwinding in de lucht, vond je niet? Ik had zelf geen eclipsbrilletje kunnen scoren, maar ik mocht die van mijn buurman lenen. En dat is maar goed ook, want die truc met dat vergieten werkte bij mij voor geen meter. Het is de week van de luisteraar, dus ook vandaag wil ik graag lekker veel verzoekjes ontvangen in de mail of de app. Kom maar door, wat wil jij horen, welk nummer, van wie en vooral waarom? Frank@gld.nl of app naar 06-22-22-1342. En morgen, dan draaien we de hele dag verzoekjes, dus daar moet die van jou ook bij, toch? Het wordt vandaag opnieuw bloedheet in Gelderland. De zon schijnt volop, er staat weinig wind. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 33 tot 35 graden. Morgen nog warmer. Vanaf zaterdag dan doet de hitte een stap terug. Dan wisselen zon en wolken elkaar af. Dan zakt de temperatuur naar zo'n 29. En dan is er eindelijk ook weer kans op een buitje. Een greep uit het Gelders nieuws en dat wat de kranten schrijven deze donderdag. De zonsverduistering is natuurlijk groot nieuws in de kranten. Op iedere voorpagina schittert wel een gemarkeerde zonje tegemoet. De Telegraaf opent groot met euforie bij zonspectakel. De Gelderlander laat zien hoe dromme kijkers zich bij de Waalbrug in Nijmegen verzamelden. Het Financieel Dagblad heeft een reportage uit Spanje, waar bijna 500.000 eclipstoeristen naartoe reisden om zich te vergapen aan de donkere zon. En in Zutphen, daar is de brandweer nog steeds bezig met nablussen bij het papierverwerkingsbedrijf Van Gelder. Gisterochtend brak daar een grote brand uit bij opgeslagen papierbalen. Het blussen dat kan nog dagen duren, want iedere samengeperste papierbal moet worden uitgepakt en apart worden geblust. De bluswaterputten die waren leeg, dus het bluswater kwam uit het Twentekanaal. De sluizen in Doesburg in Gaanderen zijn vanaf vandaag helemaal dicht. Waterschappen Rijn en IJssel sluiten ze volledig vanwege de lage waterstand. Dus ook de recreatievaart mag er niet meer door. De Telegraaf duikt in flitsboetes die op de tocht staan, omdat de toestemming voor digitale handhaving niet goed was geregeld. Dus bezwaar maken loont, zeggen experts. In Apeldoorn is het Nationaal Jeugdzorgmonument vernield. Het glazen kunstwerk werd pas 2 maanden geleden onthuld, maar de bovenkant is er afgeslagen. De gemeente gaat aangifte doen. En stel je voor, je hebt de jackpot gewonnen. 14 miljoen. Maar de winkelier gooit jouw lot per ongeluk in de prullenbak. En de vuilniswagen is al geweest. Dat is een Engelse vrouw overkomen. De loterijmaatschappij heeft nu gezegd, als niemand zich voor 3 december meldt met dat winnende lot, krijgt zij het geld alsnog. En tot die tijd is die vrouw iedere dag misselijk van de spanning. Ze heeft alvast een reis naar Nieuw-Zeeland geboekt, maar verder durft ze nog helemaal niks. Want ja, misschien krijgt het wel niet, omdat iemand op de vuilnisbelt loopt en denkt, hé, dat ligt daar. 1, 3, 2, 4, 6. Wacht eens even. Haha, 14 miljoen! Zou kunnen. Dus het wordt nog even aftellen op de kalender tot 3 december. Dat duurt nog even. Ik zei het al, het is vandaag nog maar 13 augustus.

0: Bijna 7:15. Ik kreeg net nog mooie foto's doorgestuurd van Willeke. Die zegt, de zonsverduistering heb ik gezien door een vergiet. Mooi, hè? En op hetzelfde moment ook nog de zon door de boom. Het was genieten met mooie foto's. Nou, bij mij werkte dat vergiet totaal niet. Maar het was wel een bijzondere avond gisteravond, toch? De grootste zonsverduistering sinds 1999. 90% van de zon werd bedekt door de maan voor ons. En overal gingen mensen dus naar buiten met eclipsbrilletjes, lasbrillen, telescopen en vooral campingstoeltjes.
1: Het staat vol met auto's hier op de dijk. Mensen zitten klaar met hun eclipsbrilletje. Anderen staan met telescopen en camera's. Meneer, u zit hier op het asfalt met de camera op het statief. En het is begonnen volgens mij, de zonsverduistering.
2: Ja, het is net een paar minuten geleden is het begonnen. Je ziet rechts hier een klein hapje die er nu uitmist.
1: Terwijl sommige mensen op de basaltstenen zitten, hebben anderen het ook beter bekeken en hebben de campingstoelen meegenomen. Mevrouw, u bent er maar even goed voor gaan zitten.
3: Ja, we hebben lekker de stoeltjes meegenomen, lekker wat gegeten hier en eerste rang, hè.
1: En u heeft een eclipsbrilletje nog weten te scoren?
3: Ja, die heb ik 2 weken geleden al gekocht, denk ik, hè? Bij een sterrenwacht. Ja, we waren goed voorbereid, want ze zijn nu helemaal uitverkocht overal.
1: En sommige mensen hebben telescopen meegenomen, fotocamera's. U niet?
3: Nee, eigenlijk niet. Nee, we hebben wel een telescoop thuis, maar geen zonnefilter erop. Dus we konden hem niet gebruiken, helaas. Nee.
1: Ja, want anders dan gaat hij kapot?
3: Nou, je ziet het gewoon niet. Dan, dan is het slecht voor je ogen en je ziet het ook gewoon niet zonder een filter. Nee.
1: Maar zo met het brilletje is het natuurlijk ook wel leuk. Waarom dacht u, ik ga kijken op de dijk en niet in mijn achtertuin?
3: Nou, dat had gekund, maar ik vind het ook wel leuk om dit gewoon te beleven met al die mensen om ons heen. We zaten hier om 4:55, was het nog heel rustig. Maar nu is het gewoon helemaal vol en ik vind het gewoon leuk, het enthousiasme van iedereen. Ja.
4: Kijk, hij is nu aan zijn hoogtepunt. Hij is nu naar 90%. Een kleine, smalle cirkel. En het grootste deel is nu donker van de zon.
3: Dan is het eigenlijk het mooiste moment, want dan wordt het donker en dan wordt het ook stil.
5: Een soort van scheve brug.
6: Een soort van regenboog, hè?
5: Ja, een regenboog.
1: En nu is de zonsverduistering op het hoogtepunt. Wat vind je ervan?
5: Heel cool.
0: Heel cool. En als je dus nog even bleef zitten, dan was het gisteravond ook nog genieten van de Perseïde. Vallende sterren, tientallen per uur. Die kun je vanavond ook nog zien.

0: Toy Story 5. Zover zijn we inmiddels al. En die heeft ook een soundtrack nodig, die film. En daar staat deze op. Taylor Swift, I knew it, I knew you.
1: Plaat de licht.
0: Even je aandacht.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Ik lees een procesverbaal voor van een plaat waar iets in gebeurt wat niet door de beugel kan, aan jou om dat op te lossen. En daarmee maak je kans op een Radio Gelderland zaklamp als gouden tipgever. We behandelen vandaag een retrospectief van een artiest die ons nog maar sinds een paar jaar ontvallen is. Deze verdachte heeft 25 jaar geleefd, zag de dood voortdurend over zijn schouder meekijken en vraagt zich af waarom hij zo heeft geleefd en beseft dat hij gevangen zit in een wereld waarin hij nauwelijks uit kan ontsnappen. Het is een omvangrijke zaak. De verdachte verblijft al jarenlang in een beruchte wijk die door de bewoners zelf een paradijs wordt genoemd. Uit het onderzoek blijkt echter dat er dagelijks geweld, intimidatie en straatcriminaliteit de dienst uitmaken. Dus zo paradijselijk is het niet. De hoofdverdachte verklaart dat hij al zijn hele leven probeert te overleven in een omgeving waar de dood nooit ver weg is, waar respect belangrijker lijkt dan de wet. Hij vraagt zich hardop af of hij ooit nog aan dit bestaan kan ontsnappen, terwijl op de achtergrond steeds opnieuw een bijna hemels koor klinkt over dat zogenoemde paradijs. De platenpolitie onderzoekt of hier nog sprake is van vrije wil of dat de verdachte al veel te diep in het criminele milieu is weggezakt. Dus, deelname aan een crimineel milieu, straatgeweld, intimidatie. De verdachte beschrijft een leven waarin geweld en criminaliteit dagelijkse werkelijkheid zijn. Terwijl hij beseft, dat de kans om daaraan te ontsnappen steeds kleiner wordt. We zoeken een Amerikaanse rapper uit Los Angeles. Het nummer komt uit 1995. Het werd een wereldhit en combineert dus de rauwe rap met een opvallend melodieus koor. Het contrast tussen de donkere tekst en het bijna engelachtige koor, refrein, is misschien wel de grootste aanwijzing van dit plaatdelict. Heb je enig idee? Dan mag je nu de titel en de artiest doorgeven via de mail en de app.
1: De Week van de Luisteraar op Radio Gelderland.
0: En via diezelfde mail en de app kun je dus ook je verzoekjes doorgeven. Dat wordt vanochtend goed gedaan, dank daarvoor. Ze gaan vanzelf langskomen. Is het niet vandaag, dan is het wel morgen. Want morgen gaan we de hele dag verzoekjes doen. Dan is de ether echt helemaal voor jullie als een soort slotfinale van de Week van de Luisteraar. Deze plaat ga ik draaien voor Aris. Aris Holland. Daar had ik gisteren wat mailcontact mee. En toen zei hij op een gegeven moment van, nou ja, als ik dan toch een verzoekje mag doen, doe maar deze, want die hoor je nooit op de radio. Nou, nu hoor je hem dus wel op de radio, Aris. Dr. Hook en I Got Stoned and I Missed It.

0: Nee.
1: Nieuwe leesbril nodig?
2: Mijnleesbril.nl.
3: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
4: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
5: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
4: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
6: Het is 19:30, je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Zutphen, in de binnenstad, is het 13,8. In Molenhoek, gemeente Druten, 17,1. Het wordt vandaag een hete zomerdag met temperaturen van 33 of 34 graden, volop zon. Er waait een zwakke tot hooguit matige wind uit zuidoostelijke richting. In Zutphen, daar woedde gistermiddag een grote brand bij papierverwerkingsbedrijf Van Gelder. De brandweer heeft die brand inmiddels al onder controle. Maar het nablussen gaat nog dagen duren. Want compact geperste rollen papier moeten één voor één uit elkaar worden gehaald en geblust. En het Nationaal Jeugdzorgmonument in Apeldoorn is al 2 maanden na de onthulling vernield. De gemeente doet aangifte en bekijkt hoe het monument, dat bedoeld is als plek van troost en erkenning, weer kan worden hersteld. Meer Gelders nieuws op onze website gld.nl en via de mobiele app. En daar zie je ook veel mooie foto's en beelden nog van de zonsverduistering van gisteravond.
7: Slaapspecialist Ralf Klaassen. De specialist in zorgbedden. Slecht ter been? Slaapspecialist Ralf Klaassen komt ook bij u aan huis. Kijk op ralfklaassen.nl.
8: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Palaan 50 in Zutphen.
9: Beleef de pracht van de Dahlia fietsroute in Lichtenvoorde. Van bloeiende Dahlia-velden tot het kleurrijke Achterhoekse coulissenlandschap. Deze 35 kilometer lange fietsroute heeft het allemaal. Geniet van dit unieke avontuur. Kijk op bloemencorso.com.
10: Begin je ontdekkingstocht bij Van der Stad, keuken, tegel en bad. Met betaalbare luxe keukens, de ruimste keuze vloer- en wandtegels en badkamers in alle stijlen. Kom eens langs bij Van der Stad, keuken, tegel en bad.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
14: Ik doe het voor gezonde nieren.
15: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
16: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
17: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
18: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
17: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
19: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
20: Rustig, adem in,
19: ja, maar misschien
20: uit.
19: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
20: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
21: Goedemorgen Gelderland.

0: Barry White. And you see the trouble with me. Goedemorgen Gelderland. 7 minuten over 7:30. Het is een donderdagochtend. Ik weet niet of ze nu alweer zijn begonnen, maar het gebeurt deze dagen volop in Doesburg dat er wordt getimmerd, gezaagd en gespeeld. Het is daar namelijk deze week Huttendorp. Dit jaar met piraten als thema. Het zijn een 40-tal kinderen die op het scoutingterrein daar hun eigen piratenschip bouwen. Dat doen ze met hulp van vrijwilligers. En dat was nog even spannend, want die werden op het nippertje gevonden, die vrijwilligers.
1: Welkom bij het Huttendorp.
2: Zo, jij bent sterk.
3: Ja. Oh, ben je naar boven?
4: Ik ben hier pas 3 dagen en het is best wel lastig.
2: Je bent met allemaal vrouwen aan het werk.
5: Ja, er zit ook nog een andere jongetje, maar die is weg.
2: En bevalt het een beetje om met al die meiden te werken?
5: Nee, eigenlijk niet.
6: Ja, geweldig. Echt, als je ziet hoe snel die kinderen bouwen.
4: Alleen die naam moeten we nog een beetje verzinnen.
7: Ja, eigenlijk de Pirate Titanic. Maar in het Nederlands noemen wij het de Piraten Titanic.
6: En piraten hebben natuurlijk schepen. Dus iedereen is natuurlijk heel mooi schip aan het bouwen.
8: Oh, het is hier echt superleuk. En we hadden ook iets heel slims bedacht. Want alles gereedschap slingerde over de grond. En toen, en ook al, en toen heb ik dit bedacht. Een rek voor het gereedschap.
2: Nou, jij bent wel een hele grote piraat, hè?
9: Een hele grote, ja. Ik kom de kleine piraten helpen vandaag.
8: Ja, we gaan hier bovenop alleen nog een mast maken.
4: Ja.
8: Een uitkijk, kraaiennestachtig iets.
4: Ja.
2: En wat is dit dan?
4: Een ophaalbrug.
2: En waar is dat voor nodig?
4: Om op het vlot te komen.
10: Dan kunnen de slechteriken, de andere piraten, niet zomaar op ons schip komen.
0: Nee, want dat is natuurlijk niet de bedoeling, dat die op jouw schip komen, die andere piraten.
11: Plaat delict.
0: Juist, plaat delict. Dank voor de mailtjes, dank voor de appjes. De platenpolitie is verguld met de respons vanochtend. Er was hier een muzikaal misdrijf gepleegd, maar we hebben hem te pakken, de platen. We hadden te maken met de grimmige realiteit en het harde geweld in Amerikaanse achterstandswijken. Het nummer schetst een somber beeld van jonge gangsters die constant in levensgevaar leven, beseffen dat ze op een doodspoor zitten en geen hoop meer hebben op een lang leven. Het lied begint met een bewerking van Psalm 23. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, as I walked through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Dit drukt een gevoel uit van constante dreiging en uitzichtloosheid. De tekst waarschuwt voor de vernietigende visueuze cirkel van bendeoorlogen, armoede, criminaliteit. Jonge mensen die raken door hun keuzes en vooral ook door hun omgeving verstrikt in problemen. De titel is ironisch van deze platen. Er is namelijk helemaal geen paradijs te vinden in het gangsterleven. Alleen maar angst, pijn en een vroeg graf. Het nummer is deels geïnspireerd op Stevie Wonder's nummer Pastime Paradise. Het diende als titelsong voor de film Dangerous Minds uit hetzelfde jaar 1995. Michelle Pfeiffer, hoofdrol, hè? Als docent. Goeie film. Coolio speelt daar dus ook weer mee. En daarmee heb ik ook gezegd wie het is. En ook hoe de titel heet, heb ik eigenlijk ook al weggegeven. Gangsters Paradise. Maar dat maakt niet zoveel uit, want de winnaar die ik wilde bellen en die dus eigenlijk wilde laten vertellen, die krijgen we niet te pakken. We krijgen voicemail op voicemail. Dat is waarschijnlijk omdat diegene onderweg is. Nick, als je luistert, jij hebt het goed. We gaan nog in contact met jou komen en dan krijg jij als gouden tipgever de Radio Gelderland zaklamp, omdat jij wist welke plaat het was.
11: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: Coolio en LV, Gangsters Paradise in Platen Likt deze donderdagochtend. En dank voor het meedenken allemaal.

0: Coolio, Gangsters Paradise.
1: Gangsters Paradise van Coolio featuring LV.
2: Heel goed.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, dank voor de reacties. Het is weer opgelost. Dit dossier kan terug in de kast. Weet jij nou ook een liedje waar een luchtje aan zit? Dan kun je die doorgeven, hè, via de mail of de app.
3: Zaak gesloten.
2: Maar je kunt natuurlijk ook gewoon de plaatselijke politie bellen. En wil je nou checken of jouw suggestie al een keertje is gebruikt en opgelost in dit ochtendprogramma? Dan zou je even naar Spotify kunnen gaan en zoeken op plaatdelict. Dan vind je een afspeellijst met alle opgeloste platendelict tot nu toe. En daar staat Coolio dus ook bij. Dit is de Frank Boeijengroep. En hij is verslaafd aan jou.

0: Frank Boeiengroep en Verslaafd aan jou. En daarvoor hadden we Coolio en Gangster's Paradise als plaat delict op deze donderdagochtend. Het is een beetje de day after als je zo in de app en de mail kijkt naar alle foto's van gisteravond. Rico, hoe heb jij als weerman gisteravond beleefd?
1: Ik vond het een fantastisch spektakel eigenlijk. Maar je moest het echt wel door een eclipsbril bekijken. Want als je die niet had, ja, dan stelde het denk ik niet zo heel erg veel voor. Want ja, het werd zeker niet donker. Want ja, 88% van de zon werd dus bedekt door de maan. Ja, en dat ga je toch echt wel duidelijk merken of het nou 100% is of 88%. Ik vond het nog behoorlijk fel doorschijnen. Was op een gegeven moment wel een beetje een raar soort licht. Vond ik het om 7:15.
0: Ja.
1: Alsof er inderdaad wel gewoon de zon ondergaat. Maar het was top. Op een of andere manier was het toch iets anders. Maar door de eclipsbril was het in ieder geval echt fantastisch te zien.
0: Ja, daar was het goed door te zien. Maar ja, ik vind het dan bijzonder dat als dan zoveel van die zon toch is afgedekt, afgeschermd, hoe fel en hoe licht het dan toch nog is. Hè? Want je zou zeggen, als je dat bij een lamp doet of zo, dan merk je dat echt wel. Maar bij een zon is dat, wat een gigantische bak licht komt daar toch vanaf?
1: Daar komt gigantisch veel licht vanaf. Ik zelfs had ik ergens gelezen dat als het 97% of 98% geweest zou zijn, dan hadden we het nog steeds niet donker geweest. Het is echt een heel groot verschil. Bij 100% is het natuurlijk donker, maar zodra er ook maar een klein beetje licht eromheen komt, ja, dan geeft het zo verschrikkelijk veel licht dat het echt zeker niet donker gaat worden.
0: Normaal,
1: ja, met 88% heb je nog steeds 12% wat er overblijft. En ja, dat hebben we gisteren gezien. Het wordt zeker niet donker.
0: Nee. Nou, uiteindelijk werd het wel donker. En toen
1: uiteindelijk wel, ja.
0: Waren er ook nog vallende sterren te zien? Heb je daar ook nog op gewacht? Of moest je
1: nee, daar heb ik verder niet op gewacht. Ja, vanochtend ging het wekkertje weer vroeg. Hè?
0: Ja, precies. En daar ben ik blij om, want daarom kun jij ons nu vertellen wat voor weer het vandaag wordt.
1: Ja, zeker. Want het is vandaag wederom een zonovergoten dag. En het wordt wederom behoorlijk heet voor de tijd van het jaar. Want we komen vanmiddag uit op maar liefst 34 graden. Het is op dit moment nog wel onder de 20 graden. We zitten op dit moment de meeste plaatsen zo tussen de 15 en 18 graden. Maar later vanochtend dan komen we al boven de 20, uiteindelijk boven de 25 en 30. En vanmiddag dus 34 graden. Behoorlijk warm dus, een meest matige zuidoostelijke wind erbij. En vanavond schijnt de zon nog tot zonsondergang, dat is 9:00. En dan is het nog steeds 27 graden. Komende nacht daalt de temperatuur weer tot onder de 20 graden. Dus zeker geen plaknacht met 15 of 16 graden op de meeste plaatsen. En is het morgen wederom zonovergoten. En dan gaan we zelfs nog wat verder omhoog met die temperatuur. Want ik denk dat we morgen op veel plaatsen in Gelderland uitkomen op zo'n 36 of 37 graden. Dus dat zijn hele hoge waarden. Zeker altijd gezien in de zomer. En het is ook alweer de zoveelste dag dat we boven die 35 graden uit gaan komen. Dus dat wederom dus zeer en zeer warm morgen.
0: Ja, en daar komt dan dus dit weekend eindelijk een verandering aan.
1: Ja, er komt inderdaad eindelijk verandering. Morgen gaan we het in de loop van de dag al merken, want de wind die draait naar het noordwesten. En daarmee stroomt langzaamaan wat minder hete lucht over de provincie uit. Uiteindelijk gaat de temperatuur dus dalen. En dan komen we zaterdag uit op maximaal 26 graden in het westelijk rivierengebied. In de Achterhoek kan het nog wel zo'n 29 graden worden. Er verschijnen ook weer wat stapelwolken. In de middag kan er een enkele bui voorkomen. Misschien wel met onweer. Dus we krijgen eindelijk weer wat wisselvallige weer. En vanaf zondag dan is het gematigd zomerweer, zoals we het eigenlijk moeten noemen. Maar ik denk dat we beter gewoon aangenaam zomerweer moeten gaan noemen.
0: Ja.
1: Want de temperatuur gaat namelijk dagelijks uitkomen op zo'n 22, 23 graden. Dat is heel gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Zo nu en dan valt er een enkele bui. Maar van tijd tot tijd schijnt ook de zon. Dus het wordt allemaal wat minder heet. Maar ik denk wel een stuk aangenamer.
0: Dat denk ik ook. Rico, dank je wel weer.
1: Graag gedaan.
0: Tot over een uurtje.
1: Ja, tot straks.
0: Oké, afgesproken. En ook afgesproken na 8:00. Ergens tussen 8:30 en 9:00. Krijg je van mij de vierde vraag van deze week om kans te maken op een e-bike rondje Gelderland. Maar eerst Ella Langley, Choosing Texas.

0: sale bij Helmink Wonen. Kortingen tot 70%. Kijk op helminkwonen.nl.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.

0: met het NOS Journaal. Een Amersfoorter van 50 krijgt een taakstraf voor een enorme stroom haatzaaiende en beledigende online berichten. De man ging tekeer tegen onder meer moslims, joden en vluchtelingen. Ook politiemensen, journalisten en politici werden bedreigd. De man krijgt een taakstraf van 120 uur. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. De KNVB heeft Xavi Hernandez benoemd tot nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi heeft nog niet veel trainerservaring, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
1: Als trainer is Xavi nog redelijk een onbeschreven blad. Hij begon zijn trainerscarrière in Qatar, werkte 3 jaar bij Barcelona met wisselend succes. Dat avontuur stopte 2 jaar geleden en nu is hij dus bondscoach van het Nederlands elftal.
0: Xavi Hernandez noemt het een enorme eer om bondscoach van Oranje te worden. De beste camping van Nederland staat dit jaar in het Friese Rinsuma Geest bij Dokkum. De gasten zelf gaven de camping de hoogste waardering. Ze zijn onder meer tevreden over de staanplaatsen, de broodjesservice en de gastvrijheid van de eigenaren. Voor hen is deze prijs een enorme eer.
2: 4 jaar geleden pas begonnen en nu hebben we dit bereikt al. Ik ben heel enthousiast. Yeah.
3: En wat doet dat vervolgens met bijvoorbeeld de boekingen?
2: Nou, de boekingen vliegen omhoog.
3: Oh, ja.
2: Ja, dat is onvoorstelbaar. Sinds gisteren hebben we een heleboel aanvragen in 1 keer. Vanavond staan we ook weer helemaal vol.
0: Ook het nette sanitair scoort hoog bij de campingbezoekers. En het weer vandaag zonnig en warm met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Mama, ik verveel me.
5: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
4: Oh ja! Dan ga jij shoppen en ik naar het Kinderspeelparadijs.
5: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
4: Pret voor de hele familie.
5: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
6: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
9: Hey Raymond!
10: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Hey,
10: ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
12: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Goedemorgen Gelderland.

0: En Denise, 7 minuten over 8. Goedemorgen Gelderland. Het is donderdag 13 augustus. Er komen veel mooie foto's binnen van mensen die gisteravond natuurlijk naar de zonsverduistering hebben gekeken. Bijzondere ervaring allemaal. Jij lag al op bed, hè Frits?
1: Ja. Maar dat vond ik heel raar.
0: Dat je niet wilde kijken?
1: Niet willen, maar dat hoeft dan ook niet zo van mij.
0: Nee.
1: Want ik ben er helemaal van de leg als ik dan te laat in bed lig. Met een gekke rooster. Dus.
0: Daar hebben wij dan de volgende dag allemaal last van. Dat willen we ook niet.
1: Juist. En ik zie toch elke voorpagina zijn prachtige foto's.
0: Mooie foto's.
1: Een heleboel, ja. Dus ik zie het ook wel genoeg.
0: En je had ook nog een berichtje wat je wilde voorlezen, hè?
1: Ja, ach, wat lief. Ja, Xandra, collega Xandra, die schrijft... Hoi FNF. Die was gisteren ook aan het kijken naar de eclipse. Samen met haar vader van 88 stond zij op het veld in Huissen de eclipse te bekijken. Hij, haar vader, stond met zijn rug naar de zon... en Xandra moest tegenover hem gaan staan met een wit A4'tje. En haar vader liet het licht van de zon door dat vergiet heen stralen. En naarmate de verduistering toenam, werden de rondjes op het papier prachtige halve maantjes. En om 7:55 precies waren het halve schilletjes. Een heleboel. Ach, noem het een rakiermanier. Maar ja, leuk bedacht. En het werkt echt, want je hoort het vaker. Bij jou werkte het niet.
0: Bij mij werkte het vergiet voor geen meter. Ik had gewoon nog ronde rondjes, zeg maar.
1: Ja, maar je had hem ook op je hoofd.
0: Ja, ook dat. Ja. Dat misschien niet de manier.
1: Frank van Dijk.
0: Het is de week van de luisteraar. Dus ook vandaag wil ik graag weer lekker veel verzoekjes ontvangen in de mail of de app. Dus kom maar door. Wat wil je horen van wie en vooral waarom? 06-22-22-1342 of frank@gld.nl. En morgen gaan we het de hele dag doen. Hè? Alleen maar verzoekjes. Dat wordt een feest. Dus daar moet die van jou toch ook bij. Goed, het wordt vandaag weer opnieuw bloedheet in Gelderland. De zon die schijnt volop, er staat weinig wind. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 35. Morgen nog warmer. En dan vanaf zaterdag doet de hitte een stapje terug. Dan gaan zon en wolken elkaar afwisselen. Zakt de temperatuur naar 29. Dat vinden we normaal heel warm. En dan komt er ook eindelijk weer kans op een bui. Nu een greep uit het Gelders nieuws en dat wat de kranten schrijven vanochtend. De zonsverduistering is natuurlijk groot nieuws, ook in de kranten. Iedere voorpagina heeft wel een prachtig gemankeerde zon voor je afgedrukt. Bij de Van Gelder papiergroep in Zutphen smult het papier nog steeds. Gistermiddag vlogen daar zo'n 100 balen papier in brand. Het nablussen kan nog dagen duren. Er moet namelijk baal voor baal worden geblust. De boerenprotesten houden aan na acties in Zutphen, Apeldoorn en Lichtenvoorde. Stonden gisteravond ook in Ede 100 trekkers voor het gemeentehuis. Met overal dezelfde boodschap. Die stikstofplannen van minister Van Essen, die moeten van tafel.
2: Een groep van ruim 150 boeren met trekkers. Een opkomst groter dan verwacht.
3: Alle straten stonden dicht. Nou, dat geeft wel aan, en dat vermoeden hadden we al wel... dat het besef steeds meer in begint te dalen bij boeren... wat de impact is van een brief van minister Van Essen.
2: Er zijn boeren die denken dat geen enkel bedrijf overeind kan blijven... als de plannen van de minister doorgaan.
4: Hier staan we dan met ons goede gedrag. We moeten wel.
2: De actievoerders overhandigden een brandbrief aan het gemeentebestuur... in de hoop dat de zorgen over worden gebracht... aan de provinciale en landelijke politiek. Maar of de brief van de minister daarmee ook van tafel gaat...
5: Ik denk dat een boer ook gebaat is bij duidelijkheid.
2: De acties gaan door. Vooralsnog... rustig.
0: Goed nieuws voor gepensioneerden. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt op het nieuwe stelsel... hebben goede cijfers over het tweede kwartaal. Zorg en welzijn, metaal en techniek en BPF Bouw... laten alle drie een flinke winst zien. In het nieuwe stelsel beweegt je pensioen mee met de beurs. Eerder dit jaar ging het door de oorlog in Iran nog even de verkeerde kant op... maar dat is nu dus ingehaald. Het betekent dat de pensioenen volgend jaar iets omhoog kunnen.
6: Er is een veel positiever sentiment ontstaan... Wordt met meer rust naar geopolitiek gekeken. We zien dat er ook hele sterke bedrijfsresultaten zijn gepubliceerd... Wat ook natuurlijk koersen opdrijft. En we zien ook duidelijke investeringen natuurlijk in AI... Wat ook absoluut, zeker op de aandelenmarkten... toch een behoorlijke opwaartse effect heeft.
0: En dan nog even een opmerkelijk gevalletje van krimpflatie. Je betaalt meer, maar je krijgt minder. Je merkt het aan een pak koffie of aan een zak chips... maar nu ook heel letterlijk aan een mars... Want een schoonmaakster in Engeland vond er een eentje uit 1991... een oude mars, nog in de verpakking... die bleek 1,5 keer zo groot als de mars die je nu in de winkel koopt. Ze nam er een foto van, zoals de bejaarde reep chocola, op haar hand.
7: Stars of it. Now I've got small hands. That is massive.
0: That is massive. Hij is echt groot. Mars zelf zegt dat het formaat inderdaad is aangepast vanwege, let op, veranderende wensen van de consument. Oftewel, we wilden het zelf blijkbaar kleiner. Gecombineerd met stijgende kosten voor cacao. Maar goed, 62 gram toen is 40 gram nu. Dat is geen aanpassing, dat is gewoon een hele grote hap eraf, hè.

0: Tony Esposito en Kalimba da Luna op Radio Gelderland. 17 minuten over 8. Ik denk dat menig luisteraar weer klaar zit voor het vraagje van Rondje Gelderland. Ja. Vraag 4 van deze tweede week, waarin we e-bikes weggeven 4 weken lang. Elke week eentje. Een elektrische fiets ter waarde van €3700... waarmee jij zelf de routes kunt fietsen die je iedere avond voorbij ziet komen in Rondje Gelderland. Want Frank Oosterwegel en SS Stegeman, collega's, die fietsen iedere avond op tv een knooppuntenroute. Daar stellen wij overdag de volgende dag een vraag over op de radio. Heb jij de hele week iedere dag alle vragen goed, dan maak jij dus kans op de e-bike die wordt elke vrijdagmiddag verloot. Ik laat je eerst even een fragment horen uit de uitzending. Dit is dus de uitzending van gisteravond.
1: We moeten op zoek naar een dijkmagazijn. Want ik heb een afspraak gemaakt met Ben van Dijk. Toepasselijke naam, hè? En Ben weet alles van de historie van Alphen. Het is namelijk zo dat het geleden is dat er een watersnoodramp was hier. Doorgebroken op 31 december.
0: Ja, Esther rijdt de pontjesroute in Rondje Gelderland. En bij Neder-Asselt staat ze stil bij de watersnoodramp die dat gebied blank heeft gezet. Wanneer was die watersnoodramp? Dus wanneer was die watersnoodramp waarbij Neder-Asselt het gebied blank stond? Wil je kans maken op die e-bike van €3700... dan moet je dus het goede antwoord nu doorgeven. En we krijgen zoveel reacties dat het heel veel tijd kost om die reacties één voor één te verwerken. Dus je zou mij en mijn collega's een enorm plezier doen om het formuliertje te gebruiken dat we nu online hebben staan. Dat staat op radiogelderland.nl en ook op de pagina van Rondje Gelderland. Dat gaat dan een stuk makkelijker voor ons. En dan gaan we vrijdag dus loten uit de mensen die deze week alle 5e dagen het antwoord goed hebben. Dus Esther rijdt de pontjesroute. Bij Neder-Asselt staat ze stil bij de watersnoodramp die dat gebied blank heeft gezet. Wanneer was die watersnoodramp?
2: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland misschien straks wel je elektrische fiets.
0: En de routes die je iedere avond voorbij ziet komen, die kun je downloaden ook, hè, bij ons op de site. Dan kun je ze dus zelf fietsen.

0: Mr. Morgan Wallen. En Been By Now op Radio Gelderland. 7 voor 8:30. Je luistert naar Goedemorgen Gelderland. Met ook het nieuws van de dag. Het nieuws van de afgelopen dagen, weken, maanden is natuurlijk de warmte en de droogte. En er komen iedere dag weer nieuwe verhalen naar boven. Bijvoorbeeld het Hoogveen. In een hoogveengebied, daar heeft de natuur 10.000 jaar nodig gehad om te worden wat het nu is. En van wat er ooit was, is nog maar 1% over. En dat ene procent heeft nu dorst. Door de droogte van de afgelopen weken staat het water zo laag dat de boswachter nu het reservewater in het gebied in laat stromen. En dat doet hij een maand eerder dan dat hij het normaal zou doen.
1: Ja, Hoogveen kan alleen ontstaan bij een goede regenval eigenlijk voor het mooie.
2: Ja, nou hebben we dat al heel lang niet gehad.
1: Ja, dat is zorgwekkend. Normaal gesproken zou ik echt laars aan hebben. Nu durf ik het nog wel op mijn wandelschoenen aan.
2: Ja.
1: Maar hier kun je wel heel mooi zien wat veenmos eigenlijk is. Het staat hier overal tussen de vegetatie.
2: Ja.
1: Veenmossen zijn echt plantjes die eigenlijk hun eigen waterstand goed kunnen reguleren. Goed water kunnen vasthouden. Waar het groen is, is het nog echt heel vochtig.
2: Ja.
1: En waar ze een beetje wit uit gaan slaan, dat zijn de stand van de overleving.
2: Ja, dat voelt ook al best droog aan. Een beetje zoals dat spul dat je in bloemstukken gebruikt. Van dat sphagnum.
1: Ja, precies. Ja. Ze drogen uit. Op een gegeven moment slaan ze wit uit. En dan is daar gewoon krakend papier waar je overheen zou lopen, bij wijze van.
2: Ja.
1: En zodra het regent, dan binnen een paar momenten zijn ze weer groen.
2: Dus het gaat er vooral om dat je dat regenwater hier in het gebied houdt.
1: Ja, dat hoogveengebied is door de verveling in de historie vooral ingericht op ontwatering. Sinds de bescherming is daar wij ervoor gekozen om te gaan zorgen dat we zoveel mogelijk verlies van water tegengaan. En dat gaat onder andere door sloten te dempen, kaders aan te leggen. En daarnaast ook waterbuffers aan te leggen erbuiten.
2: Ja, en die kaders die liggen om dat hele gebied heen.
1: En ja, eigenlijk moet je het zien als een grote badkuip. Als je dat goed afstopt, kun je dat water zo lang mogelijk vasthouden.
2: Ja, die hydrologische buffers die tegendruk moeten geven om te voorkomen dat het water het gebied uitsijpelt.
1: Ja, klopt. Helemaal.
2: Dit is een grote waterpartij. Wat is dat?
1: Dit is het hoogwaterbekken. Het hoogwaterbekken is eigenlijk bedoeld waarvoor we water wat in de winter overtollig is opslaan. Je kunt op de oevers een beetje zien hier al. Ja. Er is al een meter afgelaten zeker. Op zo'n plas water is dat wel een behoorlijk wat aantal kubus natuurlijk.
2: Dit is dus eigenlijk jullie reservewater. En gisteren hebben jullie het laatste beetje het gebied in laten stromen om de boel nat te houden.
1: Ja, het is normaal wat we in september doen, wat nu al gaande is. Dus het is
2: een maand voor op het schema.
1: Een maand voor op het schema, ja. Dus naast dat snakken we naar water vanuit de lucht.
2: Dit hoogveengebied heeft er 10.000 jaar over gedaan om te worden wat het is. En dat wil je dan natuurlijk wel behouden. Vooral ook omdat er al heel veel verloren is gegaan in de loop van de eeuwen. Wat we nu nog hebben, dat is 1% van wat we ooit hadden. 1%.
1: Van wat er ooit was. Je hebt hier best wel wat soorten voorkomen. Zeker aan veenmossoorten, die komen hier voor naartoe. Maar ook witsnuitlibellen, gevlekte witsnuit, sierlijke witsnuit, Noordse witsnuitlibel, grauwe klewier, kraanvogel. Dat zijn de soorten die hier wel heel veel voorkomen.
2: Dus daar moeten we ontzettend zuinig op zijn.
1: Daar moeten we zeker zuinig op zijn.
2: Is dit gebied op de lange duur te redden?
1: Ja, in de zomers van 2018 en 2019 hadden we ook redelijk wat droogte. Toen waren we nog bezig met inrichtingsmaatregelen in het gebied op een aantal punten. En we zien sinds die tijd dat de waterstanden wel stabieler zijn geworden. Dus ook het verlies in de zomer ook minder is als we daarvoor hadden gehad.
2: Dus jullie zijn eigenlijk wel klaar voor een warme, droge toekomst?
1: Het liefste zijn we niet klaar voor een warme, droge toekomst. Maar als het nodig is, dan wel.
0: Als het nodig is, dan dus wel. En dat is precies waarom Waterschap Rijn en IJssel sinds gisteren dat oppompverbod heeft ingesteld. Hè, rondom 10 kwetsbare natuurgebieden in Oost-Gelderland. Onder meer het Woldseveen bij Winterswijk en het Korenburgerveen. Om te voorkomen dat dit soort mooie gebieden in onze provincie onherstelbaar uitdrogen. Dat wil je dan ook weer niet. De droogte, ook dat is een onderwerp wat vrijwel iedere ochtend de voorpagina's haalt in het nieuws. Style Council hoor je nu op de radio. Een shout to the top. Het is 3 voor 8:30. Goedemorgen.

0: nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
1: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO werelderfgoed en onderdeel van de nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
2: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl. Wentus Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Top tegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentus Tegels en Vloeren.nl. Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
3: Het is 8:58. Goedemorgen, je luistert naar Radio Gelderland. Op dit moment is het in Apeldoorn 14 graden in Deest 16,4. Vandaag wordt het een hete zomerdag. Temperaturen van 33 of 34 graden en volop zon. Er waait een zwakke tot matige wind uit zuidoostelijke richting. Ook morgen is het zonnig en tropisch warm. Maar vanaf zaterdag dan daalt de temperatuur. En dan wisselen zon en wolken elkaar af met eindelijk soms een bui. Een voorbijganger heeft in Huissen een bestuurder gewaarschuwd dat zijn auto in brand stond, waardoor de bestuurder op tijd kon ontsnappen. De brandweer heeft de brand geblust, maar de auto is volledig uitgebrand en moest worden afgevoerd. En verder, boeren komen opnieuw in actie tegen de stikstofplannen van het kabinet, terwijl de precieze uitwerking nog niet bekend is. Ze vrezen dat de hoofdlijnen nu al grote gevolgen hebben voor hun bedrijf en zeggen het vertrouwen in de overheid kwijt te zijn. En ondertussen begint de aanhoudende droogte ook de Gelderse melkveehouders hard te raken. Door de hitte groeit het gras nauwelijks, geven koeien minder melk en vrezen boeren dat ze deze winter duur voer moeten bijkopen. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze app.
4: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
5: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
6: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar unikslapen.nl.
5: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
7: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
8: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers. 3-sterren-slot. Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdazom.nl.
10: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdazom.nl.
12: Goedemorgen Gelderland. Frank van

0: Klein orkest en laat mij maar alleen. Goedemorgen Gelderland. Die droogte, we hadden het er net al over. Bij Winterswijk zorgt dat er bijvoorbeeld voor, die droogte, dat de dahliavelden er een stuk minder florissant bij staan dan andere jaren. Dat heeft ook weer gevolgen, want van die bloemen, die dahlia's, worden straks natuurlijk de corso-wagens gemaakt. En de dahlia-oogst valt dit jaar flink tegen.
1: Dit dahliaveld aan de Huppelseweg levert bloemen aan verschillende wagenbouwers. Zo ook aan de mensen die dit weekend meedoen aan de bloemencorso in het Utrechtse Leersum. Maar door de aanhoudende droogte krijgen ze waarschijnlijk 1/3 minder dahlia's dan ze van tevoren hadden gehoopt. En dus moeten wagenbouwers creatiever zijn. Naast dahlia's mogen ze bijvoorbeeld ook bladeren of boomschors gebruiken.
0: Ja, 1/3 minder dahlia's dan gehoopt dus. Maar de wagens die moeten wel af. Bij de bouwgroepen is het alle hens aan dek dus. De bloemen ophalen en dan pitten, spijkeren, plakken tot de wagen klaar is.
2: Ja, zo dadelijk krijgen we hier een soort massa-run op bloemen. Alle bouwgroepen komen hier de bloemen ophalen. Ze krijgen op een gegeven moment een appje dat de bloemen gearriveerd zijn. En ze zitten eigenlijk al klaar achter het stuur om hierheen te komen. Want op het moment dat hun de bloemen hebben, kunnen ze beginnen met pitten en spijkeren en plakken. En dan heb je dus nog tot donderdagmiddag om je wagen af te krijgen. En dat is voor sommige bouwgroepen af en toe best spannend.
3: Ja, heel veel enthousiasme natuurlijk. Het is natuurlijk de leukste week van het jaar. Dus ja, en nu dat we dan eindelijk de bloemen mogen ophalen, dat geeft natuurlijk heel veel enthousiasme, maar ook een klein beetje spanning mee.
4: Hoe ga je nou van start met zo'n groot bouwproject?
3: Vooral heel veel proberen te organiseren en kijken wat er nou als eerste de wagen opgaat en wat tactisch is. En nu, ja, mensen die gaan natuurlijk pitten en spijkeren en daarna mogen ze de wagen op. Het mooiste moment is natuurlijk om de wagen door het dorp heen te zien lopen en om de mensen enthousiast te zien.
0: Proost! Hey, proost. Ja, zo moet het dan maar. Hè. Minder bloemen, dan wordt de creativiteit wat meer aangeboord. Het bloemencorso is dit weekend. En in Varsseveld zijn 1600 kratten met bloemen aangekomen voor het volksfeest daar.
5: De Week van de Luisteraar. Geef je verzoek nu door met een appje. 06-2222-1342.
0: 1600 kratten bloemen, daar moet je toch gewoon wat van kunnen maken, zou je zeggen. Ja, de Week van de Luisteraar. We vragen je de hele week gewoon even extra om aan te geven wat jij leuk vindt, wat je graag wilt horen. En dan vinden we het ook mooi om te horen waarom juist dat nummer. Nou, dat is dan ook weer eens leuk als je bijvoorbeeld ziet het aantal verzoekjes dat binnenkomt wat normaal wil horen. Iets van normaal. Doe maar normaal. Mag ik normaal horen? Normaal is altijd goed. Maar er zitten soms ook echt wel mooie motivaties bij. Waarom dan een nummer van normaal? Bijvoorbeeld deze van Edwin.
6: Hey Frank, goedemorgen hier. Ik wil nog graag een plaatje aanvragen van mijn beste vriendin. Gerda, zij is erg ziek en kan niet meer buiten hun deur. En ik dacht, laat ik haar zo'n leuk plaatje aanvragen. Zij is al jaren fan van normaal. En ik zou het zo leuk vinden dat je voor haar draait oerend hart. Want ze is in huis gekluisterd, komt de deur niet meer uit. En ze staat op met jullie en gaat met jullie naar bed. Dus het zou zo leuk zijn als je even haar wilt blij maken met een mooi liedje van normaal. Van Benny Joling. Het zou heel erg leuk zijn voor haar. Dat gun ik haar ook. En ik vind dat ze zelf haar ziekte ontzettend dapper draagt en er heel goed mee omgaat. Dat heb ik toch gezegd, ze is een hele bijzondere vrouw. En ik zou het zo leuk vinden als jullie dat liedje van haar zouden willen draaien. Ik wens jullie een goede uitzending, fijne dag.
7: Ik zeg oeh!

En weer hallo, oerend hart van normaal voor heel veel mensen die abnormaal vroegen in de app bij de verzoekjes voor de week van de luisteraar. En dus speciaal van Edwin voor zijn vriendin Gerda. Die thuis zit en waarschijnlijk nu luistert.

Wel een mooie dag vandaag, maar wel een warme dag vandaag. Peter die rijdt bijvoorbeeld rond met de grote wagen om in te zamelen, Peter Smit. Hij stuurt mij een foto vanuit beneden Leeuwen van zijn laadbak. 22 graden zegt hij, beneden Leeuwen, en nog heel veel adressen. Het is echt afzien vandaag. Wil je vragen om de mensen, aan de mensen of ze lief willen zijn voor de jongens en de meiden die het afval inzamelen? Zeker nu. Nou Peter, ik heb je bericht doorgegeven, dus ik denk dat ze dat wel gaan zijn. Goedemorgen allemaal. De Dikke van Dijk heb ik hier even bijgepakt. Dat is mijn eigen zeer bescheiden woordenboekje vol met vergeten taalparels. Woorden uit die mooie Nederlandse taal die we misschien bijna zijn vergeten, of misschien niet iedereen meer weet wat het ook alweer betekent. En daarom pak ik er elke dag eentje uit het woordenboekje, en geef ik aan je mee om vandaag misschien eens te gebruiken. En het woord bij deze donderdag is vlierenfluiten. Het betekent simpelweg heerlijk zorgeloos rondhangen. Je dag licht, vrolijk en zonder vaste plannen doorbrengen. Eigenlijk precies wat we stiekem allemaal wat vaker zouden willen doen. Waar komt vlierenfluiten vandaan? Nou, de vlieren in vlierenfluiten is waarschijnlijk een nabootsing van een vrolijk fladderend geluid. Dus denk aan een vlinder of een vogel die vliert. Combineer dat met iemand die ondertussen onbezorgd een deuntje fluit, en je hebt de ultieme omschrijving van zo'n zorgeloze levensgenieter. Het is echt een klankwoord, hè? In plaats van te poetsen besloot ik gistermiddag lekker te gaan vlierenfluiten in het park. Soms moet je de agenda sluiten en een dagje onbeschaamd gaan vlierenfluiten. Kijk hem daar eens vlierenfluiten. Alsof de deadline van morgen niet bestaat. Zullen we dit weekend eens even helemaal niks plannen en gewoon samen vlierenfluiten?

0: Gabriella, Chill Me en Sweet About Me. En Anne zegt nog, ik was gisteren aan het vliegenfluit op een van de Friese meren. En Ingrid zegt, ik ga ook vliegenfluiten zo meteen. Lekker bij de HEMA. Leuk, hè? 9 voor 9 is het tijd voor het weer. Rico Schreuder, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Frank.
0: Ja, het vlieren fluiten, het lekker niks doen. Dat is eigenlijk met het Nationaal Hitteplan ook goed om vanmiddag te doen, hè?
1: Zeker weten,
0: want het van de dag.
1: Het zijn hele hoge temperaturen, dus lekker vlieren fluiten vanmiddag. Dan, ja, dat moet zeker goed komen. Volop zonneschijn vandaag. Het is op dit moment zelfs al plaatselijk 22 graden. Dus die temperatuur gaat echt rap omhoog. En vanmiddag dus 34 graden, dus lekker rustig aandoen. Een zwakke tot hooguit matige zuidoostelijke wind erbij. Vanavond ook nog volop zonneschijn. De temperatuur gaat langzaam naar beneden. En halverwege de avond, zo rond zonsondergang, is het nog steeds zo'n 27 graden. En uiteindelijk daalt de temperatuur naar zo'n 16 graden komende nacht. Dus we gaan lekker wel afkoelen. Dat merk je toch wel, dat het behoorlijk ver in augustus alweer zit. Dat de nachten steeds langer worden. En dat het toch wel lekker kan afkoelen in ieder geval. Dat scheelt alweer een flinke slok op een borrel ten opzichte van juni of juli.
0: Absoluut. Dat zijn inderdaad de momenten dat je weer even kunt bijkomen. Ja. Want morgen hebben we dat wel nodig, want dan wordt het nog warmer.
1: Het wordt morgen nog warmer, Frank. Het wordt morgen 35 tot lokaal 37 graden. Zo. Wederom volop zonneschijn, dus hele hoge temperaturen. In de loop van de dag draait de wind geleidelijk aan naar het westen tot noordwesten. En dan stroomt er heel langzaam wat minder hete lucht over de provincie uit. Natuurlijk het eerste in het westen van de provincie. Maar uiteindelijk gaat de temperatuur overal weer naar beneden. En morgenavond zitten we dan op een graad of 25. En dat is dan de voorbode eigenlijk voor minder warm weer vanaf zaterdag. Want zaterdag komen we uit op 26 tot lokaal nog 29 graden. Nog steeds een warme dag, een zomerse dag. Tropisch dus niet meer. En in de loop van de dag kan er een enkele buitenontwikkeling komen. En daarbij is ook onweer mogelijk. Zondag lijkt het dan weer droog te blijven. En dan is het zo'n 23, 24 graden. Dus dan zijn de temperaturen heel gebruikelijk voor de tijd van het jaar. En ik denk ook voor heel veel mensen behoorlijk aangenaam. Zeker na die hitte van vandaag en morgen.
0: Ja, want het is inderdaad wel opmerkelijk hoeveel dagen wij boven de 30 zitten, hè, deze maand.
1: Ja, we zitten deze maand, even snel delen erbij pakken. Deze maand zitten we al op 1, 2, 3, ja, morgen 4 en 5. Vandaag en morgen zitten we op 5 dagen boven de 30 graden deze maand alleen al op station delen. Dus gisteren net niet gelukt. Maximaal 29,9 graden. Dus dat betekent dat we vandaag in delen nog niet de officiële regionale hittegolf hebben. Maar morgen dus wel.
0: Morgen dus wel.
1: Ja.
0: Rico, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: En wil jij jouw vrolijke geluid over een uurtje weer laten horen?
1: Tuurlijk. Ben er toch.
0: Ik heb niks anders te doen. Nee, gezellig. Dan zit je bij Desiree. Desiree, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Er komen ook wel appjes binnen die zeggen goedemorgen, Desiree. Dus je bent ook al gespot op de webcam.
2: Oh, wat goed. Kijk eens aan. Ja, dat is altijd mooi. Hè? Ik vergeet dat mensen dat in de gaten houden. Ik ga zo meteen mijn ontbijtje ook nog eten. Dan krijg je ook nog wel eens, weet je wel. Oh, eet smakelijk. Ja. Denk ik, oh, ook wordt bekeken.
0: Ja, mensen zitten er klaar voor op de koffie tussen 9 en 12. Lekker gezellige muziek. De dag beginnen. En waar wil je het over hebben?
2: Nou, het grappige was, Frank, jij was al weg, maar we hadden het gisteren heel even op kantoor hier over vakantieliefdes. En het kwamen er toch wel hele leuke verhalen naar boven. Van, goh, ja, nou ja, weet je, collega Rob had een meisje in Frankrijk. Ze begrepen elkaar totaal niet, maar het was toch wel een memorabele herinnering. Sterker nog, ze waren het jaar daarna toch nog een keertje, hebben ze elkaar ontmoet.
0: Oh.
2: Dus toen dacht ik, nou, het leverde zoveel leuke verhalen op de kantoorvloer. En het is natuurlijk vakantieperiode. En ik dacht, ja, dit is misschien wel een heel mooi onderwerp van, heb jij een vakantieliefde gehad? Weet je nog wie en wanneer? Hoe zit dat bij jou, Frank?
0: En ligt die op dit moment nog naast je?
2: Ligt misschien, hè? Ik bedoel, sommige mensen, kijk, de meeste mensen hebben met vakantieliefdes een beetje hetzelfde als met producten uit het buitenland die je daar fantastisch vindt, maar dan thuis toch weer
0: minder.
2: Weet je, denkt, oh, dat ene wijntje, heel lekker in Spanje, maar thuis toch minder. En ik heb het idee dat het met vakantieliefdes ook een beetje zo is.
0: Ja.
2: Maar er zijn natuurlijk wel mensen, hè, die daar gewoon, dat een relatie is geworden.
0: Ja, dat is bij mij niet zo, maar ik zit even te denken, vakantieliefdes. Ik weet wel dat er eens een keer zo'n kampeerweekend was, dat ik met een klasgenoot van mij waren we er allebei en we vonden hetzelfde meisje leuk. Toen hebben we samen verkering gevraagd in één brief.
2: En dan kijken of wie ze ja zou zeggen. Of misschien op allebei.
0: Daar ging er eigenlijk vanuit van op allebei.
2: Ja, nou ja, waarom niet? Ja. Weet je, twee voor de prijs.

0: om erop uit te gaan. En kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen aan een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle elektrische fiets. Nou ja.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
6: geeft ruimte. Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Ook op zoek naar een nieuwe

0: Liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jessel-Gus heeft ervoor nieuwe wet opgesteld. Ze zegt dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels.
5: We hebben echt wat minder regeldruk nodig. Anders blijft het mooi praten, mooi spullen aanschaffen. Onze mensen alleen maar naar het buitenland sturen. Tot gewoon in Duitsland, waar ze die ruimte wel hebben. Ja, dat kunnen we als Nederland op een gegeven moment ook niet meer waarmaken.
4: Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk vanwege strenge regels. En mogen er soms geen loopgraven worden aangelegd. Rusland en Oekraïne hebben elkaars havensteden aangevallen. Rusland beschoot Izmail aan de Donau, een centrum voor Oekraïnse graanhandel. En Oekraïne nam Novorossiysk onder vuur, een belangrijke haven voor graanoverslag aan de Zwarte Zee. Opnieuw is het diep in Rusland een droneaanval geweest en daardoor is brand uitgebroken op een industrieel complex in de Russische Republiek Bashkirostan, heeft de gouverneur gezegd. Wat er precies is geraakt is onduidelijk. In het gebied staan onder meer een olieraffinaderij en een gasgestookte energiecentrale. De belangrijkste luchthaven op Sicilië blijft langer dicht vanwege de uitbarsting van de Etna. Honderden vluchten zijn geannuleerd of omgeleid. Veel mensen zoeken alternatieve vertrekplaatsen zoals Palermo, merkt ook deze Nederlandse toerist.
6: Chaos hier, heel erg druk. Alle bussen zitten vol, alle treinen zitten vol en de taxis, nou, die kosten zo 300-400 euro. Maar dat is nu ook eindelijk geregeld, dus nu is het eindelijk duidelijkheid dat we zaterdag weer terug kunnen.
4: Van de bezoekers die nog niet naar huis gaan, reizen er duizenden naar uitkijkpunten bij de Etna. En het weer, vandaag en morgen zonnig en warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
8: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: Marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Hey Remo!
13: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
12: Hey, Remo!
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
15: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 7:15 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
14: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
16: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
17: Gelukt. Heb je hem al betaald?
16: Wat bedoel je?
17: Mijn betaalverzoek.
16: Zo, dat doe je snel.
17: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
18: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
19: Gelderland. Op de koffie. Met Desiree van der Heijden.

0: We kunnen toch wel stellen dat hij zijn muzikale carrière echt wel behoorlijk te danken heeft aan zijn moeder. Elvis wilde namelijk op zijn 10e verjaardag wilde die heel graag een nieuwe fiets. Maar daar was geen geld voor binnen het gezin van Elvis Presley. Het was best wel een arm gezin waar hij uitkwam. En toen had zijn moeder hem proberen over te halen van gitaar is toch eigenlijk ook wel leuk. En toen kreeg hij dus een gitaar voor zijn 10e verjaardag. En we weten allemaal hoe dat is afgelopen. Hij werd er smoorverliefd op. En heeft uiteindelijk enorm veel hits uitgebracht. Waaronder deze Burning Love hoorde je op de radio hier in Op de Koffie. Op deze donderdag 13 augustus. Hoe is het met je? Hoe vond je de zonsverduistering? Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik vond het wel heel bijzonder om te zien hoor. Met zo'n eclipsbril. Dat je dan ineens zo die maan zo voor die zon ziet schuiven. Maar ik had eigenlijk wel verwacht dat het wat donkerder zou worden. Ik weet niet hoe dat met jou zit, maar ik dacht, goh, wat geeft de zon nog eigenlijk met zo'n streepje wat ontzettend veel licht eigenlijk. Dat is toch eigenlijk ook alweer bijzonder, hè? Als je nagaat dat er bijna 90% van de maan voor de zon stond en nog steeds was er ontzettend veel licht op de aarde. Was dan eigenlijk aan de andere kant ook alweer bijzonder, maar ik had verwacht dat het wat donkerder zou zijn. Maar toch wel heel erg mooi om te zien en heel bijzonder ook, want 2081 is pas de volgende, dus ik hoop dat je ervan genoten hebt. En ik hoop dat je er lekker bij zit vandaag. En ik ben heel benieuwd, wat is jouw...
1: De plaat bij de dag.
0: Want die zoeken we elke dag in Op de Koffie. Een plaat bij de dag. Dat mag een plaatje zijn wat bij het nieuws past van vandaag. Misschien heb je iets in het nieuws gehoord of gelezen dat je denkt... ik heb er eigenlijk wel een leuk liedje bij. Of het kan natuurlijk ook zijn dat je vandaag iets gaat doen, een bepaalde activiteit... en dat je denkt, dit is toepasselijk daarvoor daarbij. Mag je dat natuurlijk ook doorgeven. Of misschien zit je te luisteren en denk je... ik ben even lekker rustig aan het opstarten met een koffietje of een theetje. En ik denk, weet je wat nou lekker zou zijn... als ik dat liedje eens hoor op de radio? Dan mag je hem doorgeven. Je kan me mailen dcree@gld.nl... of pak die Omroep Gelderland-app erbij. Rechtsbovenin, daar staat app ons... en dan kan je ons gewoon lekker altijd heel makkelijk whatsappen... en dan zie ik dat hier in de studio binnenkomen. Dus ik ben heel benieuwd, welk liedje kan ik voor jou draaien? Wat is jouw plaat bij de dag? Laat het me maar weten, dan ga ik hem zo meteen voor je draaien. Eerst nog de Doobie Brothers, China Grove komt eraan. En dit is natuurlijk die fantastische stem, dat rauwe randje wat ik zo mooi vind. Teddy Swims op Radio Gelderland. Dit is Mr. Know-It-All.

0: Ilse Lange met Puzzle Me hier op Radio Gelderland.
1: De plaat bij de dag.
0: Die zoek ik elke dag hierin op de koffie. Een liedje wat past bij wat je gaat doen. Of gewoon iets wat uit het nieuws is. En dat je denkt, oeh, daar heb ik eigenlijk wel een mooi liedje bij. Of misschien wel gewoon omdat je er heel erg veel zin in hebt. En omdat je er vrolijk van wordt als je die heel eventjes in de ochtend op je radio hoort. Je mag mij altijd de plaat bij de dag mailen. Desiree@gld.nl. Of je stuurt me even een appje via de Omroep Gelderland app. Mocht je er alvast eentje voor morgen hebben, mag natuurlijk ook. Hè, dan ben je alvast lekker op tijd. Dus stuur me een appje en dan hoor ik graag van je wat ik voor je kan draaien. Het leuke was, ik kreeg een appje van Thea binnen. En Thea die gaat vandaag wat doen, sterker nog over een uurtje. En toen dacht ze, daar heb ik wel een mooi liedje bij. Thea, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat ga je zo meteen doen, Thea?
2: Nou, ik ga zo meteen naar de dansgym, Happy Dancing. En dat is gym en dansen tegelijk. Ik ben niet erg gek op sporten, op gym alleen. Maar ja, toen ik het woord dansgym hoorde, toen was ik gelijk verkocht. En dacht, dat ga ik proberen.
0: En het heet ook Happy Dancing, zeg je. Dus het is vrolijk dansen altijd.
2: Ja.
0: Wat
2: en
0: leuk.
2: De danslerares heet Appy. Daar hebben ze een H voor gezet. Ja. En de E hebben ze veranderd in A. Dus, maar het is net een beetje aan haar naam gerelateerd. Happy Dancing.
0: Wat grappig. En wat is er zo leuk aan dat dansen, waardoor je toch denkt aan dat Happy Dancing, dat je toch denkt, nou, dat sporten, het is eigenlijk toch niet zo erg.
2: Nou, je vergeet het door het dansen, door de muziek, leuke muziek. Allemaal verschillende dansjes. Die verzint zij daarop en die gaan we instuderen. En dat gaat allemaal niet heel strak, dus het mag ook fout gaan. Geef allemaal niks, zegt ze altijd. En daarom wordt ook heel veel gelachen. En je hebt wat snellere dansjes, je hebt wat kringdansjes. Dus ja, het is heel divers ook. En iedere keer komt er wel weer eens wat nieuws bij, dus... Ja,
0: het is in ieder geval een gezellige groep en er wordt ook gelachen, zeg je. Dat is ook heel belangrijk, hè, tijdens het sporten. Of in ieder geval überhaupt tijdens de dag.
2: Ja, dat is zeker heel belangrijk, ja.
0: En is het een grote groep?
2: Denk een vrouw en één man. Een vrouw of 10 en één man.
0: En één man, kijk eens aan. Die zal het leuk hebben, denk ik. Of juist niet, het is maar net hoe je het bekijkt.
2: Ja, nou, heel stoer van die man.
0: Nou, super stoer is dat inderdaad. Wat leuk dat jullie met z'n allen zo in de ochtend gaan dansen. Lijkt me een prachtig begin van je dag. Lekker een beetje vrolijk, lekker een beetje sportief.
2: Ja.
0: En toen dacht je, nou, daar heb ik eigenlijk wel een liedje bij om alvast een beetje in te komen. Vertel.
2: Ja, nou, ik hoorde een keer in de auto op weg naar Buslo waren we toen. En daar hoorde ik K.O. Vidarte en ik reed, maar ik kon gewoon niet stilzitten. En de presentator, die zei na afloop, nou, hier kun je niet bij stil blijven zitten. Dus dat klopt helemaal. En verleden week was ik me aan het klaarmaken voor de dansgym.
0: Ja.
2: Toen hoorde ik jou vragen van, heb je iets wat je vandaag gaat doen? En ik dacht gelijk spontaan aan dat liedje.
0: Aan dat liedje, want dan kan je niet op stil blijven zitten. En dan moet je dus al denken aan dat dansen van zometeen.
2: Ja, en ik dacht, dankjewel, hebben we een warming-up alvast.
0: Heb je je warming-up alvast? Nou, ik ga hem draaien, je warming-up voor zometeen voor het Happy Dancing. Thea, dankjewel voor het aanvragen. Ja, inderdaad, ze heeft gelijk. Hier kan je niet op stil blijven zitten. Ik voel het al. Rolf Sanchez en Emma Heest.

Boris Garner, I Wanna Wake Up With You. En wij worden graag wakker met jou en hopelijk jij ook met ons hier bij Radio Gelderland. Je luistert naar Op de Koffie met nu Simon & Garfunkel. Dit is Cecilia.

0: Je hoort de zomer. Op Radio Gelderland.
1: Verstaan. Locker.

De zomerse klanken van Jennifer Lopez, Ain't It Funny hier op Radio Gelderland. En wat mij betreft is het tijd voor een blokje romantiek. En dan niet van die liefdesliedjes die groots en meeslepend zijn. Nee, juist gewoon van die liefdesliedjes die gaan over de kleine, alledaagse dingen. Want liefde, het zit hem natuurlijk niet in alle grote dingen. Ja, tuurlijk, je kan je trouwjubileum vieren of Valentijn. Maar het zit hem volgens mij meer in de alledaagse dingen. Dus bijvoorbeeld dat je thuis komt na je werk en dat je dan kan zeggen, hey, dit is mijn verhaal, en dat iemand even geïnteresseerd luistert. Of dat je een keertje spontaan bloemen meeneemt. Of dat je gewoon een keertje onverwacht appt of belt en zegt tegen diegene, hey, ik hou van jou. Dus mocht je nou een liefde hebben en zitten te luisteren, misschien is dat wel een goed idee om dat gewoon eventjes te doen nu. Als je kan bellen, zou ik zeggen, bel dan even. Dat is toch net even wat persoonlijker. Mocht dat nou niet lukken omdat je aan het werk bent of zo, app dan gewoon even van, hey schatje, ik hou van jou. En laat dit liedje van Stevie Wonder dan een hele mooie inspiratie zijn. I just called to say I love you.

0: Mark Amber Belong Together hier op Radio Gelderland. En wij gaan naar Rico van Weerplaza. Rico, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Desiree.
0: Hoe gaat het weer eruit zien vandaag?
1: Ja, een zonnige dag vandaag. Met hele hoge temperaturen. Want op dit moment is het zelfs al 23 tot 25 graden. En we gaan vanmiddag uitkomen op maar liefst 34 graden. Dus hele hoge temperaturen. Een zwakke tot matige zuidoostelijke wind erbij. Dus ja, op en top zomerweer.
0: Op en top zomerweer. En het is heel eventjes doorbijten voor de mensen die de hitte inderdaad best pittig vinden. Maar het wordt wel beter, toch?
1: Nou, het wordt uiteindelijk beter. Morgen nog niet. Want morgen gaan we eerst met volop zonneschijn zelfs richting 37, misschien wel 38 graden. Dus nog hoger dan vandaag. Later op de dag draait de wind naar het noordwesten. En dat betekent dat er in ieder geval wat minder hete lucht over de provincie gaat uitstromen. Dus morgenavond gaat die temperatuur dan naar beneden. En het weekend hebben we dan wat aangenamer weer. Zaterdag nog niet echt, want dan zal het een beetje benauwd aan gaan voelen. Met 26 tot 29 graden. En later op de dag misschien een enkele regen- of onweersbui. En zondag dan is het gewoon echt heerlijk weer. Geregeld het zonnetje erbij en dan 23 of 24 graden. Dus dan is het echt weer heerlijk aangenaam.
0: En zag ik nou dat het volgende week inderdaad die lang verwachte regen komt?
1: Ja, dat klopt. En na het weekend gaat het inderdaad wat wisselvalliger worden. Dagelijks moeten we rekening houden met een paar buien. Dus eindelijk gaat het dus wat regenen. En de temperatuur die komt elke dag uit op zo'n 22 graden. Wat dat betreft gaat augustus volgende week echt normaal doen. Want van tijd tot tijd regen, een temperatuur van 22 graden. Ja, dat is wat eind augustus gebruikelijk is.
0: En gaat dat nou een beetje zoden aan de dijk zetten, Rico? Dat die regen van volgende week, of zeg je, ja, het is een druppel op een gloeiende plaat.
1: Het is inderdaad een druppel op een gloeiende plaat. Want die grond is natuurlijk kurk en kurk droog. Het moet echt dagenlang achtereen gaan regenen. Wil het in ieder geval de grond inzakken. Als het echt van die stevige buien gaan zijn, dan spoelt het meeste gelijk weer weg. Dus eerst moet die bovengrond een beetje vochtig worden. En dan kan het heel langzaam de grond inzakken. Ja, ik denk niet dat dat volgende week al echt gaat gebeuren. Dus het neerslagtekort, dat blijft voorlopig nog wel in het nieuws.
0: Oké, ja, het is echt een beetje voor je enkele plantjes is het leuk. Maar ja. Maar voor de gehele natuur moeten we er nog niet al te veel van verwachten volgende week.
1: Nee, inderdaad. Nee, we blijven in ieder geval nog even sproeien waar het in ieder geval mag.
0: Ja, inderdaad. Nou, Rico, dankjewel en tot over later weer in ieder geval.
1: Graag gedaan.
0: Doeg.
1: Doei, doei.
0: Dit is toch ook wel weer even lekker op je radio. Clouseau met Louise hier op Radio Gelderland.

0: Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden
5: eSIM. Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg profiteer je nu van mooie kortingsacties. Toe aan een nieuw kunstgebit? Maak dan een afspraak bij Primidentis aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
8: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, doet partner in de zonwering, de verandazonwering, kaapboards en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringactief.nl. Tot ziens.
9: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
8: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringactief.nl. Tot ziens.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
11: De Maat Kok met het NOS Journaal. Verzekeraar Achmea was het afgelopen half jaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op €688 miljoen. Dat is een stijging van 80%. Rusland heeft aanvallen uitgevoerd op Izmail, de grootste Oekraïense haven aan de Donau. Er brak brand uit en er is schade, melden de autoriteiten. De haven ligt vlak bij de grens met Roemenië en is een belangrijk centrum voor de handel in graan en andere grondstoffen. Gisteren nam Oekraïne de Russische havenstad Novorossiysk onder vuur aan het Russisch deel van de Zwarte Zee. Ook dat is een belangrijk centrum voor de graanhandel. Een man uit Amersfoort die beledigende en ook haatzaaiende berichten op internet zette is veroordeeld tot 120 uur taakstraf. In een openbare Telegram-groep ging hij tekeer tegen Joden, moslims en vluchtelingen. Ook riep hij op tot geweld tegen politiemensen, journalisten en tegen politici als Jette, Timmermans en Bontebal.

0: Voor de man, een ambtenaar van 50, was het een uitlaatklep voor zijn frustraties. Zijn Telegram-account heeft hij inmiddels verwijderd. En door de aanhoudende droogte valt ook de honingoogst deze zomer flink tegen. Bloemen staan minder lang of nauwelijks in bloei, waardoor honingbijen geen nectar kunnen verzamelen. Vooral in het oosten van het land is de schade groot, zeggen de imkers, die ook wijzen op het effect van klimaatverandering. De bijen gebruiken de honing om door de winter te komen. Imkers voeden ze nu bij met opgeloste suiker, zodat ze toch voldoende voorraad kunnen maken. Het weer, vandaag en morgen zonnig, erg warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.

0: eten.
1: Lekker zomers, altijd laag.
0: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Hij is onderweg.
0: Wie?
2: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
0: Top. Koffietje, ik trakteer.
3: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
8: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
7: En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: Mam, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
13: Geeft ruimte.
14: Ik doe het voor gezonde nieren.
15: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
16: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
12: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
17: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
18: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
19: Op de koffie. Met Desiree van der Heijden.

Nou, dat doen we dan maar. Let the Music Play van Barry White hoorde hier op Radio Gelderland. En inmiddels is het 12 minuten over 10 hier in Op de Koffie. Een hele goede morgen, Desiree hier in plaats van Rob. Die is namelijk lekker op vakantie. Maar we doen natuurlijk uiteraard wel een praatje bij de koffie. En toevallig hadden we het gisteren hier op kantoor hadden we het over vakantieliefdes. Het is natuurlijk een vakantieperiode. Dat brengt er toch altijd een beetje herinneringen terug aan. Misschien wel een van je eerste vakanties. En misschien ook wel vakantieliefdes. Ze vertelde, collega Rob, die vertelde over een Frans meisje wat hij had ontmoet op de camping. Ze konden geen woord van elkaar verstaan, maar het was toch romantisch. En hij wist ook nog precies het liedje wat erbij hoorde. Dat was namelijk Eternal Flame van de Bengals, was toen een hit, zei hij. En Irene had ook wel een grappig verhaal. Die vertelde over Ameland. Daar had ze in de disco een jongen ontmoet en dat was haar vakantieliefde. En grappig genoeg stond hij ineens een maand na die vakantie stond hij ineens op het station van, hey, kom je me ophalen? Nou, toen dacht ze wel, goh, wat kom je doen? Vakantieliefdes zijn voor op vakantie natuurlijk, hè? Maar goed, er zijn ook mensen die van hun vakantieliefde gewoon hun echte relatie hebben gemaakt, die er nog steeds mee samen zijn. Ik moet je zeggen, ik heb zelf ook ooit een hele korte vakantieliefde gehad. Dat was in Polen, in Krakau was ik op bezoek. Daar ontmoette ik een Australische jongen. Was heel erg leuk, gewoon voor die 2 dagen dat het er was. En daarna heb ik hem nooit, maar dan ook nooit meer gezien. En dat houden we ook graag zo. Maar ik ben heel benieuwd, wat is jouw vakantieliefde? Heb je er ooit eentje gehad? Kan je het je nog herinneren? Waarschijnlijk wel. Als je er eentje hebt gehad, dan denk je, ach ja, die ene jongen in Frankrijk. Of dat ene meisje in Italië. Of misschien wel inderdaad gewoon op Vlieland. Kan natuurlijk ook. Of in Zeeland. Ik ben heel benieuwd. Het heeft altijd zulke mooie verhalen. Dus laat het me weten. Je mag me bellen, je mag me mailen of je mag me appen. Mailen kan op desiree@gld.nl. Bellen kan op 0800 345 0345. Dus wil je me bellen met je verhaal? 0800 345 0345. Of stuur me gewoon even een appje via de Omroep Gelderland app. En mocht je nou een liedje hebben bij die vakantieliefde, stuur die dan ook meteen even door. Dan kunnen we die misschien wel zo meteen gaan draaien. Dus ik ben heel benieuwd. Heb je wel eens een vakantieliefde gehad? En weet je nog wie en wanneer? Leven toch altijd zulke leuke, romantische verhalen van vroeger op over die vakantieliefdes. Of misschien ben je er nog steeds mee, hè? Dat kan natuurlijk ook. Laat het me maar even weten. Bel, mail of app me even via de Omroep Gelderland app. Draai ik ondertussen Enya voor je met Orino.

0: Sunburn, ja, nou, ik hoop niet dat je het vandaag krijgt. Dus ik zou zeggen, goed insmeren vandaag. En ondertussen is het 10:55 hier bij Op de Koffie op Radio Gelderland. We hebben het over een praatje bij de koffie. En dat gaat vandaag over vakantieliefdes. We hadden het toevallig over hier gisteren op kantoor. Het is natuurlijk vakantieperiode, je weet hoe dat gaat. Dan worden er herinneringen opgehaald aan vakanties. En dus ook aan vakantieliefdes. En iedereen had toch wel iets te melden over vakantieliefdes. Dus dat was wel heel leuk. Dus ik dacht, nou, misschien ook wel leuk om met onze luisteraars het daar eens heel eventjes over te hebben. En het grappige is, heel veel mensen die zijn nog steeds met de vakantieliefde. Onder andere Astrid die zegt, inderdaad, ik ben met mijn vakantieliefde 51 jaar samen, waarvan 49 jaar getrouwd. We hebben 2 zonen en inmiddels 4 kleindochters. En ook Shani, goedemorgen. Jij bent ook nog steeds met je vakantieliefde.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja. Vertel, ja, waar heb je hem ontmoet?
1: In Oostenrijk.
0: In Oostenrijk. Was het ergens op een camping of waar was de plek?
1: Nee, het was een groepsreis.
0: Ja?
1: En op terugweg was het raak.
0: Op de terugweg was het raak. En hoe kwam dat dan zo ineens?
1: Geen idee.
0: Geen idee. Was het een blik dat je elkaar aankeek en dacht, hé, dat is een leuke jongen?
1: Nee, weet ik niet. Het ging eigenlijk vanzelf.
0: Dat vind ik altijd fascinerend, hè? Als mensen zeggen, het ging vanzelf. Dan denk ik, ja je wordt niet vanzelf, zeg maar, partners, denk ik dan altijd.
1: Nee, maar... Ja, ik zou haar zelfs in de trein terug. En we gaven van elkaar gewoon een nacht toen we gingen slapen.
0: En toen was het gewoon zo. Ja, toen waren jullie gewoon geliefden.
1: Ja, precies.
0: Ja, en zo ging dat. En je hebt nooit gedacht van, nou, het was leuk voor op vakantie, maar thuis moet ik er niks meer van hebben?
1: Nee, helemaal niet.
0: En zaterdag zijn jullie dus 52 jaar getrouwd, las ik.
1: Ja.
0: Hoe bijzonder is dat? Hoe voel je nog steeds over hem?
1: Ja, heel blij dat we nog samen mogen zijn.
0: Ja, dat jullie samen nog zo'n partnerschap hebben... en dat je eigenlijk een maatje voor het leven hebt, een partner voor het leven.
1: Ja.
0: En dat je die dan dus ooit ontmoet hebt op vakantie. Nou, wat een fantastisch verhaal, Shani. Dank je wel voor het delen.
1: Ja.
0: En ook Henny heb ik aan de lijn. Henny, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, jij bent ook nog steeds met je vakantieliefde.
2: Jazeker.
0: Ja, vertel eens, waar ontstond het?
2: In Nunspeet, in 1961.
0: En waar was het ergens in Nunspeet? Was het op een camping? Was het bij een kerkje?
2: Camping, dat was op een camping. Die heette toen het Plashuis. Maar dat is nu veranderd.
0: Ja, en waar zag je hem?
2: Mijn ouders hadden een vakantiehuisje gehuurd. En zijn ouders hadden het vakantiehuisje naast het onze gehuurd.
0: Oh, jullie waren buren.
2: Ja.
0: En wat was het moment dat jullie allebei dachten, of een van de twee, ja, nou ja, die moet toch wel hebben eigenlijk?
2: Dat weet ik eigenlijk niet. We gingen op een gegeven moment, want we hadden dus ook een roeiboot. En op een gegeven moment vroeg hij of ik mee wilde roeien. En dat hebben we gedaan. Ja, ik weet niet waarom. Maar
0: en van het een kwam het ander, zeggen ze dan altijd.
2: Zoiets,
0: Het begint in een roeiboot en het eindigt met een 62 jaar huwelijk.
2: Ja, we zaten gelijk in een huwelijksboot.
0: Jullie zaten inderdaad gelijk in een huwelijksbootje, maar dat wist je toen nog niet.
2: Nee.
0: Wat een goed verhaal. Hoe heet je liefde?
2: Sietse.
0: Dus ontmoet daar op de camping in Nunspeet. Zeg maar, jullie zaten in huisjes naast elkaar. Wat maakt hem na 62 jaar nog steeds zo leuk als op die vakantie toen in Nunspeet?
2: Hij is zorgzaam en hij lief. Gewoon.
0: Heel lief. En dan dus 62 jaar getrouwd. Wat is het geheim, denk ik altijd, van 62 jaar getrouwd zijn?
2: Geen idee.
0: Geen idee? Het gewoon maar laten gaan? Of?
2: Nee, gewoon... Ja, we zijn er voor elkaar en dat is altijd zo gebleven.
0: Ja, dat is inderdaad ook al het mooiste, hè? Gewoon dat je gewoon voor elkaar er bent in goede en in slechte tijden.
2: Ja.
0: Ja, ik snap het. Had je nog een liedje wat een beetje paste toen bij die vakantieliefde? Dat je denkt, oh ja, dat was toen inderdaad.
2: Nou, ik weet wel, zijn oom en tante die waren er ook. En toen was er dat liedje van, was ik maar bij moeder thuis gebleven.
0: Was ik maar bij moeder thuis gebleven. Nou, dat deed hij dus uiteindelijk niet.
2: Nee,
0: ging hij toch bij jou mee naar huis.
2: Ja.
0: Of andersom natuurlijk, het is maar hoe je het bekijkt.
2: Nee, want hij was toen op Delen geplaatst, of tenminste op de kaderschool.
0: Ja.
2: En in Arnhem. En ik woonde in Arnhem.
0: Ah, kijk. kijk eens aan. Ja. En dus nu dus zoveel jaar getrouwd. Nog steeds gelukkig met Sietse. Vanaf de vakantieliefde in Nunspeet. Zullen we die dan nog maar eens even draaien om eventjes de herinneringen terug te halen van de Johnny? Ach, was ik maar bij moeder thuis gebleven.
2: Ja,
0: is dat een leuk idee?
2: Dat deden ze echt om ons te plagen, maar het is wel een leuk idee.
0: Ja. Nou, laten we dat doen. Is Sietse bij je trouwens?
2: Jazeker.
0: Ja, al wat leuk. En mag ik hem toevallig ook nog even aan de lijn?
2: Ja hoor, Sietse.
0: Kijk eens aan.
2: Ik wil
0: jou
2: ook nog even aan de lijn,
0: alsjeblieft. Hi, Sietse. Ja, Sietse, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, al 62 jaar getrouwd met je vakantieliefde.
3: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja, en je zag haar en je dacht, toen je haar zag op de camping in Nunspeet, weet je het nog?
3: Ja, zij zag mij eigenlijk. Want ik zat tegen haar. Zij kwam daar aan op de fiets. Want ze woonde in Arnhem. En naar Nunspeet was niet zo ver. En ik zat tegen het huisje aan van wat mijn ouders hadden gehuurd. En toen dacht ik, ja, best een aardig meisje.
0: Dat is een aardig meisje. En uiteindelijk ben je dus nu nog steeds getrouwd met dat aardige meisje. Wat een prachtig mooi verhaal, Sietse. Ik hoop dat jullie een hele mooie dag vandaag gaan hebben. En ik draai dan maar heel eventjes dat liedje wat werd gedraaid om jullie een beetje te plagen. Om toch heel even die herinneringen terug te halen.
3: Ja.
0: Ik dacht aan dus de Johnny's, begreep ik, van Henny. Ach, was ik maar bij moeder thuis gebleven.
3: Nou, klopt, ja.
0: Nou, laten we die dan eventjes gaan draaien. Dan wens ik jullie een prachtige dag.
3: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel en een hele fijne dag gewenst vandaag.
3: Nou, een schuifje.
4: Naar het Koninklijk Residentietheater staan de Johnny's voor je neus. En wat zeg je er tegen elkaar?

Ja, dames en heren, u begint nogal enthousiast. Nou, wat mij betreft, heerlijk. We gaan ze door. We gaan eerst eventjes de stembanden opwarmen. En hoe kan het beter met een simpel nummertje dan Japan?

0: Robbie Williams met View hoorde hier op Radio Gelderland.
1: De Week van de Luisteraar.
0: Ja, dat is het deze hele week. Dat betekent dat jij jouw favoriete verzoekjes aan mag vragen. Dus de vraag is eigenlijk heel simpel. Welk liedje kan ik voor je draaien? Je mag me mailen studio@gld.nl of je stuurt even een appje via de Omroep Gelderland app. Helemaal mooi natuurlijk als je er een mooie motivatie bij hebt. Misschien doet het wel bepaalde herinneringen ophalen. Dan leeft zo'n liedje toch net even wat meer. Dus stuur me een appje of een mailtje. Wat kan ik voor je draaien? Pak die Omroep Gelderland app erbij en dan hoor je het misschien wel vandaag voorbij komen. En ik kreeg een leuk audio-appje van Ron.
2: Hoi Desiree, met Ron Rechterschot. Een plaatje aanvragen, ja natuurlijk. Dat wordt Denise van Blondie. Oftewel Debbie Harry. Man, wat was ik verliefd op haar toen ik 16 jaar oud was. Ik zal haar nooit vergeten. Groetjes, Ron.
0: Ja, wie was niet verliefd op Debbie Harry? Blondie, Denise, deze is speciaal voor jou, Ron. Dankjewel voor het aanvragen.

Omdat het deze week de week van de luisteraar is, willen we graag weten wat jij wil horen. Gebruik onze app en geef door. Titel en artiest en natuurlijk ook het liefst waarom. En er komt jouw plaat voorbij in de week van de luisteraar op Radio Gelderland.

0: Pharrell met Happy en daarvoor nog Blondie met Denis. En dat was een verzoekje van Ron. En heb je nou ook een verzoekje? Laat het ons weten. Stuur een mailtje studio@gld.nl of een appje via de Omroep Gelderland app. De vraag is heel simpel. Welk liedje kunnen we voor je draaien?
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: Dat doen we natuurlijk elke dag hier in Op de Koffie. Het is eigenlijk heel simpel. Het zijn 3 kennisvragen. En het begint met een kwalificatievraag. Als je die goed hebt, dan speel ik het spelletje misschien zometeen wel met jou. En kan je kans maken op dat Omroep Gelderland prijzenpakket. Zou toch mooi zijn op deze donderdag. Deze vraag, vraag nummer 1, die gaat over deze dag, 13 augustus in 2005. Want op 13 augustus in 2005 begint de tv-zender van John de Mol met uitzenden. Ik moet je wel heel zeggen, de tv-zender heeft niet lang bestaan, want 2 jaar later stopt het alweer. Maar over welke tv-zender heb ik het? Dus welke televisiezender begon op 13 augustus 2005? Stuur het antwoord door via de Omroep Gelderland-app. Je kan me een appje sturen of je mag me natuurlijk ook mailen. Desiree@gld.nl en dan speel ik het misschien zometeen wel met jou. Dus welke televisiezender is op deze dag in 2005 gestart en is die bekende televisiezender van John de Mol?

0: Hanna mee een bluff. Ik ben niet meer bang hier op Radio Gelderland.
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: En dat speel ik vandaag met Frans. Frans, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Frans. Wat ga je vandaag doen met deze bloedhitte?
2: Ik ben niet zo mobiel. Ik moet nog even tanken dadelijk. Dat doe ik voor 12 uur. En voor de rest blijf ik lekker thuis.
0: Lekker thuis, ja. Gordijnen dicht, ventilator.
2: Nou, ik heb sinds kort een airco. Dus ik kan het nu beter... een paar weken terug nog in het ziekenhuis gelegen met een hitteberoerte. Dus dat wil ik niet meer meemaken.
0: Nee, dat snap ik. Oh, dat lijkt me vreselijk.
2: Ja, klopt.
0: Ja, en waaraan merkte je dat, de eerste symptomen?
2: Nou,
0: dat je
2: ik had ook een blaasontsteking en ik heb uitgezaaide kanker. Dus een heel lang verhaal allemaal. Ja. Dus ik ben heel erg kwetsbaar.
0: Ja, dat snap ik. Ja,
2: dan ik kwam er zelf al achter dat het helemaal niet lekker zat. En, ja, en dan gaat het balletje gauw rollen. Maar ik was snel weer thuis.
0: Nou, gelukkig. Maar dan zijn dit inderdaad pittige dagen, die warmte, kan ik me voorstellen.
2: Precies, precies. Ja.
0: Ik begrijp het. Nou, volgende week komt gelukkig de verlichting, Frans.
2: Ik kan niet wachten.
0: Ja, in ieder geval vanaf zondag al. Hè. Dus het is nog een paar dagjes doorzetten. Maar ik hoop dat ik jou toch ook een beetje kan verlichten met in ieder geval een leuk prijzenpakket van Omroep Gelderland. Vraag 1 heb jij al goed. Dat ging over deze dag van vandaag, 13 augustus 2005... begint de tv-zender van John de Mol met uitzenden. Hoe heet die televisiezender die inmiddels niet meer bestaat?
2: Die zender heet Talpa.
0: Ja, dat is hartstikke goed. Hij heeft geen lang leven beschoren. Heb je ooit gekeken?
2: Nee, dat klopt. Nee, dat klopt. 2 jaar geloof ik maar.
0: Dat wou ik net zeggen. Ja, ik heb ook nooit gekeken, moet ik zeggen. Dus daar ligt het waarschijnlijk aan.
2: Ik weet het al niet eens meer.
0: Nou, dat bedoel ik. Ja, kijk, het heeft dus blijkbaar niet zoveel indruk gemaakt. Maar goed,
2: nee, precies.
0: Dat is vraag 1. Die is goed. Dan gaan we door naar vraag 2. Dat is een muziekvraag, Frans.
2: Okay.
0: De vraag is, welke Canadese zangeres won in 1988 het Songfestival voor Zwitserland?
2: Ik moet het vast niet. Nee, niet Barbara Streisand. Ze was
0: een Canadese zangeres. En
2: ja,
0: zij won dus
2: bekende,
0: voor Zwitserland.
2: Die ook ernstig ziek is geweest. Die is wel mager is geworden. Ik kan niet zo wel op de naam komen.
0: Ik hoor aan alles dat je de goede persoon voor je ziet.
2: Ja, weet je? Ik snap het. Ik is volgens een prachtige zangeres.
0: Ja, je ziet er voor je, maar je denkt, god, hoe heet ze ook alweer?
2: Ik kan niet op de naam komen, maar ik ben 81. Dus
0: nee, ja, nou,
2: ik kan
0: gebeuren.
2: Wel eens in de steek.
0: Geen enkel probleem. Ik hoor dat je weet over wie ik het heb. Ik heb het namelijk over Celine Dion.
2: Ja, precies.
0: Ja, precies. Ik wist dat je de goede had. Nou, dan heb ik nog een laatste vraag. Dat is de Gelderse vraag, Frans.
2: Okay.
0: Welke stad in Gelderland is bekend om de mosterd?
2: Ja, dat kan alleen maar Doesburg zijn, toch?
0: Ja, dat is hartstikke goed. Wel eens geweest? En ook geproefd daar?
2: Ja. Ik heb daar vlak in de buurt gewoond in Dieren.
0: Kijk eens aan.
2: Ja.
0: Lekker hoor.
2: Nee, en vooral toen ik nog jong was, veel uitgegaan daar in de jaren 60.
0: En dan een bitterballetje erbij met mosterd.
2: Precies,
0: en dan is dat wel lekker
2: precies.
0: Natuurlijk. Nou, dat is toch mooi.
2: Ik vind het nog steeds lekker.
0: Ja, dat begrijp ik ook. Nou, Frans, dat betekent in ieder geval 2 van de 3 vragen goed. Dus er komt een mooi prijzenpakketje jouw kant op. En dan hoop ik dat jij vandaag een mooie dag hebt en dat het een beetje te doen is. En ik zou zeggen, let een beetje goed op jezelf. En heb je ook andere mensen die goed op jou letten, Frans?
2: Zeker weten. Ik heb een hele lieve pleegzoon met zijn familie, mijn broer en mijn schoonzus. Let heel goed op me. Ja,
0: gelukkig, echt. Gelukkig. Zullen we dan Celine Dion?
2: Mijn man is voor 3 jaar terug overleden, dus ik ben sinds al die jaren alleen. En dan is het toch al wat moeilijker.
0: Ja, dat snap ik. Maar dan is het wel fijn dat er mensen zijn die op je letten.
2: Zeker. Ja,
0: nou,
2: heel lief van ze.
0: Ik ben blij om te horen dat zo is, Frans.
2: Graag, dank je.
0: En dan ga ik Celine Dion nog even voor jou draaien met dat liedje waarmee zij
2: mooi.
0: Won in 1988.
2: En jij nog succes met je uitzending. Bedankt voor je gesprek. Doei.
0: Graag gedaan, Frans. Een hele mooie dag gewenst.
2: Dank je, doei.

0: en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al.
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
5: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
6: Hij is onderweg.
5: Wie?
6: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
5: Top. Koffietje, ik trakteer.
6: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Download de app of ga naar goldenesim.com.
0: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
8: kozijnen. Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
10: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
11: Betting Wonen. Nu opruiming tot 70%.
12: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl of kijk op tenbrundelwonen.nl.
13: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
14: Renate Kok met het NOS Journaal. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod dat vaak al geldt. En de kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft dan aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Sproeien met drinkwater is daarbij nooit een optie, zegt de koepel. Het mogelijk stilvallen van de golfstroom hangt niet af van het bereiken van een bepaalde opwarmingstemperatuur van de aarde, maar van de snelheid waarmee dat gebeurt. Dat stellen Nederlandse klimaatwetenschappers in een studie die vandaag wordt gepubliceerd, meldt Nieuwsuur. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als die stilvalt, heeft dat drastische gevolgen voor het klimaat wereldwijd. Zo zou Nederland onder meer een kouder en droger klimaat krijgen in plaats van dat het hier warmer wordt. De belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Dat gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. En het Eurovisie Songfestival van volgend jaar wordt gehouden in de Bulgaarse stad Burgas aan de Zwarte Zee. Bulgarije organiseert de 71ste editie van het festival. Nadat zangeres Dara vorig jaar met Bangaranga voor het eerst voor Bulgarije won op het festival. Dit jaar boycotte Nederland het Songfestival uit protest tegen de deelname van Israël. Of er volgend jaar wel weer een Nederlandse inzending is, is nog niet duidelijk. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden, 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
15: Grijp nu uw kans.
16: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
17: Zenuwpijn door

0: Een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.

0: 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vreden, Duitsland.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
8: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
9: De koffie met Desiree van der Heijden.

En misschien is die vrijdag wel van jou de e-bike die je kan winnen hier op Radio Gelderland. Bicycle Race van Queen hoorde je. En de vraag die hoor je later in dit uur. Want eerst ga ik een man voor je draaien. Nou, je zou kunnen zeggen het is een zegen voor elke radio, maar het is wel een verlies voor de Heer. Ja, dat moet ik toch misschien heel eventjes uitleggen. Want deze man die ik voor je ga draaien, hij was ervan overtuigd dat hij priester zou worden. Dat was zijn roeping in het leven, dacht hij. Ja, toen ging hij optreden met de Commodores en toen dacht hij, oh, nou, aandacht van die vrouwen vind ik eigenlijk ook wel heel leuk. En op een gegeven moment stond er een vrouw bij hem vooraan voor dat podium en die zei, sing it baby. En toen dacht hij, ja, dit moet ik gaan doen in het leven. En toen heeft hij die priester opgebeld van die opleiding en toen zei hij, ja, sorry, het gaat hem toch niet worden. En daarom zie je hem niet in de kerk, maar hoor je hem op de radio en dan heb ik het natuurlijk over Lionel Richie. Dit is My Destiny op Radio Gelderland.

Zazie Les Hollandaise hier op Radio Gelderland. En mocht je nu aan het luisteren zijn en je denkt... ik heb wel zin in een bepaald liedje. Misschien wel omdat je iemand mist en dat ene liedje doet je aan iemand denken. Misschien heb je wel een liedje waarop je hebt geplaybacked op de basisschool. Of had je een poster van een bepaalde artiest op je slaapkamer hangen... en dacht je, daar wil ik nog wel weer eens een keer een liedje van horen. Nou, pak je kans. Het is de Week van de Luisteraar hier bij Radio Gelderland. Dus de vraag is, welk liedje wil je horen? Stuur me een appje via de Omroep Gelderland-app... en dan draai ik hem misschien wel zometeen voor jou.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Virgil Sharkey, A Good Heart, hoorde hier op Radio Gelderland. En wij gaan natuurlijk weer naar...
1: De Week van de Luisteraar.
0: Want dat is het de hele week. Jij mag jouw verzoekjes insturen. Doe dat vooral, hè, want anders kunnen we ze natuurlijk niet draaien. Als je ze niet instuurt, dan gaat het niet gebeuren. Kan niet in iemands hoofd kijken. Dus het is wel makkelijk als je gewoon heel even je verzoekje stuurt. Doe dat vooral via studio@gld.nl. Daar kan je ons mailen. Of pak heel even die Omroep Gelderland app erbij. Rechtsbovenin, daar staat app ons. En dan kan je ons een WhatsAppje sturen. En dan kan je je verzoekje aanvragen. Helemaal mooi als je er nog een verhaal bij hebt. Want dan gaat het toch altijd net wat meer leven. En wie dat heeft, dat is Ina. Ina, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Vertel, waar begint jouw verzoekje? Dat is al een hele tijd geleden volgens mij.
2: Ja, ik ben van 1953, dus dat kun je nagaan hoe lang dat geleden is. Ik was 16 toen ik dus die LP kreeg. En daar heb ik ook schaatsen bij gekregen, want ik kon kiezen tussen een Bromma schaats, LP en een plaatspeler.
0: Voor je verjaardag, zeg maar, als cadeau?
2: Ik kon mijn verjaardag. Ja? En een Bromma vond ik niks, daar had ik helemaal niks mee.
0: Wel een groot cadeau toch eigenlijk, een Brommer?
2: Ja, maar ik had daar niks mee. Dus, en ik schaatste heel graag. En ik wilde graag kunstschaatsen. Want ze schaatsten nog altijd op die houten...
0: Ja, die doorlopers bedoel jij. Ja, ik herken ze nog van mijn opa, ja.
2: Ja, nou, daar schaatste ik altijd op. En ik schaatste gewoon heel graag. En we woonden heel kort bij het water. Wat natuurlijk in Doesburg, waar ik woon, heel veel is. Mm-hmm. Dus ja... Dat was mijn wens. En die LP die kreeg ik. En het pakket kreeg ik. En ik kreeg de schaatsen.
0: Zo, nou wat een goede verjaardag. Dus je kreeg en die platenspeler. En je kreeg een LP en je schaatsen. Dat is een mooi jaar geweest, denk ik.
2: Dat is, ja, 16, hè. Dat was ook wel een bijzondere. Dat was toen ook een bijzondere verjaardag.
0: Ja, zeker. Dat is natuurlijk ook zo. En je weet dan dus nog dat je die platenspeler kreeg. En je kreeg daar dus één LP bij, begrijp ik.
2: Ja, één LP heb ik erbij gekregen van Ike en Tina Turner.
0: Ike en Tina Turner. En toen zette je die aan en wat gebeurde er toen? Wat dacht je toen je dat voor het eerst hoorde?
2: Nou, ik vond ze sowieso geweldig. Want ik had ze natuurlijk op de radio wel gehoord. Mm-hmm. Ik vond ze geweldig en nog steeds. Ik ben nog steeds fan van Tina Turner. Dus,
0: zo'n ontzettend sterke vrouw ook, hè?
2: Oh, absoluut.
0: Zo, ik heb daar altijd zo'n bewondering voor.
2: Ja, wat zij allemaal meegemaakt heeft, hoe ver ze gekomen is, nou geweldig.
0: Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Ik vind dat inderdaad ontzettend knap hoe zij zich door het leven heeft geknokt en wat zij heeft meegemaakt. Ja, dat wens je ergste vijand volgens mij nog niet toe.
2: Nee,
0: en dat zij dan zo krachtig is blijven staan en dat hoor je gewoon in dat stemgeluid natuurlijk. Ja. Dat zat er vroeger al in en dat is later allemaal, volgens mij nog veel meer naar buiten gekomen.
2: Ja, zeker. Nee, ik vind het nog steeds geweldig. En ik vind het hartstikke leuk dat hij gedraaid wordt. Dus,
0: Welke mag ik gaan draaien van Ike en Tina Turner voor jou?
2: River Deep Mountain High.
0: Fantastisch, Ina. We gaan weer even terug naar toen jij 16 was. Toen jij die platenspeler kreeg. En dus die LP. En toen zette jij hem op. En toen hoorde jij dit.
2: Ja.
0: Fantastisch, Ina. Dankjewel en een fijne dag.
2: Ja hoor, dank u.

0: als ik dans. Nielson met Sexy als ik dans. En het is er tijd voor. Deze week geven we bij Radio Gelderland een elektrische fiets weg. Ja, dat hoor je goed. We geven een e-bike weg. Dat komt omdat op televisie Gelderland is een nieuw programma gestart. Dat heet Rondje Gelderland. En daarin fietsen presentatoren Frank en Esther natuurlijk door onze prachtige provincie. Er zijn hier zoveel mooie fietsroutes te fietsen. Mocht je denken, nou lijkt mij ook wel wat. Volgende week bijvoorbeeld prachtig weer ervoor. Lekker een beetje 23 graden, 22. Is mooi weer om te fietsen. Dan zou ik zeggen, ga ook even naar onze website. Daar staan alle fietsroutes op. Heb je misschien nog wel wat inspiratie. En elke dag stellen wij hier op de radio een vraag over de televisieuitzending van gisteren. Die heb je dus gisteren kunnen bekijken op Televisie Gelderland. En als je het antwoord weet, laat het me dan weten. Stuur een mailtje studio@gld.nl. En heb je de afgelopen dagen, dus maandag, dinsdag, woensdag, vandaag en ook morgen de vraag goed, dan kom jij in onze grote pot met namen. En dan maak je misschien wel kans op die e-bike als jouw naam eruit getrokken wordt morgen. Zou toch wat zijn. Zou een heel lekker begin zijn van je weekend. Ik laat je eerst nog een stukje horen uit de uitzending van gisteren.
1: We moeten op zoek naar een dijkmagazijn. Want ik heb een afspraak gemaakt met Ben van Dijk. Toepasselijke naam, hè? En Ben weet alles van de historie van Alphen. Het is namelijk zo dat het geleden is dat er een watersnoodramp was hier. Doorgebroken op 31 december.
0: Ja, je hoorde dus Esther Stegeman. Zij rijdt de pontjesroute in aflevering 8 van ons televisieprogramma Rondje Gelderland. En bij Neder-Asselt staat ze stil bij de waternoodsramp die het gebied blank heeft gezet. De vraag was, of vraag is, wanneer was die waternoodsramp? Dus wanneer was die waternoodsramp die het gebied blank heeft gezet in Neder-Asselt? Laat het me weten, stuur een mailtje studio@gld.nl. En misschien is die e-bike vrijdag wel van jou.
2: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland misschien straks wel die elektrische.

George Ezra, Green Green Grass, hier op Radio Gelderland. En ik vertelde je laatst dat Debbie Sledge van Sister Sledge een Nederlandse man heeft. Sterker nog, ze hebben in Gelderland gewoond, in Joppe, heel klein dorpje. Nou, inmiddels pendelen ze tussen Denemarken, de Verenigde Staten en Nederland. Dus ze zijn op allerlei plekken tegelijkertijd. Maar misschien heb je je wel eens afgevraagd, goh, hoe hebben die twee elkaar eigenlijk leren kennen? Zo'n Nederlandse man en dan Debbie Sledge. Nou, hij was dus bij een optreden. En tijdens dit liedje, The Greatest Dancer, werd hij op het podium getrokken om even te dansen. En Debbie die zag dat en dacht, zo, dat kan hij wel leuk. En zij was helemaal gecharmeerd van hem en ze dacht, die man, die moet ik hebben. Nou, ze trouwden, ze hebben inmiddels 6 kinderen en 14 kleinkinderen. Dus ik wil maar zeggen, het kan dus, hè, trouwen met je artiest. Kijk maar naar Debbie Sledge en die Nederlandse man. Je hoort nu, he's the greatest dancer, hier op Radio Gelderland.

0: Sister Sledge, met dus dat Gelderse tientje Debbie Sledge, die in Joppe heeft gewoond. He's the greatest dancer, hoorde hier op Radio Gelderland. En bij mij aangeschoven is Erik voor zometeen met Tot 3.
1: Ja, ik heb een muzikale uitzending zometeen.
0: Oh ja?
1: En een uitzending
0: vol. Dat neem ik aan altijd wel.
1: Ja, dat is altijd zo, maar ik heb een zangeres te gast.
0: Ja?
1: Want de Nederlandstalige muziek is razend populair. Zeker een beetje de volkse meestampers. Maar het zijn allemaal mannen die scoren.
0: Ja, daar heb je inderdaad eigenlijk wel gelijk in. Je had het terwijl, Barneveld, die Justin.
1: Ja, het zijn allemaal de mannen die scoren.
0: Mannen, ja,
1: terwijl je hebt een heel veel vrouwen die ook zingen. Sieneke natuurlijk.
0: Ja,
1: Femke Hengeveld, ja, zit ook. Maar op een of andere manier. Maar ik ga het Femke Hengeveld maar eens even vragen.
0: Ik heb dat inderdaad nooit echt gerealiseerd. Maar als je kijkt, inderdaad, al die knijters van een hits die dan...
1: Vaak.
0: Ja. Eigenlijk allemaal mannen.
1: Een enkele keer. Maar de mannen zijn altijd in de meerderheid bij de piraten, verstijns en zo. Dus nou, misschien kunnen die het ook gewoon beter.
0: Dat weet ik niet. Ik ga daar geen uitspraken over doen. Maar je gaat het zo meteen dus even aan haar vragen.
1: Ja. En ken jij zanger Alfred Arts?
0: Nee,
1: dan neem ik hem niet kwalijk. Hij is overleden. Hij komt uit Groesbeek. En elke stad gun ik een zanger die in het eigen dialect liedjes over de streek zingt. En Alfred deed dat. Dus in Groesbeek en omstreken is hij echt een held. Hij vertolkt het geluid van Groesbeek. Met Jan Sommerdijk ga ik zometeen een mooie ode geven, doen aan Alfred Arts. 50 jaar pas geworden, maar hij laat een prachtig oeuvre na van echte Groesbeekse liedjes.
0: Oh, wat leuk. Dat zometeen dus allemaal in Tot 3. En ook nog de kans om de Hamamdoek te winnen, toch? Met het zomerspel.
1: Dat toch.
0: Kijk eens aan. Zometeen
1: dus. Voor de fiets ook nog, dus blijf erbij.
0: Allemaal in Tot 3. En als je nog een verzoekje hebt, geef het door, hè, via de Omroep Gelderland app. Misschien gaat Erik hem dan zometeen wel voor je draaien. Eerst nog eventjes Golden Earring met When the Lady Smiles. Nou, dat doe ik altijd hoor. Als ik hier mag uitzenden. En gelukkig mag dat morgen weer. Dus ik hoop dat ik je morgenochtend weer spreek. Hierin op de koffie tussen 9 en 12. Eerst dus Golden Earring, When the Lady Smiles.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
0: Reis weer met Golden eSIM. Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Download de app of ga naar goldenesim.com.
0: Reis weer met Golden eSIM.
2: Verlaag je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
6: Renate Kok met het NOS Journaal. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is nodig om nu gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en zwarte rookwolken te zien. De rook trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. Brandweer is met meerdere eenheden uit voorzorg aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit de Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. Verzekeraar Achmea was het afgelopen half jaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in diezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op €688 miljoen. Dat is een stijging van 80%. En de belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Het gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders.

0: Etna is een van de actiefste vulkanen in Europa en veroorzaakt vaker problemen voor de luchtvaart. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm. 30 graden in het noorden en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Zo direct gaan we beginnen aan een nieuwe aflevering van Tot 3. En het wordt een muzikale uitzending met onder meer te gast dus Femke Hengeveld.
2: Gelderland helpt.
1: En Gelderland helpt, dat gaan we niet doen hoor.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden.

0: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Wrestling met Golden eSIM.
1: Hey Raymond!
2: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Hey Raymond!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
5: Tot drie. Met Erik van den Berg.

0: Copa Cabana at the Copa Barry Manilow. Dat doet me plotseling denken aan het feit dat ik ooit een keer zangles heb genomen. Joske kijkt me aan van, is dat echt gebeurd? Ja, dat is echt gebeurd, Jos.
1: Ja, en kunnen we dat dan ook horen, of niet?
0: Nee, dat zijn helaas geen maar het was zo, dat is al zo lang geleden. Toen was ik net radiopresentator, zeg maar. En toen dacht ik, misschien is het goed voor mij dat ik zangles neem. Gewoon voor de vaardigheid. Misschien heb ik daar wat aan.
1: Wat grappig.
0: En ik hield ook wel van zingen, hoor. Ik hou wel van zingen. Maar ik kan niet zingen, daar niet van. Dus bij mij in de buurt zat wel een zanglerares. Nou, dus ik daarheen. Heb ik 2 liedjes gedaan, geoefend. Deze, Copacabana. En I Just Called to Say I Love Her van Stevie Wonder.
1: Nou, maar ik durf bijna niet te vragen, Erik. Maar
0: I just...
1: ja, dan moet je natuurlijk even een stukje doen.
0: Ja, nee, precies. Okay. Ja, maar ik vond het heel moeilijk.
1: Ja, dat is het
0: zingen.
1: Toch?
0: Toen dacht
1: ja.
0: Ik wel van zo. Ik zou wel geschikt zijn voor een mannenkoor of zo. Gewoon met heel veel. En dan
1: ja, nou ja, dat het niet
0: zo nauw luistert allemaal. Ja. Maar solo optreden is er nooit van gekomen. Elke keer is het dus deze draai. Of Stevie Wonder denkt van, oh ja... Die ken ik nog.
1: Toch fijn dat je dan nu gewoon kan instarten, toch?
0: Van zangles. Ja, er kunnen trouwens verzoeknummers worden aangevraagd. Niet gezongen door mij trouwens. Dus als iemand aanvraagt, I Just Called to Say I Love You... dan moet je gewoon Stevie Wonder aanvragen. Dan wil ik die wel voor je draaien. Heb je nog een verzoekje? Laat het weten. Dat mag deze hele week. En morgen gaan we helemaal los. De hele dag verzoekjes.
2: Tot 3.
3: Ik ben gevraagd voor het programma ooit.
2: Met Erik van den Berg.
1: Maar je hebt het niet gedaan.
3: Ik durfde niet.
2: Op Radio Gelderland.

0: Sonny en Cher, I got you, babe. We gaan met Joske eens even kijken naar het nieuws van vandaag. Nee, eigenlijk van gisteren. Want gisteren was het moment. Daar.
1: Ja, want gisteren was het eindelijk zover. Hè? De grootste zonsverduistering sinds 1999. Ja, en hoe lang mag je daar dan over napraten, dacht ik vandaag. Ja, ik vind het toch nog wel even leuk. Ik weet niet hoe dat met jou zit. Heb je gekeken?
0: Ja, nou ja, ik zat onder een steen blijkbaar. Want ik kwam op een gegeven moment. Waar heeft iedereen het toch over, die zonsverduistering?
1: Maar echt gisteren pas?
0: Nou ja, gisteren misschien maximaal. Maar toen kon ik geen brilletje meer te pakken krijgen. Dus ik baalde al. Ik zag, ja. je kunt zelf dingen bouwen. Nou, dat heb ik allemaal niet gedaan. Dus, maar op een gegeven moment kwam toevallig mijn neef voorbij fietsen. Op weg naar een mooi uitzichtpunt in de buurt. Dus ja. Ik kijken. Nou, dat was,
1: die had dus wel een brilletje. Dus je mag hem even lenen.
0: Dat was 3 kwartier voor de grootste verduistering. Oh, dus ja. Ik heb nog net een klein. Ik heb het effect even gezien.
1: Je hebt een heel klein hapje eruit.
0: Dus ik heb het toch meegemaakt.
1: Ah ja, top. Ik had hetzelfde probleem dat ik dacht, ik moet zo'n brilletje en ik was te laat. Maar mijn oma had een lasbril en een lasglas. Dus ik heb dan daardoor gekeken. Maar het was echt wel gaaf, hè?
0: Ja, ik vond het toch wel mooi. Ja, toch. Ik ben toch blij. Al heb ik maar een klein stukje gezien. Ja. Dat toch meegemaakt.
1: Dat je erbij was, inderdaad. Want de zon werd dus voor 90% bedekt door de maan ongeveer. Overal gingen mensen naar buiten met zelfgeknutselde kijkdozen, eclipsebrilletjes, telescopen en campingstoeltjes. Maar hoe zag dat ding er nou precies uit? Nou, je zou het heel poëtisch kunnen omschrijven als een fenomenaal, magisch natuurfenomeen of...
2: Alsof je een soort zwart muntje voor een sinaasappel schuift. Dat zou ik zeggen. Ik had helemaal niet gerealiseerd dat dit een moment was. Maar ik dacht, ja, de volgende. Ik weet niet of ik daarbij ben. Dus ik moet dit zien, blijkbaar. Geen idee.
3: Echt dat superveel mensen samenkomen. En het is echt supergezellig. Iedereen met elkaar. Dat vind ik heel erg leuk.
4: Ik heb ook stiekem geprobeerd zonder de bril. Dat is iets minder handig. Maar het werkt goed.
5: Want je hebt zonder bril proberen in de zon te kijken. Wat gebeurde er toen?
4: Je ziet geen reet.
3: Laatste van de opticien had ik hem. Ja.
5: Heb je geluk gehad?
3: Ja, heel veel, ja.
6: Ik heb mijn lasbril meegenomen. En dat werkt perfect.
1: Nou, dat had ik dus ook. En alsof gisteravond nog niet genoeg was, vannacht waren er ook veel vallende sterren te zien. Een ander natuurfenomeen. Op het hoogtepunt rond 4 uur waren er bijna 60 per uur te zien. Heb je ze nou gemist? Maak je geen zorgen. De meteorenzwerm is nog te zien tot 24 augustus. Wel wat de intensiteit elke dag. Een beetje minder.
0: Ja, ja. Ik heb vorig jaar volgens mij, was ik op vakantie of zat ik op een berg, mooi donker. Toen heb ik echt urenlang gekeken.
1: Oh,
0: was ik lekker warm buiten en zo.
1: Heb je dus allemaal wensen gedaan bij al die vallende?
0: En nog een wens. En nog, voordat ze, pas als ze allemaal zijn ingewilligd, dan ga ik weer kijken.
1: Oh,
0: ik heb het vannacht overgeslagen.
1: Wat goed. Hey, en terwijl wij allemaal druk waren dus met die zonsverduistering, hadden ze in Varsseveld heel wat anders aan hun hoofd. Het is daar weer tijd voor het jaarlijkse volksfeest en bloemencorso. Vanaf vanavond 7 uur rijdt de bonte stoet met wagens door het dorp. En as we speak zijn de plakkers heel druk om die wagens af te krijgen. En het belangrijkste onderdeel voor die wagens is natuurlijk de dahlia. En gisteren stonden er 1600 kratten klaar om opgehaald te worden.
7: Ja, zo dadelijk krijgen we hier een soort massa-run op bloemen. Alle bouwgroepen komen hier de bloemen ophalen. Ze krijgen op een gegeven moment een appje dat de bloemen gearriveerd zijn. En ze zitten eigenlijk al klaar achter het stuur om hierheen te komen. Want op het moment dat ze de bloemen hebben, kunnen ze beginnen met pitten en spijkeren en plakken. En dan heb je dus nog tot donderdagmiddag om je wagen af te krijgen. En dat is voor sommige bouwgroepen af en toe best spannend.
8: Het mooiste moment is natuurlijk om de wagen door het dorp heen te zien lopen. En om de mensen enthousiast te zien.
9: Hoi! Yes.
0: Mooi!
1: Ja. En of ze die wagens dan af hebben gekregen, nou, dat weten we vanavond pas. Tussen 7 en 9 rijdt de optocht door het dorp. En is trouwens ook live te volgen via een livestream op varsseveldvolksfeesten.nl. En we sluiten af met nieuws uit de natuur. Mooi nieuws zelfs. Het gaat namelijk heel goed met de kerkuilen in de Achterhoek. 2026 is een recordjaar. Vrijwilligers verwachten dit jaar zo'n 150 tot 160 jonge kerkuilen. Je hoort vrijwilliger Theo Weijers.
10: In het slechtste jaar, praat ik een jaar of 5, 6 geleden, had ik 20 jonge kerkuilen. Als ik dit jaar ga kijken, dan verwacht ik dat ik tussen de 150 en de 160 jonge kerkuilen heb. Het is een ongelooflijk goed muizenjaar dit jaar geweest. Heel veel muizen.
1: Ja, want wanneer het goed gaat met de muizen, is dat heel goed voor de kerkuilen.
10: Het vrouwtje wordt gevoerd door het mannetje. En als die veel muizen krijgt, dus bij een gezond muizenjaar, laat ik het zo zeggen, legt die meer eieren. Dat betekent dat er dit jaar heel veel kasten met 7 à 8 eieren zijn. Het vrouwtje legt maar door als hij maar voldoende voedsel krijgt.
1: Nou, en de groeiende muizenpopulatie komt dan weer doordat er minder met gif wordt gestrooid. Een domino-effect dus.
0: Ja, ik had vorig jaar plotseling een uilskuiken in de tuin.
1: Oh, echt?
0: Ja, geen idee waar die vandaan kwam. Ik heb geen uilenkast voor, zover ik weet, in de nabijheid van mijn huis.
1: Oh,
0: en ik word aangestaard door twee van die prachtige beestjes. Oh, te aandoenlijk voor woorden. En die heeft drie dagen in mijn tuin rondgehangen. En ik maar een beetje dingen gooien en zo. Maar uiteindelijk is die overleden.
1: Sorry
0: dat dit geen happy end ging krijgen, dit verhaal.
1: Ik eindig met een leuk nieuwtje, maar nee, bedankt hiervoor.
0: Sorry. Maar het gaat goed.
1: Dat is gewoon de natuur ook, het hoort er allemaal bij.
0: Het is een goed muizenjaar.
1: Ja, precies.
0: Voor de uilen en voor mijn katten.

Een oud nieuw liedje van Erik Meesie. Wat ik ook probeer. Ik denk dat het 40 jaar geleden is dat hij het heeft gemaakt. Het lag er op de plank, het is opgepoetst, het is afgemixt, het is gemaakt. Hartstikke goed gedaan. Wat ik ook probeer. Dit is Tot 3 op Radio Gelderland. Het is de Week van de Luisteraar. Het is elke dag de Dag van de Luisteraar. Maar in de Week van de Luisteraar alle ruimte voor meer verzoekplaten. Morgen zelfs de hele dag. En ik heb een aantal aardige binnengekregen. Ronan Keaton zometeen. En Jan die vraagt om, want dat vreesde ik al natuurlijk. Ik heb net gezegd dat ik ooit zangles heb gehad. Heeft trouwens nergens toe geleid. En dat ik toen I Just Called To Say I Love You heb moeten zingen. Nou, hij vraagt hem meteen aan. Nou, ik zal even kijken. Ik zal even, mogen jullie beoordelen of mijn zangles heeft geholpen. No New Year's Day To Celebrate. Dit liedje duurt trouwens 4 minuten 20, dat jullie het even weten. Hearts to give away. Ach, Stevie kan dat toch beter. Ik zal mijn mond houden. Het zal niet weer gebeuren.

zin om erop uit te gaan en kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen aan een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle elektrische fiets.

0: Fleetwood Mac hier op Radio Gelderland Everywhere. Het is 11:30 geworden. We gaan naar Groesbeek. En in Groesbeek kunnen ze een aantal dingen heel goed. Ze maken er heel goed muziek en ze kunnen er ook allemaal heel goed voetballen. En dat komt in alle families voor, zo ook in de familie Arts. Arno, dat werd een bekende profvoetballer. Zijn broer Alfred, die werd zanger van het Groesbeekse lied. En Alfred is ons ontvallen. Pas 50 jaar mocht hij worden. Jan Sommerdijk, Alfred Arts, 50 jaar geworden. Hij was al een tijdje ziek, hè?
1: Ja, hij plaatste op een gegeven moment zelf een bericht op zijn social media dat hij in het ziekenhuis terecht was gekomen. Dat hij er niet goed aan toe was. Maar ja, dat leek toen tijdelijk te zijn. Maar ja, hij heeft daarna een lang ziekbed gehad van bijna 2 maanden. En is er uiteindelijk aan bezweken.
0: Ja, hij is de broer van Arno Arts, bekende profvoetballer, onder meer bij NEC geweest natuurlijk. De talenten waren verdeeld in de familie, zeg maar. De een was sportief, de ander juist muzikaal.
1: Ja, maar ik wou zeggen dat eigenlijk Arno vooral niet muzikaal was. Want Alfred kon ook goed voetballen. Was een getrute linksbuiten. Ik heb dat ooit zelf mogen ervaren. We hebben met ons team ooit tegen hem gespeeld. In stromende regen in Groesbeek. Hij speelde bij Achilles. En hij maakte 5 doelpunten in 1 helft. Dus die kon er ook wel wat van. Maar hij was er gewoon niet zo op gericht op het voetbal. En Arno wel. Hij had dus veel meer voorkeur voor de muziek. Maar ja, het waren wel de centrale thema's in de familie Arts. Ook samen met hun vader Nol. Het ging vooral over voetbal. En de andere passie was ook van Arno wel degelijk, hoor. De muziek, alleen Arno was niet muzikaal. Alfred wel. Maar dat voetballen, ja, dat was echt iets wat ze vroeger heel veel deden.
2: Nou, daar speelden we met 20, 25 man straatvoetbal. Dat was iedere dag was drukte van je welste.
3: Aan huis als de lantaarns aangingen.
2: Ja, zo was het.
3: Ja, natuurlijk als kleine jongen heb je ook het idee dat ik wil ook profvoetballen wel. Maar dat was al snel door dat er niet in zat.
0: Geen profvoetballer geworden dus Alfred, maar toch wel een hele begenadigde voetballer. En met veel plezier gedaan natuurlijk. Maar uiteindelijk ging hij steeds meer muziek maken.
1: Ja, en uiteindelijk kwamen er ook cd's uit. Hè? Dus hij heeft echt het Groesbeekse lied opnieuw op de kaart gezet. Met dialectnummers, echt oude Groesbeekse liedjes. Vaak Duitse nummers die dan vertaald waren in het Groesbeeks. En ook in het Nederlands. En ja, sowieso. Groesbeek heeft een enorme cultuur ook, hè, qua muziek. Met als bekendste groep vroeger de Sunstreams. Hè? Dat kent iedereen nog wel aan de grens van de Duitse heuvelen. Maar ook de Moonlights, de Sunshines. En ook van dat soort groepen heeft Alfred allemaal ook nummers vertolkt. En ook heel veel andere nummers. En daar trad hij ook regelmatig mee op. Uiteindelijk 4 cd's uitgebracht. En dat Groesbeekse, die Groesbeekse cultuur, hè, die specifieke muziekcultuur, ja, die heeft hij ook ooit benoemd toen hij een van die cd's uitbracht.
3: Het is een cd met 15 nummers erop van Groesbeekse bands die ooit de liedjes landelijk hebben uitgebracht. En die heb ik in een nieuw jasje weer opnieuw uitgebracht eigenlijk. Dus eigenlijk de vraag naar het oude muziek werd me altijd bij optredens gevraagd van zing die oude liedjes. En toen heb ik het eigenlijk mijn droom gecombineerd met de vraag van als ik dan een cd maak, dan met de liedjes waar ik mee opgegroeid ben. En dan brengen we die nieuw leven in.
0: Ja, nieuw leven voor de oude Groesbeekse liedjes. Nou, ik heb ze even opgezocht, Jan. Even een paar fragmentjes van dat album.
4: Paradiso presenteert
5: Alfred Arts.

0: Met herkenbaar, zeg. Groesbeekse sound allemaal.
1: En een kus rond mijn ouders huis.
0: Ja, veel weemoed en verlangen naar Groesbeek op het album, Jan.
2: Ja, en ja, die weemoed werd ook gedeeld door het publiek dat erop afkomt. Het algemeen wat ouder publiek en veel Groesbekers. Maar ook zeker van buiten Groesbeek. Mensen in Nijmegen konden het ook heel erg waarderen. Want bands als ja, de Moonlights en de Sunstreams en zo, die waren ook ver buiten Groesbeek bekend. En hij vertolkte dus een aantal van die liedjes ook. Maar ja, dat was er zo'n avond met, of een middag met heel veel mensen die dan op een gegeven moment ook ja, echt zo klassiek gingen dansen. Want je hoort het een beetje aan dat ritme. Daar moet je echt nog dansles voor hebben gehad om hierop te dansen. En nou, ja, die mensen kwamen dan helemaal weer tot leven. Die nooit meer konden meemaken, dat soort middagen. Dachten echt aan vroeger en waren we helemaal terug in de tijd. En dat gaf een heel euforisch gevoel bij het publiek. Dat heeft hij ook dit jaar nog zelfs gedaan. Hij deed het regelmatig, vooral voor ouderen. Maar ook op andere gelegenheden trad hij vaak op.
0: Zijn broer Arno die heeft niet zo heel lang geleden een boek uitgebracht over zijn leven, met name over zijn voetbalcarrière natuurlijk. En daar komt zijn broer natuurlijk uiteindelijk ook natuurlijk in voor.
2: Ja, en dat is een heel mooi fragment dat hij beschrijft dat hij geboren werd. Dat ga ik nog even voorlezen uit het boek Linkspoot van Arno Arts. Op 28 januari 1976 werd het gezin Arts verblijd met mijn broertje Alfred. Ik vond het prachtig. Een extra voetbalmaatje.
0: Alfred Arts, hij is ons ontvallen komende zaterdag. En komende is het afscheid nemen van Alfred. Komende maandag is de uitvaart. Jan Sommerdijk, dankjewel.

0: The Tramps, Hall Back the Night. Rico, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, daar zijn we weer voor de waterstanden.
1: Ja, welke waterstanden?
0: Dat had je vroeger op de radio.
1: Dat had je inderdaad, ja.
0: We werden geduldig alle waterstanden opgelezen.
1: Ja, ja. Ja,
0: nou, dus,
1: ja.
0: Zouden we gauw klaar zijn nu?
1: Dat zijn we inderdaad snel klaar, ja. Ja. Ik ben beter zweetruppel stellen, denk ik nu.
0: Ja, ja, precies. Nou, laten we maar eens even kijken. Hoe staan we ervoor?
1: Ja, we staan er zonnig voor. Het is geen wolkje te vinden in de provincie. En het is op dit moment zelfs al tropisch warm met 30, 31 graden op veel plaatsen. We komen vanmiddag uit op maximaal 34 graden, dus we zijn er nog niet. Er waait een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Dus het is echt op en top zomerweer vanmiddag.
0: Ja, en dat gaat maar door.
1: Ja, dat gaat zeker door, want vanavond zal de zon nog volop blijven schijnen. 9 uur, iets over 9, dan gaat hij onder. En dan is het nog steeds 27 graden. Uiteindelijk daalt de temperatuur komende nacht naar zo'n 16 graden. Dus zeker geen plaknacht, om het maar zo te zeggen. Het koelt dus wel lekker af. En dan gaan we morgen flink de hoogte in. En ik denk dat we in de loop van morgenochtend al richting de 30 graden gaan. En morgenmiddag komen we uit op maar liefst 37 graden.
0: 37
1: dus dat zijn echt hele hoge waarden. Ja.
0: Ongelooflijk. Is dat de piek voorlopig? Of?
1: Dat is inderdaad de piek. Volop zonneschijn morgen erbij. En dan morgen gaat in de loop van de dag de wind draaien naar het westen tot noordwesten. En dat betekent dat er geleidelijk aan wat minder hete lucht onze kant op komt. En dan gaan we vanaf zaterdag dus wat normalere temperaturen krijgen. Zaterdag wordt het nog wel 26 tot 29 graden. Trekken ook wat wolkenvelden voorbij. Zaterdagmiddag en zaterdagavond is er een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Het zal ook een beetje drukkend warm aanvoelen zaterdag. Maar vanaf zondag dan is het over het algemeen droog. Zo nu en dan valt er eens een keer een buitje. Maar echt nat lijkt het zeker niet te gaan worden. En de temperaturen komen dagelijks uit op zo'n 22, 23 graden. Dus dat is voor heel veel mensen denk ik toch een stuk aangenamer dan die 37 van morgen.
0: Dat zijn de betere temperaturen. Dankjewel, Rico.

Gustavo Lima. En de ballade. Wel goed dat je aan het einde van je liedje gewoon zelf je naam nog even noemt. Hoeft de disjockey dat niet te zeggen, maar ik heb het toch even gedaan. Vandaag is er weer een mooie badhanddoek, hamandoek te winnen. Met ons vakantiespel. We spelen nog twee keer. Vandaag en morgen. Morgen de grote finale van ons vakantiespel. Met de ultieme ik ga op vakantieplaat. Welke zou dat toch kunnen zijn? Maar goed, dat merk je morgen wel. Vandaag weer de vraag. Wat nemen we mee op vakantie? Luister, ik ga de opgave trouwens zo meteen nog herhalen. Maar alvast één keer. Wat nemen we mee op vakantie? Ja, dat is de vraag, hè? Als je het weet, stuur maar een WhatsAppje.

0: is Radio Gelderland.
1: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
9: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
10: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
11: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl. Of kijk op tenbrundelwonen.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
12: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De 37-jarige verdachte werd eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. In de recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit de Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een grote stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is het nodig om gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en rookwolken te zien. Die rook die trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. De brandweer is uit voorzorg met meerdere eenheden aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeienverbod, dat vaak al geldt. De kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden.

0: worden om de velden bespeelbaar te houden. Pardon. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm. 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Nederlandstalige volksmuziek beheerst momenteel de Nederlandse hitparades. We zingen allemaal de zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld mee en al die andere hits. Maar dat zijn wel allemaal hits gezongen door mannen. Waar blijven de vrouwen? Ik ga het zometeen vragen aan Femke Hengeveld.
2: Ventus Tegels en Vloeren in Winterswijk is tijdens de bouwvakvakantie gewoon geopend.
3: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
4: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
3: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
5: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 7:15 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Hey Remo!
8: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
7: Hey Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
11: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
12: Hij is onderweg.
11: Wie?
12: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
11: Top. Koffietje, ik trakteer.
12: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
13: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
14: Top 3 met Erik.

0: La Volie. Valérie Lagrange. Het is bijna kwart over één geworden. Femke Hengeveld, van harte welkom.
1: Een hele goede middag, Erik.
0: Al jaren en jaren ben je bezig met het maken van muziek.
1: Ja, en al jarenlang ben jij op Omroep Gelderland. Onwijs leuk dat ik weer mag komen.
0: Ja, ja, Rutger van Barneveld kwam hier ook al van kinds af aan. En je ziet waar die is geëindigd. Dus je bent op het goede adres.
1: Ik ben op het goede adres.
0: Hier worden sterren gemaakt.
1: Nou, dat zeker.
0: Nee, maar geweldig. Hoe lang zing je al?
1: Ik zing wel echt al van jongs af aan. Ik denk al vanaf mijn 12e, denk ik. Maar
0: dat je echt een cd'tje ja, nee, en liedjes gaat maken en zo.
1: Singles uitbrengen is vanaf 2016. Mijn eerste single. Dat is nu 10 jaar.
0: Oh, dat is jubileum.
1: Ja.
0: Een menig artiest grijpt dat meteen aan van 10 jaar in het vak.
1: Ja, Ziggo Dome uitverkocht.
0: Nee, ik zou zeggen de Gelre Dome eventjes afhuren. 10 jaar, Femke Hengeveld en Friends.
1: Ja, precies. Nou ja, wellicht komt het ooit nog even geduld.
0: Ja, we gaan zo feestjes vieren. Nou ja, trouwens, je nieuwe single heeft ook feestje.
1: Feestje, ja.
0: Dus dat past mooi bij de 10-jarig jubileum.
1: Wat een sprong. Ja, onwijs leuk.
0: Dit had je moeten uitbuiten. Dit. Maar dat kan nog steeds natuurlijk. 10 jaar Hengeveld. We gaan even jouw mening vragen. Opinie over een maatschappelijke trend. Namelijk, in de Nederlandse hitparades duiken overal de volkse popsongs op. Meestal van de vrolijke soort. De een en de ander scoort een grote hit. Nou, deze kennen we natuurlijk. Onze vriend Rutger van Barneveld. Iedereen zingt het mee. De zon zien zakken in de zee. En natuurlijk Justin de Wild. Die zat daar vlak voor met Cheerio.
2: Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog
0: even door. Ja, deze heb ik al meegezongen afgelopen zomer bij de Vierdaagse Feest en andere feesten en partijen. Maar het gekke is dus dat als je even gaat turven hoeveel Nederlandse mannen een hit hebben gescoord in dit genre en hoeveel Nederlandse vrouwen, dan komen de vrouwen er heel bekaaid vanaf. Zelfs Samantha Steenwijk of Sineke, ze komen niet in die hitparades als die mannen. Waarom is dat?
1: Eigenlijk is het wel heel gek, hè? Nou, ik denk dat het van oudsher gewoon nog een beetje een idee is dat vrouwen meer achter... Voor de kinderen moeten zijn en achter het fornuis moeten staan. Maar die tijd is voorbij, mannen.
0: Nou, het kan ook en-en, hè?
1: Het kan en-en, nee, dat is ook zo.
0: Overdag
1: nee,
0: voor de kinderen zorgen, s'avonds op het podium. Nee, maar toch raar.
1: Het is wel waar wat je zegt, want er zijn te weinig vrouwen in de hitparades. Wat natuurlijk heel erg jammer is, want wij vrouwen kunnen net zo goed een feestje maken als mannen. Dus waar het aan ligt is een hele goede vraag. Ik denk dat niemand daar echt een antwoord op kan geven.
0: Als je bij mega piraatfestijnachtige evenementen bent, dus met vele collega-artiesten, ben je dan als vrouw in de minderheid? Kom je een keer een enkele vrouw tegen?
1: Ja, nu dan Jorieke bijvoorbeeld, of...
0: Samantha Steenwijk doet het.
1: Ja, maar die doet niet veel mega piraatfestijnen meer, maar dan is het meer de nieuwere versie. Dan Senna die nog ons tegenkomt, Jorieke, eigenlijk die, denk ik.
0: Maar de rest vanavond wordt gevuld met Henk Wijngaard, Stef Eckel en weet ik wat allemaal.
1: Ja, meer de mannen, hè? Ja.
0: Ja.
1: Ja, toch denk ik wel dat mensen toch denken dat wij vrouwen gewoon minder snel een feestje kunnen maken.
0: Want vrouwen die mooi met gitaar als singer-songwriter een mooi liedje zingen, die zien we wel heel vaak.
1: Die zien we heel vaak. En dat is onwijs goed, hè?
0: Ja, nee, zeker.
1: Die schrijven de meeste goede nummers voor de grotere artiesten. Dat is het, achter de schermen. Want degene die Terug in de Tijd is ook een vrouwelijke singer-songwriter die mee heeft geschreven aan Terug in de Tijd van Yves Berensen. Dus in principe is er echt heel veel talent van vrouwen wat afkomt. Goede vraag, Erik.
0: Ik vond het ook een goede vraag.
1: Niemand er echt een antwoord op kan geven.
0: Ja, ik had ook niet verwacht dat je daar een pasklaar wetenschappelijk antwoord op hebt. Het is wel merkwaardig, inderdaad.
1: Het is wel heel merkwaardig. Maar het leuke is, kijk, als je kijkt naar Monique Smit bijvoorbeeld, die deelt onwijs veel van haarzelf. Van haar eigen leven, van het zingen. Dus die twee, een soort reality soap op Instagram, wat je dan van haar ziet. En dat vind ik wel onwijs goed. En ik merk dat de tijd van nu is, dat mensen veel meer willen zien van wat zit er achter die artiest? En wat doet die artiest nog meer? En wat zien we van leuke dingen achter de schermen? Dus dat vind ik wel onwijs leuk.
0: Ja, we gaan zometeen een feestje vieren met jou. Dan gaan we het bewijs leveren dat vrouwen prima feest kunnen vieren. Ja. Maar eventjes naar onze oosterburen. Want in Duitsland is de grootste partyartiest
1: Helene Fischer.
0: Een vrouw.
1: Ja.
0: Dus het kan wel.
1: Het kan zeker.
0: Jij zingt ook graag Duitsstalig.
1: Ja, ja.
0: Het hele repertoire van Helene ongeveer? Of heb je gewoon een aantal krenten uit de pap eruit?
1: Ik heb wel een aantal leuke nummers die ik zing. Maar ik zing ook over de grens, ik zing ook in Duitsland. Maar je merkt inderdaad dat Helene Fischer daar wel de grootste is. Hè? En als tweede grootste Beatrice Egli. Ja. En ik denk dat het hele plaatje tegenwoordig als vrouw zijnde ook moet kloppen. Je moet leuk zijn, je moet grappig zijn, je moet
0: alles kunnen meepraten. Daar val jij al af.
1: Helemaal niet, want ik ben leuk, ik ben grappig. Nou, heel knap wil ik niet zeggen, maar ik vind me er zelf ook niet slecht uit. Maar veel te vertellen
0: heb ik
1: wel. Dat
0: kan het allemaal niet aan liggen. Nee,
1: ja,
0: nee.
1: Ja, het hele plaatje moet kloppen, het moet maar net goed vallen.
0: Bij Helene Fischer is het allemaal ontzettend goed gevallen. Zing je ook een deze?
1: Oh, ja, ja. Die is echt van Marlo Sato, hè?
0: Oh ja, is dat zo?
1: Ja. Ich will, dass dieses Gefühl für immer bleibt. Jeder
0: Pulsschlag nur davon das. Ja. Ah, heerlijk, Anne. Ik ga hem even helemaal draaien. En daarna gaan we door naar jouw repertoire.
1: Zeker,
0: natuurlijk.
1: Zeker, doe maar, Erik.
0: Helene Fischer. Zie je wel. Vrouwen kunnen wel de grootste partyartiest van een land zijn.

0: Zo.
1: Ja, ze is knap, ze is grappig.
0: Getalenteerd.
1: Ze is rijk. En ze gooit altijd een liter pul bier achterover het podium. Misschien is het leuk dat jij dat ook toevoegt. Want jij doet ook, behalve je eigen repertoire, doe je ook wel speciale Duitse avonden.
0: Klopt.
1: Maar doe je dan ook de act met de bierpul?
0: Nee.
1: Dat zou wel echt een...
0: Ik zou zeggen, ik hou helemaal niet van bier.
1: Ja, dan moet je niet een liter bier, man.
0: Rosé-bier, dat vind ik wel lekker. Maar voor de rest ben ik niet zo'n bierdrinker, hoor. Hey. Nee. Zou natuurlijk ook weer van vrouw zijn en slecht voor de koolhydraten en zo.
1: Ja. Maar ze is er ooit één keer mee begonnen en bij alle grote concerten zit iedereen te wachten van... Onwijs, nou, ik hoop dat ze weer zo'n...
0: Bizar is het echt. Ja. Het gaat echt binnen 15 seconden of zo, hè, de hele pul.
1: Ja, joh, dus bizar. Echt, ik heb het nog nooit geprobeerd. Ik was er niet van plan.
0: Nee?
1: Maar daarna moet je ook weer verder met zingen.
0: Maak er een leuke challenge van.
1: Ja, leuk. Maar daarna moet je ook weer verder met je optreden.
0: Ja, dat klopt.
1: Stel je voor dat het niet goed valt.
0: Ja, daar heb je
1: dat echt. Duurt dan één liedje ongeveer en dan slaat die alcohol toe.
0: En kotsen, dan weer terug.
1: Maar geweldig, wat een artiest, Helene Fischer. Jij timmert lekker aan de weg. 10 jaar inmiddels bezig, kwamen we net tot conclusie.
0: Ja, klopt.
1: En je hebt samenwerking gevonden met, en dat is een hartstikke aardige kerel, ook vaak te gast geweest hier, Stef Eckel.
0: Met Stef Eckel, ja.
1: Hij van de Woonboot.
0: Ja,
1: Lieve de Kist. Met René Kars, die trouwens vandaag jarig zou zijn geweest.
0: Ja.
1: Wat een gemis. Hoe ben je zo met Stef Eckel in de samenwerking gekomen?
0: Nou, ik kwam her en der al tegen in het land. Hij is 1,5 jaar geleden begonnen aan een label. Zijn eigen muzieklabel. Had me al gezien in Westendorf met een feestweek in Brixental. Zijn wij ook samen geweest. En hij vond mij een onwijs goede zangeres, zei hij. En wilde heel graag met mij aan tafel om bij hem in de stal te komen.
1: Het klinkt ook net alsof je een koe bent,
0: niet
1: man.
0: Niet gelijk zo denk jij, nee. Maar ik heb 3 jaar geen muziek uitgebracht. Best wel lastige tijd meegemaakt. Man heel erg ziek geweest, mijn moeder overleden. Dus ik had 3 jaar even een soort van break. Wel gewoon blijven optreden. Want dat is echt wel mijn drijfkracht, het zingen. En lekker optreden, lekker feestjes bouwen. Dus alles viel eigenlijk een beetje samen. Dus samen het gesprek aangaan. De klik was er meteen. En ik dacht, ja, waarom ook niet? Ik wilde heel graag meer de volkse kant op. Ik deed heel lang popmuziek maken. Wilde meer het volkse randje erop leggen. En ik denk dat het niet beter kon dan bij Stef.
1: En het moment is goed. Want de volkse popmuziek is zeg maar razend populair. Ja. Het aantal feesten, nou ja.
0: Ja, onwijs leuk. En het grappige, ik zei het net achter de scherm al. Ik zou eigenlijk 17 juni met een andere single uitkomen. En dat was Ik doe wat ik wil van Honey.
1: Ik doe wat ik wil.
0: Ja, precies. Niet wetende natuurlijk, toen ik alles al klaar was. Alles lag al om uitgebracht te worden. 2 dagen voordat ik de clip op ging nemen, zag ik een trailer van Sineke.
1: Hetzelfde idee.
0: Ja, die had precies hetzelfde idee. Alleen zij kwam eerder. Heel erg jammer natuurlijk. Maar weet je wat het is? Ik gun het die vrouw. Ik gun het die meid. Het doet hartstikke goed. En ik had zoiets van, ik ga hem dan niet uitbrengen. Ik ga hem wel lekker in mijn eigen versie met optreden zingen. Komt heus nog wel een keertje op Spotify terecht. Maar ik had al een tweede single liggen voor Ik doe wat ik wil. En dat was Feestje. Ik denk dat ik uiteindelijk niet beter had kunnen beginnen dan mijn eerste single uit te brengen onder het label van Stef Eckel met Feestje. Weet je, ik sta denk ik wel voor feest. Ik vind het leuk om een feestje te bouwen. Het leven is een feest. Morgen is je niet gegeven. Dus neem vooral de dag van vandaag. Geniet ervan. En maak van elke dag een feest.
1: Ja.
0: En dat is wat ik eigenlijk de afgelopen 3 jaar wel achter ben gekomen. Dus ik denk dat dit heel goed slaat op hetgene wat ik nu voel. Wie ik ben en wat ik doe.
1: En mensen weten dan, nou ja, als je Femke Hengeveld vraagt, dan wordt het een feestje.
0: Dan wordt het een feestje.
1: Dus dit is helemaal, dit is wat het is en dit is wat het moet zijn.
0: Ja, precies, dus ik denk dat ik niet beter betere single had kunnen krijgen dan nu met Feestje.
1: Na Justin, na Rutger, is dit misschien de volgende grote knaller in de hitparades.

feestje van Femke Hengeveld. Ah, dit moet toch gewoon een hartstikke grote hit worden, toch? Kan toch niet anders? Radio Gelderland, tot drie.

Omdat het deze week de week van de luisteraar is, willen we graag weten wat jij wil horen. Gebruik onze app en geef door. Titel en artiest en natuurlijk ook het liefst waarom. En dan komt jouw plaat voorbij in De Week van de Luisteraar op Radio Gelderland.

TLG en Bruno Mars. Stil. Zometeen nog een keer de opgave. Je kunt nog 2 dagen lang met ons vakantiespel in Tot 3 een mooie badhanddoek, hamandoek winnen. En de vraag is, wat nemen we mee op vakantie? En het is dit keer iets controversieels. Iets onverstandigs. Erg onverstandig. Ik zal het zo meteen nog een keertje laten horen. De gitarist van Santana, Carlos Santana. Hier is Well, All Right.

0: kwart voor twee geworden.
1: Ik ga op vakantie.
2: Pap, waar zijn de koffers?
1: En ik neem mee.
0: We hebben deze zomer in het Tot 3 een vakantiespelletje gespeeld voor de aardigheid. Nou ja, we spelen wel voor een hele mooie hammandoek. Ik noem het liever een badhanddoek, maar het is een officieel een hammandoek. En het is gebaseerd op het welbekende spelletje van vroeger. Ik ga op vakantie en ik neem mee. Nou, dan moest je natuurlijk al die dingen onthouden. Wie dan de langste rij achter elkaar wist te herhalen had gewonnen. Dit werkt net iets anders. Ik laat een fragment horen uit een muziekstuk. Daarin is één woord weggehaald. En dat woord, dat is datgene wat we op vakantie meenemen. Leon die heeft het al in de gaten wat het is. Die heeft het goed. Je gaat in de hoog goed zo meteen. En ook Hemke die had het in de gaten. Luister goed, wat nemen we mee op vakantie? Wat nemen we mee op vakantie? 06 22 22

0: Bel Helene van Doe Maar.
1: Ik ga op vakantie.
2: Schat, waar zijn de kinderen?
1: En ik neem mee...
0: Ja, het vakantiespel van vandaag is controversieel te noemen. Want de oplossing, dat was cocaïne. Dat had een hele hoop mensen goed, waaronder Jelle. Jelle, ik heb je net gebeld, maar je nam niet op. Maar niet getreurd, jij bent de winnaar van de hamamdoek. Ik ga je even een berichtje terugsturen en zorg even dat je de juiste informatie terug hebt. Dan gaat het helemaal goed komen. Ja, cocaïne, je kunt het meenemen op vakantie. Maar dat lijkt me niet de aanbeveling. Afgezien dat het niet zo verstandig is om cocaïne te gebruiken, kun je natuurlijk bij de grens opgepakt worden. En dan zit je voor een paar jaar in de gevangenis. Dit was de oplossing. JJ Kill. Ja, knap gedaan, Jelle. Gefeliciteerd. Die hamamdoek is voor jou. En dan kan ik natuurlijk kiezen tussen JJ Kill en Eric Clapton. En ik prefereer de oerversie van JJ Kill. Cocaïne.

0: Tot 3 op Radio Gelderland.
1: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulance.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Bij Rijnmond zegt een woordvoerder van het betrokken bedrijf dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was en dat er mogelijk iets mis is gegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. De oorzaak daarvan was mogelijk een brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte en veroorzaakt door een stroompiek. De man die eerder een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De verdachte is een 37-jarige man die eerder werd veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. Japan is kwaad over een bezoek van de Russische president Poetin aan de Koerillen. Een deel van die strategische eilandengroep ten noorden van Japan is betwist gebied. Poetin bezocht er een visverwerkingsfabriek op een eiland dat door Rusland wordt geclaimd. De Japanse premier Takashi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Japan en Rusland waren tientallen jaren in onderhandeling over de Koerillen, maar sinds de Russische invasie in Oekraïne liggen die gesprekken stil. Hoe sneller de temperatuur op aarde stijgt, hoe eerder de golfstroom stilvalt. Dat is de conclusie van Nederlandse klimaatwetenschappers, meldt Nieuwsuur. Volgens hen doet het er minder toe hoeveel graden de aarde opwarmt. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als dat stilvalt, heeft dat over de hele wereld drastische gevolgen voor het klimaat. Het weer volop zon, erg warm. Het kan 36 graden in het zuiden worden. Morgen weinig verandering, dan wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel, zometeen Stretch.
3: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
4: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van de bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Gelderland. Top 3. Met Erik.

0: La Vie en Rose, Grace Jones.
1: De klok op rock.
0: En vandaag een beetje een bozige klok op rock. Een strijdbare klok op rock. We gaan naar de andere kant van de wereld. We gaan naar Australië, naar Midnight Oil. En die maakten een protestsong tegen het feit dat de Aboriginals, de oorspronkelijke bewoners van Australië, hun rechten en vooral hun land zijn kwijtgeraakt. Dat bezingen ze in Beds Are Burning.
1: De klok.

strijdbaar voor de Aboriginals, Midnight Oil. De Aboriginals trouwens, die noemen zichzelf helemaal geen Aboriginals. Sterker nog, eigenlijk bestaat de Aboriginal helemaal niet in Australië. Niet dat dat fake news is, maar je hebt gewoon heel veel verschillende stammen over dat hele grote land verspreid. En die heet allemaal anders. Zo heb je de Tiwi, de Gadjudju, de Pitjan Tatjaras, de Mitiyulu, de Kori, de Yolndungu en de Nyunga. Denk ik, vertel het eventjes. Als je dan een keer meedoet binnenkort aan de slimste mens of aan de per seconde wijzer, heb ik je toch maar weer geholpen aan wat punten.

0: ABC, de Jackson 5. Tijd geworden voor de dagelijkse handigheidjes. Tips waarmee je het leven een stuk makkelijker kunt gaan maken. En we zitten midden in de vakantieperiode. Jij moet nog op vakantie. Of jij moet.
1: Wil je
0: jij
1: graag
0: moet
1: dat ik
0: nog op vakantie.
1: Ga.
0: Jij gaat toch op vakantie?
1: September, ja.
0: Ik ben net geweest.
1: Lekker.
0: Dus ik heb het grote kofferinpakfeest weer achter de rug.
1: Oh, wat een bevalling altijd, hè?
0: Ja, ja. En ik doe altijd de tactiek, stop er zoveel mogelijk in. Niet opgevangen, maar gewoon. En dan proppen.
1: Ga je erop zitten ook?
0: Nou, of ik vraag iemand om erop te gaan staan, dan doe ik het ritje. Nou, dat is dus mij. En daar moeten we het eens over hebben, want dat kan beter.
1: Ja, dat denk ik wel, ja. Jouw tactiek is een beetje totale chaos. Gewoon maar kijken waar het schip strandt en dan kijken of die dicht gaat.
0: Ja, ja, ja.
1: Nou,
0: ja.
1: Ik ben zeg maar van het meer georganiseerde kamp. Ik heb packing cubes. Zeg
0: okay.
1: Dat jou iets?
0: Nou, tot voor kort niet, maar ik zag mijn dochter ging ook op vakantie en die liet me dat zien. Ja. Dacht ik, dat is handig. Dus dan maak je bakjes, vakjes, ja. Zakjes met bepaalde inhoud.
1: Het is zeg maar tweeledig. Ten eerste is het organisatorisch lekker, want je hebt alle dingen die een beetje hetzelfde zijn bij elkaar. Dus je doet dan je ondergoed in een bepaalde zakje. Eigenlijk zijn het bagagezakken. Mm-hmm. Je spijkerbroeken ergens in, je t-shirts. Dus als je dan op vakantie bent en je hebt iets nodig, hoef je niet helemaal door die hele koffer heen. Maar dan denk je, ah, dit is het zakje van mijn onderbroek. Kan ik daar een onderbroek pakken. En de tweede reden waarom dat handig is omdat er een soort extra ritsje in zit.
0: Ja, ja.
1: En dan druk je alle luchten uit. Dus er zijn ook nog een beetje, ja, vacuümerend is dat een woord?
0: Oké. Dus dan kun je toch, ja, ja.
1: Dus dan maak je de pakketjes nog iets kleiner. Dus dat is wel eigenlijk de beste tip die ik heb. Maar als je echt next level wil gaan, zijn er natuurlijk nog echte vacuümzakken. Daar sluit je een stofzuiger op aan. Of die zuigen vanzelf vacuüm als je ze oprolt. En over oprollen gesproken, dat is ook nog een goede tip.
0: Ja.
1: Als je bijvoorbeeld een schoen hebt in je koffer, dan zit daar natuurlijk loze ruimte in.
0: Mm-hmm.
1: Daar prop je dan natuurlijk allemaal sokken in.
0: Ja, dat doe ik wel. Dat doe ik wel. Altijd gaten opvullen.
1: Heel goed.
0: Maar goed, ik vul dan alles op met van alles. Dus de enige structuur zit er dan niet in.
1: Ja, en mensen die vouwen op, maar je kunt eigenlijk beter oprollen. Want door dingen op te rollen, dan vul je de koffer meer dan een stapel kleren. Dat is echt een soort van wetenschappelijk bewezen. Ja,
0: dat is toch wel gek. Dus jij zegt, ik heb 10 t-shirts. Als ik ze oprol, kan ik meer t-shirts kwijt dan dat ik diezelfde t-shirts opvouw.
1: Ja, omdat je ze dan meer in de hoek en zo kunt drukken. Ja,
0: okay.
1: Ik ben er helemaal ingedoken. Je moet me gewoon vertrouwen.
0: Oprollen is beter dan opvouwen.
1: Precies. En voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen. Dus neem ook gewoon minder mee. Denk in setjes. Dus denk van, okay, die dag kan ik dat t-shirt aan met die korte broek. En denk niet, ik neem random 8 korte broeken en shirts mee. Dat is gewoon niet nodig.
0: Nee, dat is inderdaad. Vaak ben je te bang.
1: Vaak ben je te bang, ja.
0: Nee, maar dan, weet je, dan ga je op vakantie en denk je, het zou toch eens een keer heel koud kunnen worden. Dus dan neem ik maar dit mee en dat mee. Denk, nou.
1: Ja, precies.
0: Ik heb wel eens misgegokt daarmee, hoor.
1: Ja, dat je dacht, wat heel warm en wat heel koud.
0: En dan moet je ter plekke een trui gaan kopen. Dan koop je zo'n lelijke trui met de naam van het oord op waar je bent.
1: Heb je gelijk een souvenir?
0: Nee, dat wel, maar daar heb je toch spijt van dan. Dan had ik toch maar even een truitje meegenomen, maar
1: ja,
0: goed.
1: Ja, nou ja, goed. En neem je ook wel eens gekke dingen mee op vakantie? Dingen die altijd mee moeten op vakantie in je koffer?
0: Ja, wat had ik nou afgelopen keer toch ook alweer mee? Broodrooster.
1: Nou.
0: Graag?
1: Maar ja, het ligt eraan als je gaat kamperen. Niet.
0: Nee, we gingen naar een huisje.
1: Okay.
0: En daar was ik eerder geweest en er was geen broodrooster. En dat vond ik toen een gemis. Dus toen heb ik een broodrooster meegenomen.
1: Fantastisch. Nou, dan zouden we wel een goede match zijn. Want ik neem dus altijd mee op vakantie mijn mini zoutpotje. Omdat ik het dan heel vervelend vind dat ik een lekker gekookt eitje heb als ontbijt. En dan geen zout.
0: Nee, precies. Het zijn voor dit dingen die het leven lekker aangenaam maken.
1: Ja, en die kan dan op jouw grootste boterham. Nou,
0: precies.
1: Af,
0: inpakken.
1: Mocht je nou luisteren en denken, ik heb nog de gouden impact-tip, dingen die je nu nog niet hebt gehoord, laat het even weten via de app. Dan nemen we dat zo nog eventjes mee als extra tip.
0: Impact-tips. Kom maar door. Via de WhatsApp.

0: toeristisch Gelderland heet.
1: Ga mee op pad met Frank en Esther en maak kans op een elektrische fiets. Ja.
2: Dit is het moment.
3: Ja, vind ik wel. Ja.
1: Luister daarvoor elke dag naar Radio Gelderland. En kijk naar TV Gelderland voor Rondje Gelderland.
4: Heb je wel iets in? Morgen mag je weer, hè?

0: 74-75. We hebben vandaag tips gevraagd over het inpakken van je koffer. Het is tenslotte vakantietijd. En daar kunnen we wel wat handige tips bij gebruiken. Even kijken. Heino had een tip, zag ik.
1: Ja, hij zegt wat ik altijd op vakantie meeneem is goede zin. Nou, Heino, daar zijn we blij
0: heel
1: mee.
0: Heel goed.
1: Dat neemt ook geen ruimte in beslag, hè? Dat is gewoon gratis en van niks. Maar hij zegt, ik neem ook vacuümzakken mee. Maar dan moet je er eigenlijk ook een strijkijzer bij meenemen. Want het kreukt nogal. Maar ja, dan heb je dus minder ruimte door de vacuümzakken. En dan heb je weer een extra ding nodig. Dus het is niet handig.
0: Ja.
1: Toch?
0: En hij vroeg zich volgens mij ook af, wat dan bij de douane? Want heb je dat allemaal vacuüm getrokken? Nou ja, helemaal diep ingepakt. En dan...
1: Ja, dat is een goeie.
0: Ah, goed, die mensen die zien dat toch met zo'n scanner wel. Die gaan dat toch al die vacuümpakker niet openmaken.
1: Oh,
0: als ze wel doen, heb je wel een groot probleem.
1: Ja, maar je hebt dus zelf vacuümerende zakken, volgens mij. Ja, maar als je dus een stofzuiger nodig hebt, heb je wel een klein probleempje. Maar goed, nou, een tip van Jeroen die nog binnenkwam naar aanleiding van mijn vakantiezoutpotje. Als je ruimte wil besparen in je koffer en je kruiden mee wil nemen om mee te koken op vakantie, maak dan zelf mixjes. Dat scheelt potjes. Dus gooi alle kruiden bij elkaar die bij elkaar passen, want dan moet het natuurlijk wel lekker zijn,
0: ja.
1: Die je normaal thuis gebruikt. Dus zo kun je bijvoorbeeld een provinciale mix maken of een Aziatische mix. Vond ik een leuke tip.
0: Ja.
1: Ja, nou, en
0: ik heb wel een handige tip trouwens, dat schiet me zo te binnen. Ik neem ook graag potjes en zo mee. Maar doe er even een zakje omheen. Want het zal je net gebeuren dat de kurkuma, om eens wat te noemen...
1: Oh nee, ja.
0: De dekseltje ervan afraakt. Oh. Daar heb je echt heel erg veel spijt van.
1: Dat is doe echt een gouden tip.
0: En het geldt trouwens ook voor shampoo en tandpasta's en dat soort dingen. Ja, als het losgaat, dan...
1: Nou, ik heb dan een keer gehad met zilver shampoo. Ik heb een beetje blond haar en dat wil je dan een beetje cool hebben. Nou, dan zat mijn hele koffer onder de paarse shampoo. Ja.
0: Slecht. Ik heb trouwens nog je had het over oprollen.
1: Ja.
0: Dat is inderdaad heel erg goed. Ik krijg van Jaap een berichtje. Ken je de Army Roll? Nou, dat kende ik niet. Hij heeft een stukje gekopieerd. Leg een t-shirt op een harde ondergrond. Dan kun je makkelijker rollen. Vervolgens vouw je de onderkant van het shirt een beetje omhoog. Waardoor de binnenkant te zien is. Vouw dan de mouwen naar binnen. Zodat de t-shirt echt rechtvormig is geworden.
1: Ja?
0: En dan strak oprollen. En schijn je ook minder kreukels weer van te krijgen.
1: Nou, wat goed. De Army Roll. Die ga ik even onthouden.
0: Precies. Maar goed, strak oprollen is dus echt, blijkbaar echt heel goed.
1: Ja,
0: bespaart ruimte.
1: Ik heb nog één tip om mee af te sluiten. Je kunt ook gewoon heel veel kleding alvast aandoen op de heen- en de terugreis. Want alles wat je aandoet, hoeft niet in de koffer.
0: Ja.
1: Nou, dat is toch ook fantastisch?
0: Dat is toch hartstikke goed.
1: Oké, nou, nog eentje dan dat zo leuk is. Stop schoenen in de badmuts. En dat is dan niet om ruimte te besparen, maar meer om zodat de zolen niet je kleding kunnen beschadigen. Omdat het daardoor niet vies kan worden. Dacht ik, oh ja, dat is ook wel slim om te doen.
0: Ja.
1: Nou ja, een badmuts. Heb jij een badmuts?
0: Nee. En als ik dan in Frankrijk zijn we wel zwembaar, dan moet je een badmuts op hebben. En die heb je niet bij. En dan moet je elke vakantie weer een paar euro besteden aan een badmuts.
1: Ja, en als dan die badmuts om je vieze schoen heeft gezeten, weet ik ook niet of je hem dan nog op je hoofd wil.
0: Nee, nou, daarom. Dus
1: vergeet die laatste tip.
0: Ja, ik heb nog een laatste tip van mijn dochters, denk ik. Die pakken dan eerst al snel hun koffer in, doen die koffer dicht.
1: Ja.
0: Lopen vervolgens met dat wat er niet in past naar mijn koffer, die nog open staat. En gooien dat er dan op en lopen dan weg. Kan dit nog even bij jou in je koffer?
1: Dat is wel goud, hè? Ja, maar daar zijn vaders dan goed voor.
0: Daarom, en dan ga ik dan toch proberen. En dan stamp ik nog een keer en dan zit het er allemaal in.

0: Thursday Quattro, If You Can't Give Me Love. En daarvoor een plaat op verzoek, daarover gesproken. Je kunt nog steeds verzoekplaatjes aanvragen. Maar morgen de hele dag, je mag ze nu alvast wel sturen. Maar anders gewoon morgen de hele dag lekker WhatsApp-berichten naar ons toesturen met leuke suggesties van platen. Zomerse platen, lekkere meezingers, gouden oude liedjes die je niet zo vaak hoort. Alles is van harte welkom. En als je vandaag al inspiratie hebt, stuur het gewoon op. Maar goed, er zijn meer zaken waar we even aandacht aan moeten schenken. Want het is het tijd voor Rondje Gelderland. De hele zomer, deze hele maand moet ik zeggen, fietsen we door onze provincie. Elke avond kun je dat kijken op TV Gelderland. En de dag na de uitzending stellen wij een vraag over die uitzending. Je kunt s'avonds even live kijken natuurlijk, of anders eventjes op de dag daarna terugkijken. 5 dagen op reis stellen we een vraag en op vrijdagmiddag verloten we onder mensen die de meeste antwoorden goed hadden een elektrische fiets. Een kwaliteitsfiets hoor. Niet zomaar een of andere uit de ver weg geïmporteerde goedkope meuk. Nee. Roestvrij staal. Met echte lederen zadel. En dat soort dingen. Luister goed. De vraag van vandaag gaat over de uitzending van gisteren natuurlijk. Wat zoeken we? Luister goed.
1: We moeten op zoek naar een dijkmagazijn. Want ik heb een afspraak gemaakt met Ben van Dijk. Toepasselijke naam, hè? En Ben weet alles van de historie van Alphen. Het is namelijk zo dat het geleden is dat er een watersnoodramp was hier. Doorgebroken op 31 december.
0: Er was een watersnoodramp. En dat was lang geleden. Het jaartal werd genoemd. En aan jou de vraag, welk jaar was dat? Weet je het, is het parate kennis? Dat kan natuurlijk ook als je in het rivierengebied woont natuurlijk. En anders zoek je het eventjes op en ding je mee naar die fiets. Zo meteen nog de 3 voor 3. En dat wordt een linkshandige top 3. Het is namelijk de internationale dag van de linkshandigen. Voor elke doelgroep is er een dag, dus ook voor de linkshandigen.

0: Olivia Newton-John.
1: 3 voor 3.
0: Ik heb er nog 3 voor je, voordat Joyce zometeen gaat beginnen aan een nieuwe aflevering van Thuis in Gelderland. En ik heb verklapt vandaag het thema, maar meteen. Ik werd erop geattendeerd door Joske trouwens. Ik had eigenlijk 3 zingende acteurs voor je uitgezocht. Maar die hou je nog een keer voor mij te goed. Want het is vandaag, blijkt, de internationale dag voor de linkshandigen. Aandacht voor alles wat met linkshandigheid te maken heeft. 3 artiesten uitgezocht die allemaal linkshandig zijn. Paul Simon bijvoorbeeld, linkshandig. Maar, dat is wel grappig, hij speelde rechtshandig gitaar. Dan heb ik even uitgezocht hoe dat nou zat. Hij is ooit linkshandig begonnen als linkshandige gitarist. Op een dag brak hij zijn pols. Ja, toen moest hij rechtshandig gaan spelen. En dat heeft hij er vervolgens ingehouden. Nou, dus hij begon linkshandig. Uiteindelijk rechtshandige gitarist. Maar goed, je bent geboren als linkshandige, dus hij mag erin. En Paul McCartney, linkshandig. Trouwens net zo goed als mede Beatle Ringo Starr. Ook dat was een linkshandige.
1: 3 voor 3.
0: Is een linkshandige.

0: je hoort het duidelijk, hè? Hij speelt hier rechtshandig gitaar. Maar hij is dus linkshandig. En dat geldt ook voor Paul McCartney, die daarvoor zat. Paul Simon, zometeen nog een linkshandige artiest, tot slot. Trouwens, Joy.
1: Je hebt ik ook dacht een... even dat je het over mij ging hebben.
0: Nou, ben je ook linkshandig?
1: Nee. Dus ik vond het wel heel gek.
0: Nee, de Phil Collins is ook linkshandig.
1: Is dat zo?
0: Jazeker.
1: Nou, ja, dat pak ik dan toch nog even mee.
0: Niet dat ik het, dat ik het allemaal uit mijn hoofd wist, hoor. Dat heb ik allemaal toevallig net gelezen. Maar linkshandig, ja, dat is dat toch onhandig, tenminste.
1: Ja, vind je, ja.
0: Nou ja, tenminste, als je gitaar speelt, alles is natuurlijk op afgestemd. Nou, en als je zelfs drummers, zoals Phil Collins, ja, het is toch allemaal gericht op rechtshandigen.
1: Ik zat mij toevallig gisteravond nog te bedenken, Erik, ik kleur heel graag in mijn vrije tijd.
0: Rechtshandig.
1: Rechtshandig, inderdaad. En op het moment dat je dat dus met links doet, dan ga je voor je gevoel altijd met je hand over de natte stukken heen.
0: Ja, nee,
1: van de
0: zeker.
1: Verf en de kleur. Dus toen dacht ik, jeetje, wat onhandig lijkt me dat.
0: Dan moet je van de andere kant beginnen of zo.
1: Ja.
0: En opletten inderdaad. Het
1: voor iets wat voor ons heel lastig lijkt, is misschien weer voor linkshandigen heel logisch.
0: Goed dat er een linkshandige dag is.
1: Ja, goed dat het er is. Ja,
0: maar is er dan ook nog een rechtshandige dag voor ons?
1: Nee. Niet dat ik weet eigenlijk.
0: Ik vind dat we, wat is het morgen? 14.
1: 14-8
0: wordt de rechtshandige dag vanaf nu.
1: Ja.
0: Zometeen meer Phil Collins, want Genesis komt nog voorbij.
1: Ja, Genesis in de gouden wissellijst.
0: Lekker.
1: Ja.
0: Mogen we kiezen uit de grootste hits en zo? En,
1: nou ja, er zitten twee grote hits tussen en misschien één uitschieter. You love it or you hate it, zou ik zeggen.
0: Kijk eens, en de democratie bepaalt.
1: Zo
0: dus
1: is het.
0: Luister zometeen, welke ze heeft uitgekozen. Mark Noffelen. Je verwacht het niet. Ook linkshandig.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel.

0: geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
4: Geeft ruimte.
0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
7: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijft er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
8: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
10: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een aantal mensen raakten ook gewond. Een woordvoerder van het betrokken bedrijf zegt dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was, dat er mogelijk iets is misgegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was er eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. Inmiddels is de stroomstoring voorbij en worden de fabrieken in de haven weer opgestart. Eerder was er brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte. Of dat leidde tot de stroomstoring wordt nog onderzocht. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woning omsingeld van 2 Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de spanningen meer militairen naar het gebied gestuurd. De Russische president Poetin heeft een visfabriek op de Koerillen bezocht. Het is een eilandengroep bij Japan die door Rusland en Japan al tientallen jaren wordt betwist. De Japanse premier Takeshi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Volgens haar horen de Koerillen onlosmakelijk bij Japan. En een Australische oud-bisschop is veroordeeld voor het seksueel misbruik van 2 jonge Aboriginal mannen. De bisschop van Broome was een van de belangrijkste geestelijken in Australië. Hij organiseerde bijeenkomsten met jonge mannen in het strandhuis van de kerk. Daar vond ook het misbruik plaats. Het weer volop zon, erg warm, 30 tot 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen weinig verandering, temperatuur loopt dan nog wat meer op. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. Dan kijken we nog even naar de files. Er is er maar eentje om te vermelden op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Afrit Beek en de Duitse grens staat 2 kilometer. Doe je een kleine 10 minuten over vanwege een politiecontrole.
12: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
13: Mama, ik verveel me.
14: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
13: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar Kinder.

0: 5%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
1: Pret voor de hele familie.
0: In Designer Outlet Ochtroep Duitsland. 20 minuten van Enschede.
2: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
3: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
4: Met het scherp geprijsde assortiment van Rijmer Sierbestrating maak je van jouw tuin een droomtuin. Grote collectie keramische tegels. Rijmer-sierbestrating.nl.
5: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar unikslapen.nl.
4: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op Rijmer-sierbestrating.nl.
6: Thuis in Gelderland. Met Joyce Denver.

0: Abba op Radio Gelderland, Does Your Mother Know? Een hele goede middag. Tot 6 uur ben ik bij je. Mijn naam is Joy. En we beginnen thuis in Gelderland altijd heel trouw met de Gouden Wissellijst. Dat is een hele grote lijst waar elke dag weer een andere artiest in past. Ja, hij is echt heel groot, dus je moet elke dag weer oppassen dat je er niet overheen struikelt. Soms zit er een artiest in. Soms hang ik er een thema aan, zoals gisteren met de Eclipse natuurlijk. Daar konden we allemaal niet omheen. En vandaag in de Gouden Wissellijst. Een band die eigenlijk al bij mijn muzikale opvoeding hoorde, voordat ik überhaupt wist wat muzikale opvoeding was. Ik heb het namelijk over de band Genesis. Ik ben 25, dus laten we eerlijk zijn, de gloriedagen van Genesis, dat heb ik natuurlijk niet bepaald meegemaakt. Sterker nog, toen ik geboren werd, was natuurlijk eigenlijk de meeste muziekgeschiedenis al geschreven voor hun. Maar sommige muziek, dat krijg je nou eenmaal gewoon vanuit huis mee. En Genesis was bij mij nou echt zo'n band. Daardoor kan eigenlijk misschien ook wel muziek uit de jaren 70 en 80 gek genoeg toch wel een klein beetje als jeugdsentiment voelen. Ook als je er niet bij was. En ik heb ook echt heel veel geluk gehad dat ik ze in 2022 nog de kans heb gekregen om ze te zien. Dat was in de Ziggo Dome tijdens hun allerlaatste tournee. Phil Collins zittend op het podium, zijn zoon Nick achter de drums. En dat vond ik toch wel heel erg bijzonder. Een band die ik eigenlijk alleen maar kende uit een tijd wat voor mijn tijd was, als je snapt wat ik bedoel. Dus vandaag dacht ik, ik stop Genesis in de Gouden Wissellijst. En dan komt natuurlijk die ene moeilijke vraag. Welke plaat moet ik dan draaien? Dus wil jij me misschien helpen? Dit zijn de opties. 1. Deze staat nog geregeld hard aan, hoor, thuis. Jesus, He Knows Me. Of ga je voor deze?
1: 2.
0: Ja hoor, dat is ook wel lekker hard meezingen. Invisible Touch is optie 2. Of You Love It or You Hate It, nummer 3.
1: 3.
0: Oh, het verkeerde knopje. Komt-ie. No, ja, ik zei het al, je vindt hem of helemaal geweldig of je vindt hem helemaal niks. Mama van Genesis. Ga jij voor optie 1, 2 of 3 voor de Gouden Wissellijst? Ik kan niet kiezen, dus ik laat de keuze bij jou. Laat het weten via 06-2222-1342. En help me uit de brand. Welk nummer van Genesis wil jij zometeen horen op Radio Gelderland?

Ik vind het nummer nou echt zo'n typische oorworm die lekker de hele dag zo in je hoofd blijft zitten. Alex Warren, Passenger, hoorde je op Radio Gelderland. Waarin we zijn aanbeland bij de gouden wissellijst, waar vandaag Genesis in gaat. Ik gaf je 3 opties: Invisible Touch, Jesus He Knows Me.

Wat een geweldig nummer blijft dat toch. Echt met wel 75% van de stemmen. Moeten deze worden. Genesis met Mama hoor je nu op Radio Gelderland.

0: Ja, gewoon 5,5 minuut kippenvel van hier tot aan het plafond. Het brengt me gewoon weer eventjes terug naar de Ziggo Dome 6 jaar geleden. Nee, dat ben ik aan het overdrijven. 4 jaar geleden, kom op, even rustig doen. Genesis, Mama hoorde je op Radio Gelderland. Ik kan me nog zo goed herinneren wat ik net vertelde. Ik ben pas 25, maar dit is echt mijn muzikale opvoeding geweest. En het was zo bijzonder dat ik dat toen samen met mijn pa kon meemaken. Wij zeggen elkaar soms niet zoveel, maar als we dan naast elkaar zitten en we luisteren en zien op dat moment de muziek wat ons in die tijd zo verbonden heeft, ja, dat kan ik van janken. Gaat niet doen. Mama was het derde nummer wat ze toen speelde in de Ziggo Dome. En het was echt geweldig. Het brengt me weer even terug. Lekker zeg. Morgen weer een nieuwe Gouden Wissellijst.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: augustus kan je 4 weken lang kans maken op een elektrische fiets. Elke week geven we er een weg hier op Radio Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Ja, vind ik ook. Ja.
0: Hoe doe je mee? Hoor de tune van Rondje Gelderland.
1: Het gaat dwars door de provincie Gelderland.
0: Het tv-programma wat elke werkdag 's avonds te zien is. En waarin Frank en Esther langs de mooiste plekjes van Gelderland fietsen.
1: 20 mooie routes.
0: Sprokkel de goede antwoorden uit die tv-uitzendingen bij elkaar. En hoor vrijdag of jij deze week die elektrische fiets wint.
3: Heb je wel eens zin? Morgen mag je weer, hè?
0: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland. Elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland. Misschien straks wel die elektrische fiets.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Hey, Remol!
8: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
9: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Hey,
8: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
13: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, doet partner in de zonwering, verandazonwering, kaapboards en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
14: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
13: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
15: Een hele goede middag. Het is 4:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Asperen is het 32,3 graden. En in Huinen is het 35,9. Dan verder nog het weer. Ook vanmiddag is het zonnig en heet met 33 tot 35 graden. Er waait een zwakke tot hooguit matige wind uit zuidoostelijke richtingen. Ook morgen is het zonnig en tropisch warm met zelfs 35 tot lokaal 37 graden. Vanaf zaterdag gaat de temperatuur weer omlaag. Zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een enkele bui. En zaterdag kan er bij die buien dus ook een beetje onweer zijn. Dan een greep uit belangrijkste Gelders nieuws. 2 Oekraïense zwemmers, een jongen en een man, zijn overleden nadat ze gisteren uit de Zanderplas in Nunspeet werden gehaald. Ze behoorden tot een pleeggezin dat gevlucht is uit Oekraïne en in Nunspeet wordt opgevangen. De hitte zorgt voor aanpassingen in het programma van de studentenintroductie bij scholen in Wageningen, zoals de lunchuitgifte. En die worden dus verplaatst. En de openingsceremonie is nu 's avonds gepland tijdens de pubquiz. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app. Dan nog even kijken naar de weg. Nog steeds de A12 Arnhem richting Duitse grens. Tussen knooppunt Ouddijk en de Duitse grens staat 2 kilometer file. Daar doe je 8 minuten over vanwege een politiecontrole.
16: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
17: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusin Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkeukens.nl.
16: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
18: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
2: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
18: Kom nu voor de Uniek Slapenactie. Tweede matras gratis. Ga naar unieklapen.nl.
2: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
19: Thuis in Gelderland.

0: tonight.
1: Lang niet meer gehoord, zeg. Train, hey Soul Sister. De week van de luisteraar, dat is precies waar we nu in zitten, hier bij Radio Gelderland. Dus ook vandaag geven we de muziekkeuze graag weer een beetje uit handen. Je mag je lekker bemoeien met alles wat we hier gaan draaien bij Radio Gelderland. Want ik zei net ook al hier over Train, dat nummer heb ik nou echt lang niet meer gehoord. En heb jij nou ook zo'n nummer waarvan je denkt, nou die moet op de radio. Dus zo'n nummer die je echt al lang niet meer hebt gehoord. Of misschien zo'n liedje waar voor jou een mooi, of een grappig, of een bijzonder verhaal aan vast zit. Kan gewoon heel makkelijk. Stuur hem even naar de app van Radio Gelderland of mail naar studio@gld.nl. En vertel er vooral even bij waarom die plaat volgens jou een plekje op de radio verdient. Ieder uur kiezen we dus een verzoekje uit. Dus wie weet hoor je jouw nummer binnen nu en twee uur voorbij komen. Maar maak je niet te druk, want zit hij er vandaag niet tussen? Geen zorg, we bewaren alle verzoekjes. Dus het kan ook zomaar zijn dat morgen jouw verzoekje te horen is bij ons. En het hele leuke is, morgen draaien we alleen maar verzoekjes. Dus blijf ze vooral even lekker doorsturen. En dat heeft ook Paul gedaan.
2: De Week van de Luisteraar. Mooi initiatief van Omroep Gelderland. Nou, ik hoefde niet lang na te denken. Vandaag warm, 33 graden. Morgen nog warmer. En iedere dag zie ik hier in Doesburg het waterpeil van de IJssel zakken. Wat verlang ik naar wat water van boven. Regen dus. En dan denk ik ook aan die Engelse rockers van Status Quo. Met rain. Hopelijk gaat het helpen en krijgen we snel wat rain.

0: Je luistert naar Thuis in Gelderland met Keep on Loving You. Ja hoor, daar gaan we weer. Yes, we gaan een potje memory spelen. En niet met die kaartjes op tafel waarin je dan vraagt... dat is kwartet waar ik over wilde beginnen. Nou, ik spreek mezelf alweer tegen. Gaat super. Nee, niet van die kaartjes waarin je twee dezelfde plaatjes bij elkaar moet zoeken. Ja, zeg ik het ook weer verkeerd. In dit geval moet je wel twee dezelfde plaatjes zoeken... maar dan heb ik het voornamelijk over muzikale plaatjes. Want ik laat zo meteen 6 fragmenten horen. En aan jou de schone taak om uit te vogelen... welke twee er dus bij elkaar horen. Ik ben op zoek naar twee liedjes van dezelfde artiest. Maar wie en welke muzikale memorykaartjes horen daarbij? Spits je oren, daar gaan we.
1: Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. That's the way it began. We were hand in hand and Miller's band was better than before. Nummer 4. Nummer 5.

Ja, welke twee muzikale memorykaartjes horen bij elkaar? Geef het nummer door via de app van Omroep Gelderland. 0622221342. En maak kans op het Omroep Gelderland verrassingspakket.

0: wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Hey,
0: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
1: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem
3: ja,
4: in,
3: maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3-sterrenslot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Badkamer nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de sanitaire afdeling bij Wentes Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wentestegelsenvloeren.nl.
10: Mama, ik verveel me.
11: Wil je naar Designer Outlet Ochtroep?
10: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar Kinderspeelparadijs.
11: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
10: Pret voor de hele familie.
11: In Designer Outlet Ochtroep Duitsland. 20 minuten van Enschede.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
13: Renate Kok met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt nu veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het crisis, zei Karremans. Hij is met alle andere landen in het stroomgebied van de Rijn in overleg over hoe de situatie het beste het hoofd kan worden geboden. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woningen omsingeld van twee Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten

0: De vuurwerkbom bij het partijkantoor van D66 in mei was bedoeld als protestactie. Dat zei de dader van de aanslag tijdens een proforma-zitting. Hij zegt geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er waren zo'n 30 mensen in het partijkantoor. De man wordt verdacht van terrorisme en blijft langer vastzitten. In de provincie Overijssel is de afgelopen tijd 10 keer een omgekeerde Nederlandse vlag weggehaald door overheden daar. De protestvlaggen van boeren die langs de weg hangen zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Bijvoorbeeld als er aan lantaarnpalen, verkeerslichten of bruggen hangen. Doet denken aan grote boerenprotesten van 4 jaar geleden, toen er ook omgekeerde vlaggen te zien waren. Het weer dan nog altijd erg zonnig en warm. 30 tot 36 graden is het. Morgen opnieuw veel zon en nog wat warmer. 34 graden in het noorden en westen. En maximaal 38 graden verder naar het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Dan even kijken naar de files. A12 Arnhem richting Duitse grens. Tussen knooppunt Ouddijk en de Duitse grens staat 2 kilometer. Daar doe je 10 minuten over vanwege politiecontrole. Dan ook de A12 Duitse grens richting Utrecht. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijsoord staat 7 kilometer. Doe je een kwartier over, want daar is een ongeluk gebeurd.
2: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
3: Beleef de pracht van de Dahlia-fietsroute in Lichtenvoorde. Van bloeiende Dahlia-velden tot het kleurrijke Achterhoekse coulissenlandschap. Deze 35 kilometer lange fietsroute heeft het allemaal. Geniet van dit unieke avontuur. Kijk op bloemencorso.com.
4: Hey, Remo!
5: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Hey, Raymond!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met Welvarend Wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
12: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
13: Crayon kozijnen. Gelderland.
14: Thuis in Gelderland. Met Joyce.

0: It's Cool and the Gang op Radio Gelderland, waarin we beland zijn in een zenuwslopend potje. We spelen een potje muzikaal memory. Arie, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Joy.
0: Goedemiddag. Ja, het is behoorlijk spannend, want ik moet eerlijk toegeven, ik zie echt heel veel foute antwoorden.
1: Maar ik kan hem in de beste zijn misschien, hè?
0: Ja, maar jij bent behoorlijk zeker van je zaak als ik het zo hoor.
1: Ja, het waren wel bekende nummers voor mij.
0: Want?
1: Nou, ik denk dat ik ze allemaal in de platenkast heb staan.
0: Zullen we nog maar een keer luisteren dan?
1: Ja, laten we doen.
0: Dit waren de opties.
2: Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. That's the way it began. We were hand in hand. Ben Miller's band was better than before. Nummer 4. Nummer 5.

0: jij was net zo overtuigd. Jij weet het zeker, hè?
1: Ik weet het zeker.
0: Naar welke memorykaartjes was ik op zoek?
1: De Eagles, hè? Tegen die is hier.
0: Inderdaad, ik was op zoek naar twee keer Eagles. Je riep het al, ik ging dwars door je heen. Live in the Fastlane en Take It Easy. Je hebt het helemaal goed, dus ik ga zorgen dat er een Omroep Gelderland verrassingspakket jouw kant op komt.
1: Dat is mooi.
0: Voor bij je platenkast, goed?
1: Dat is goed, dan zet ik hem erin.
0: Super. Draai ik Live in the Fastlane, ben je het daarmee eens?
1: Daar ben ik volledig mee eens.
0: Speciaal voor jou, Arie, zet je hem extra hard?
1: Yes.
0: Ik denk dat dat een ja is, heel goed. Doei, Arie!
1: Doei!

0: We go back. Je luistert naar Radio Gelderland. Nou, stel je voor, je kijkt even uit je raam van je huis en ineens cirkelt daar een vogel boven je dak die je normaal gesproken alleen op hele bijzondere plekken ziet of alleen maar op foto's. Dat overkwam Regina. De zeldzame vogel koos blijkbaar haar huis uit om daar toch even een klein vluchtje te maken. Regina, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, Joy.
0: Ja, hallo. Nou, om maar even met de deur in huis te vallen, over welke vogel hebben we het nou?
1: Ja, de visarend.
0: Dat meen je niet.
1: Ja, serieus.
0: Niet.
1: Ja.
0: Nou breekt mij de klomp. Vertel me meer.
1: Oh, heur toch eens. Wat zeg je?
0: Ja, wat dacht je toen je hem daar ineens zag vliegen?
1: Nou, het kwam zo. Mijn man zat al buiten achter het huis. En ik liep op hem af, want het was ook etenstijd. Iets over 5 uur. En ik liep naar hem toe en hij zei, moet je nou eens naar boven kijken? Dus ik keek naar boven en ik zag die visarend dus op een behoorlijke afstand cirkeltjes vliegen boven ons huis.
0: Ja.
1: En ik zei, oh, maar dat is geen buizerd. Ik zeg, wacht, ik pak gauw mijn camera. Dus, en die stond al gelukkig klaar op tafel. Had gewoon geluk mee.
0: Alsof je het wist.
1: Nou ja, of die visarend, zeg maar wie. Nee, maar goed. Ik pakte dus mijn camera en er zit een 600 mm lens op. Dus ik kon aardig inzoomen en toen zei ik, oh, dit is een visarend. Dus ja, en met dat ik zei, schoot ik 2-3 afbeeldingen. En met was hij ook veel hoger gaan vliegen. En nou, ik had gewoon geluk.
0: Nou, je hebt voor je gevoel wel de foto van het jaar gemaakt.
1: Voor mijn gevoel wel, ja.
0: Ja, dat snap ik.
1: Zeker weten.
0: Want jij bent dus amateurfotograaf. Nou, je hebt er een geweldige foto van gemaakt. Als je dit hoort en je wilt luisteren, hij staat op gld.nl.
1: Ja, heb ik gezien.
0: En ja, zoals ik net al zei, hoe trots ben jij op die foto?
1: Ja, super trots. Echt, ik had echt zoiets, ja, dat deel ik op mijn tijdlijn. En voor de rest had ik er even niks wat mee gedaan. Totdat mijn man zei van, waarom stuur jij die foto niet naar RTV Nunspeet? Omdat zij ook nog wel eens een oproepje doen van, als mensen leuke foto's hebben, stuur ze op. Want dan gaan zij ze delen op de social media. Op Facebook, Insta. Dus ik dacht, ach ja, waarom ook niet? Dus ik stuur die visarend wel. Niet wetende dat dit zo ver zou komen. Echt niet. Zelfs teletext bij jullie.
0: Nou, kijk, je kan bij ons meekijken, de studio in. Nou, nu, omdat ik nu aan het woord ben, dan zie ik mijn eigen grote hoofd in beeld. Maar op het moment dat jij aan het woord bent, Regina, dan zie ik die prachtige foto van jou voorbij komen op de televisie. Dus dat is misschien wel leuk voor de liefhebbers. Ja, ik kan hier echt uren over praten, want ik ben zelf ook gek op vogels. Ik ga wel eens met een gids mee door de biesbos. Ja. Dat doe ik dan samen met mijn vriend. Dus nou, ik ben gewoon haast jaloers dat jij die foto heb geschoten.
1: Oh, echt?
0: Ja.
1: Oh. Ja, en niet wetende dat hij met het blote oog kon ik het niet zien, dat hij ook nog een vis tussen zijn poten had.
0: Ja, dat is dus nog wel een leuk detail om daar even op te letten als je dus naar de website gaat of als je dus hier meekijkt via de webcam. Maar ja. kunnen wij nog meer foto's van jou ergens bekijken? Want je snapt dat ik nu wel heel hebberig begin te worden.
1: Nou, nee.
0: Oh.
1: Het is een hobby voor mij en nee, ik heb het gewoon op mijn eigen tijdlijn, maar dat is allemaal privé. Dus vrienden van mij, die kunnen het wel zien, maar buitenstanders niet.
0: Nou, dan moet ik je gewoon af en toe even bellen om te vragen of je nog een leuk fotootje hebt gemaakt.
1: Ja, en anders stuur ik het, waar naartoe? Ja, naar jullie.
0: Nou, dan stuur je het inderdaad naar joy@gld.nl of naar studio@gld.nl.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Dat mag gewoon.
1: Kijk, we hebben opgelost.
0: Opgelost, niet zo moeilijk doen, hè? Hey,
1: nee,
0: tot slot,
1: hoor.
0: Regina, welke vogel of welk andere prachtige dier staat er nog op jouw wishlist om te schieten? Nou, als met een foto's toestel dan, bedoel ik.
1: Ja, snap ik.
0: Ja.
1: Laat maar niet over schieten hebben, hè?
0: Nee, dat wou ik ook even voorkomen.
1: Ja. Nou, nee, de bosuil heb ik ook al gehad in Gadderen. Of in Staverden.
0: Dus je hebt eigenlijk alles al gehad?
1: Nou, nee, niet alles. Maar ja, weet je, ik heb zoiets van, als ik ergens ben, ik zie wel wat er op mijn pad komt. En dit was gewoon puur geluk hebben. En ik geniet er echt van. Dat meen ik echt.
0: Ik word ook helemaal blij van jouw enthousiasme. Ik ga nog een keer kijken naar de foto.
1: Ja, doe dat.
0: Regina, dankjewel.
1: Ja, jullie ook bedankt.

0: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
1: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
0: De showtuin van Nu de Tuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
2: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar unikslapen.nl.

0: shirten, prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Goedemiddag, het is 4:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Ezelo is het 33,4 graden en in Slijk-Ewijk is het 34 graden. Dan verder nog het weer. Ook vanmiddag is het zonnig en heet met 33 tot 35 graden. En waait een zwakke tot hooguit matige wind uit zuidoostelijke richting. Ook morgen is het zonnig en tropisch warm met zelfs 35 tot lokaal 37 graden. Vanaf zaterdag gaat de temperatuur merkbaar omlaag. Zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een enkele bui. En er kan ook wat onweer bij zitten. Het belangrijkste Gelders nieuws. Twee Oekraïense zwemmers, een jongen en een man, zijn overleden nadat ze woensdag uit de Zandenplas in Nunspeet werden gehaald. Ze waren naar ziekenhuizen in Zwolle en Utrecht gebracht, maar bezweken daar gisteravond aan hun verwondingen. Gisteravond, ja, we hadden het er heel veel over. Veel mensen keken in Nederland naar de gedeeltelijke zonsverduistering, waarbij de zon voor 88% achter de maan verdween. En er staan ook nog een paar leuke plaatjes van bij ons op de website via Omroep Gelderland app of gld.nl. Ik zal eens even kijken hoe het gaat met de files. Nou, het valt op zich wel mee hoor. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Tussen knooppunt Ouddijk en de Duitse grens. 2 kilometer doe je 8 minuten over vanwege een politiecontrole. De A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek. 5 kilometer doe je 7 minuten over. En tot slot de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenelo. 4 kilometer doe je ook 8 minuten over.
2: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
3: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruin. Makelaars.
4: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
3: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
5: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Bij

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Thuis in Gelderland.

0: Mieu, ik was iets te vroeg.
1: Kan gebeuren.
0: Ach. Ik wil ook gewoon graag wat zeggen, weet je wel. Maar niet met een gemeente hoor. Sommieu, Dark Before the Dawn, hoorde je op Radio Gelderland. We zitten nog midden in de week van de luisteraar. En dat betekent dat jij je met alles kan bemoeien wat wij gaan draaien. Dat deed ook Eefje. Zij vroeg dit nummer van Sommieu aan. Heb jij al iets ingevuld, Joske?
1: Oh nee, maar kan ik wel even doen?
0: Ja.
1: Eigenlijk alles van John Mayer wel leuk.
0: Oh ja?
1: Ja, zeker. Ho.
0: Dat is helemaal jouw ding?
1: Dat is helemaal mijn ding. Ja.
0: Nice.
1: Ja, fantastisch. Maar goed, ik vind eigenlijk alles wat wij draaien leuk. Dus ja. ik ben snel tevreden.
0: Nou, dat is heel erg fijn. Hey, Joske, fijn dat je er bent. Want er is weer een hoop gaande in de wereld, hè?
1: Ja, zeker. Het is natuurlijk gort droog, hè, overal in ons hele land.
0: Zeker.
1: Op verschillende plekken geldt een tijdelijk sproeiverbod. Daar hebben verschillende mensen en beroepsgroepen last van. En ook sportclubs. Sportkoepel NSC-NSF krijgt er veel vragen over.
2: We weten wel dat er nu ook gemeenten zijn die ook een speelverbod uitvaardigen om verdere schade te voorkomen. En dan is natuurlijk de vraag, ja, kun je er nu nog wat aan doen? Kun je sproeien? Mag je grondwater gebruiken? En daarom hebben we deze kaart ontwikkeld.
1: Ja, ze hebben dus een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze velden nog kunnen besproeien. Die wordt dagelijks bijgehouden en geeft aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Sproeien met drinkwater is daarbij nooit een optie.
0: Ingewikkeld.
1: Ja, best wel, hè?
0: Doe jij aan iets van buitensport? Heb jij hier last van?
1: Nee, ik heb geen last van. Ik doe crossfit, maar dat is binnen.
0: Dat is binnen, nou.
1: En een beetje wandelen, maar daar heb ik ook niet per se gras voor nodig.
0: Nee, jij wandelt niet over het voetbalveld.
1: Nee, niet per se. Ja, en er is naast droogtestress en hittestress is er ook een klein beetje stress bij pompoenkwekers.
0: Pompoenstress?
1: Ja, pompoenstress. Want door het warme weer groeien die pompoenen dus harder dan verwacht.
0: Oh,
1: bij deze teler in Noord-Holland in ieder geval. En zij is bang dat ze de pompoenen aan de straatstenen niet kwijt kan.
3: Het is nu begin augustus, dus echt uitzonderlijk vroeg dat er nu al sierpompoenen zijn. Maar ik dacht, ik ga even kijken hoe erop gereageerd gaat worden. Hoe mensen, dat ze toch al misschien in de najaarsstemming zijn. Maar met dit weer, nee, dat is niet echt zo. Dus we zitten in eind augustus al aan de pompoensoep dan.
0: Maar op zich is het toch niet zo heel erg, want de pepernoten liggen toch ook al in de winkel? Dan kan je toch nu ook best wel een pompoen uithollen en voor je deur zetten.
1: Ja, maar de vraag is of mensen dat dan doen, hè, Joy? Dus misschien moet jij dat dan doen, een goede voorbeeld geven. Dan hebben zij geen last van pompoengedoe.
0: Ik ben echt heel druk. Ik ben echt heel druk, ja.
1: Maar ik dacht dus, dit was in Noord-Holland. Ik heb vanochtend even een rondje gebeld met Gelderse telers. Van, is dat hier dan ook aan de hand?
0: Ja.
1: Nou, die waren heel erg aan het downplay. Die zeiden, nou weet je, de pompoenen die we voor Halloween gebruiken, ja, die hebben sowieso later pas gepland. De aantallen zijn wel iets minder en we hebben moeten bijsproeien. Maar we hebben geen paniek.
0: Dus nog geen Gelderse pompoenpaniek?
1: Nee, geen Gelderse pompoen. Ik hou het in de gaten.
0: Nou, gelukkig. Jij zit bovenop.
1: Zeker. En als jij deze tune hoort, Joy, gaat jouw bloed dan sneller stromen?
0: Oh, dit is een songfestival.
1: Zeker.
0: Nou, ja.
1: Moeilijke relatie met het Songfestival?
0: Nou, ik ben het uit het, we zijn elkaar uit het oog verloren. Als het op Facebook een status had, dan is het is ingewikkeld. Ja.
1: Ja, oké. Okay. Nou, ik heb wel een nieuwtje in die hoek. Ik hoop dat je dat dan kan waarderen.
0: Tuurlijk.
1: Want zangeres Dara zorgde dit jaar met haar Bangaranga, als ik het goed uitspreek.
0: Wie kent het niet?
1: Ja, voor de eerste Bulgaarse overwinning op het Songfestival. En daarom wordt volgend jaar het Liedjesfestijn dus daar gehouden. En vandaag is bekendgemaakt dat dat gaat gebeuren in de Bulgaarse stad Boerkas aan de Zwarte Zee. En Nederland boycotte, hè, natuurlijk vorig jaar met vier andere landen het hele Songfestival uit protest tegen de deelname van Israël. En of wij en die andere landen volgend jaar wel weer meedoen, is nog niet helemaal duidelijk, zegt deze onderzoeker.
4: Spanje is wel het meest nadrukkelijk geweest in hun uitspraken. Dus die zullen niet onder de indruk zijn. Die zeggen, wij komen gewoon niet zolang Israël meedoet. Hoe met die andere landen zit, weet ik niet zo goed. En de Afrotros heeft al aangegeven dat ze binnenkort gaan komen met hun oordeel. Of ze volgend jaar wel willen meedoen, ja of nee.
0: Wie zou jij opgeven voor het Songfestival?
1: Davina Michel. Maar die is toch eigenlijk onofficieus, heeft ze al een soort van gezegd dat ze iets had ingestuurd en zo.
0: Ja, hè?
1: Ja. Maar goed, want als je nu weer niet meedoet, dan kun je volgens mij nooit meer meedoen.
0: Dan laat maar.
1: Maar goed, mij niet bellen, hun probleem. Van muziek naar sport. Voetbalnieuws. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal.
0: Ik hoor dat, ja.
1: Ja, en hij heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. De naam van de 46-jarige Spanjaard stond bij weinig mensen op het kandidatenlijstje, zegt correspondent Edwin Winkels bij de NOS.
5: Toen Ajax een nieuwe trainer zocht, hoorde je wel Xavi voorbij komen, maar op zoektocht naar een bondscoach in het Nederlands elftal helemaal niet. En ook hier niet. In Spanje, waar het toch heel veel snel uitlekt. Hij heeft het heel erg stilgehouden.
1: Ja, de Nederlandse elftal kent tot dusver maar één buitenlandse coach. De Oostenrijker Ernst Happel uit 1978. Heb ik even moeten opzoeken, hoor. Het is niet dat parate kennis bij mij.
0: Ik denk wat goed van jou.
1: Ja, zo. Maar laten we hopen dat het een succes wordt. En de eerste test van Xavi en Oranje is eind volgende maand. Duitsland is dan de tegenstander in de Nations League.
0: Nou, Joske, dankjewel. Ik ben weer helemaal bijgepraat.
1: Oh, lekker hè.

0: Locomotion op Radio Gelderland. Floris Weer Plaza, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Ja, het is warm, hè?
1: Het is heet.
0: Het is heet.
1: Temperaturen momenteel ruim boven de 33 graden in Gelderland. Op een enkele plek in Arnhem is het zelfs 34 of 35 graden. En daarbij is het zon overgoten. En met weinig wind uit het zuidoosten koelt het ook heel langzaam af vanavond en vannacht. Rond een uurtje of 9 hebben we nog tropische waarden van 30 graden of meer.
0: Oh jeetje, dus het wordt vanavond ook echt nog gewoon lekker plakken weer.
1: Dat denk ik wel, want aan het eind van de nacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 15 en 18 graden. Maar voor die tijd is het nog best wel warm in de provincie. De luchtvochtigheid neemt ook ietsjes toe tijdens de nachtelijke uren. En dat betekent dat we toch wel kunnen rekenen op een echte plaknacht, denk ik.
0: Een echte plaknacht. En morgen dan?
1: Ja, morgen wordt het echt uitzonderlijk heet. Onder invloed van een meest matige wind uit het zuiden wordt er nog wat hetere lucht aangevoerd. En dat betekent morgen een temperatuurstijging naar recordwaarde in onze provincie. Naar 35 of lokaal 36 of 37 graden. En het blijft dan zonovergoten met hooguit enkele sluierwolken die overtrekken. Maar in de loop van de namiddag en avond, dan draait de wind overal naar het westen. En komt er tijdelijk wat verkoeling kijken bij ons.
0: Ja, en zaterdag, dan is het wel weer afgelopen, hè, met dat hete weer.
1: Ja, dan blijft het nog wel behoorlijk broeierig, hoor. Want ook dan zitten we nog in die warme lucht. Het is dan wel een stuk minder heet dan op vrijdag, maar voor niet heel veel mensen minder aangenaam. Want met temperaturen van 28 of 29 graden, plaatselijk kan het nog zelfs tropisch warm worden. In combinatie met een hoge luchtvochtigheid blijft het puffen en zweten geblazen op de zaterdagmiddag. En in de loop van de dag stijgt dan wel de kans op een aantal buien, met mogelijk ook onweer.
0: Ja, daar zijn we ook wel aan toe met z'n allen, hè?
1: Dat denk ik wel. Maar het is wel een druppel op een gloeiende plaat, hoor. Want het vooruitzicht naar volgende week ziet er dan weliswaar wat wisselvallig uit met een enkele bui. Maar de droge periode met zonneschijn zullen overheersen. En daardoor blijven we te maken houden met een gort droge zomer. Al is het volgende week wel een stuk aangenamer buiten, met een daling van temperatuur naar een graadje of 22.
0: Kijk, dat klinkt al mij al wat beter in de oren.
1: Mij ook.
0: Ja, hè? Nou, dan kunnen we elkaar daar de hand in schudden, Floris.
1: Gaan we doen, zeker.
0: Hey, dankjewel.
1: Jij ook bedankt. Fijne dag nog.

0: de Pied Piper op Radio Gelderland. Zometeen gaan we naar het laatste uur van Thuis in Gelderland, waar ik de prijsvraag nog één keer herhaal voor vandaag, om dus kans te maken op die e-bike te waarde van 3700 euro.
1: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
1: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
3: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het nu echt crisis, zei Karremans. Maar ook experts hadden deze grote droogte deze zomer nog niet verwacht. De vier terreurverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten. Dat meldt de rechtbank in Rotterdam. De vier zijn tussen de 16 en 19. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. 3 van hen zijn al eerder opgepakt in andere terreurzaken. De voorlopige hechtenis van de 4 is met 30 dagen verlengd. De zonsverduistering heeft weinig schade aan ogen opgeleverd. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen maar 7 telefoontjes binnen van patiënten en huisartsen met vragen. Het ging meestal over branderige of pijnlijke ogen, van of het gevoel iets in het oog te hebben. Die klachten trekken volgens de oogartsen meestal in 1 tot 3 dagen weg. 3 mensen liepen schade op aan het centrale deel van het netvlies en zij worden nog onderzocht. Voor de 5e keer dit jaar is er sprake van een regionale hittegolf en daarmee is een record uit 1947 geëvenaard. In Zuid-Limburg werd het vanmorgen 30 graden. Inmiddels is er in heel Noord-Brabant, in Westdorpen in Zeeland en in Horst in Noord-Limburg sprake van een hittegolf. Bij een regionale hittegolf is het minimaal 5 dagen achter elkaar zomers met 25 graden, waarvan 3 met 30 graden, gemeten op een lokaal weerstation in plaats van op het landelijke hoofdstation in De Bilt. Dan het weer. Het is zonnig en tropisch warm, naar 30 tot 36 graden. Morgen opnieuw veel zon en heet, 34 graden in het noorden en westen tot maximaal 38 graden op andere plaatsen.

0: Zorgverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
0: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
1: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Paulaan 50 in Zutphen.
3: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Hey, Remol!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
7: Nu bij Dirk, kips. Diverse varianten, 1,29. Meenemen toch?
9: Thuis in Gelderland. Met Joyce Denver.

0: Sting. If I ever lose my faith in you. Nou, in jou niet hoor, Joske.
1: Ja.
0: Nee.
1: Nou, bedankt.
0: Nee. Lief,
1: dat is toch fijn. Ja, lief.
0: Ja, ik ben goed gemutst vandaag. Goed gemutst vandaag. Hé, jij komt mij even bijkletsen over het een en ander. Zo ook een beetje Gelders nieuws, hè?
1: Ja, zeker. Want we hebben namelijk allemaal ons eigen levensverhaal. Jij, ik, maar ook dak- en thuislozen. Maar vanwege hun vaak kleine sociale kring kennen maar weinig mensen hun verhaal. En Cor van het Hof die wil er wat aan doen. En die interviewt daklozen bijvoorbeeld in de huiskamer van Stichting Kruispunt in Arnhem.
2: Ze zien dat mensen het prettig vinden om hun verhaal te vertellen. Om gezien te worden, om een gezicht te krijgen. Ze vertellen over hun jeugd, over nou, wat ze meegemaakt hebben. De reis, letterlijk soms, die ze hebben afgelegd. De dingen die goed zijn gegaan. Maar ook, nou ja, keuzes die zijn gemaakt die soms verkeerd uitvallen.
1: Ja, ja, zeker. En die interviews dienen ook een ander doel. Want volgens de stichting verdient iedereen een waardig afscheid. En de informatie uit de interviews wordt dan ook wel eens gebruikt om tijdens een uitvaart een mooi verhaal te kunnen vertellen over diegene.
0: Oh, dat is mooi.
1: Ja.
0: Super.
1: Vond ik ook echt een heel mooi idee.
0: Ja.
1: Nou, dan gaan we even de nostalgie in. Want wie nostalgische gevoelens krijgt bij de Zundapp-brommer, wie kent hem niet, kan niet voorbij gaan aan de brommerwinkel in Toldijk, waar Jan Bijvank werkt. In die winkel staat niet alleen een grote collectie Zundaps, maar ook een enorm archief van het ooit zo bekende brommermerk. Het
3: voordeel is dat wij aan de hand van de origineel tekeningen originele onderdelen kunnen laten produceren. En het tweede is dat wij aan de hand van de productiegegevens precies kunnen zien, als je het frame-nummer hebt van je Zundapp, hoe heeft die machine de fabriek verlaten?
1: Ja, dat is dan denk ik heel belangrijk. Ik zit niet in de brommers, maar ik kan me voorstellen dat dat voor de liefhebber heel belangrijk is. Ik heb geen idee.
0: Ja. Nee, ik laat deze ook even links liggen.
1: Ja, het is in ieder geval de plek voor de mensen voor wie de Zundapp nog niet helemaal geschiedenis is.
0: Mooi zeg.
1: Ja, en als jij een groot feest zou geven, hè, ter ere van nou, iets belangrijks in je leven, wie zou er dan helemaal bovenaan je gastenlijst staan? Buiten je familie?
0: Oh, nou, ik wou zeggen mijn vriend, mijn ouders, et cetera.
1: Nee, maar echt als je iedereen zou mogen kiezen.
0: Als ik iedereen zou mogen kiezen. Nou, ik moet dan meteen denken aan een soort feest. Dat zou ik dan hebben. Nou, dan zou ik Bruno Mars toch wel helemaal geweldig vinden.
1: Die kan
0: of,
1: even
0: Coldplay
1: zingen.
0: Of zo. Ja.
1: Leuk.
0: Nou, ik zou André van Duin ook wel gezellig vinden.
1: Wel een mooie guestlist, zeg maar. Bruno Mars naast André van Duin, ik zie het wel voor me.
0: Dat lijkt me een geweldige combi, dat André van Duin een soort animal crackers doet op Bruno Mars.
1: Ik denk dat hij daar toch best wel om moet lachen. Hey, en waarom ik het vraag, hoe kom ik hierop? Floris de Gelder is directeur van Kasteel Huisberg in Zeerberg. En die heeft gewoon de koning uitgenodigd.
0: Oh, ja, dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, op donderdag 17 september komt Willem-Alexander langs om het gerestaureerde kasteel officieel te openen. En dat grote geheim is vandaag dus bekendgemaakt. Ik dacht misschien is het wel leuk om straks even met te bellen of zo.
0: Nou, ik zal dat toch eens even uitzoeken.
1: Oh, spontaan.
0: Hoe krijg je de koning toch gestrikt voor je feestje?
1: Hoe dan?
0: Hoe doe je dat? Ja. Misschien even vragen zometeen. Joske, dankjewel.
1: Joep.

0: Kingdom of Fear. En van het ene kingdom gaan we zo naar het andere kasteel. Want Kasteelhuis Berg in Sereberg is 3 jaar lang gesloten geweest voor publiek. Er wordt hard gewerkt aan een herinrichting en renovatie. Maar op 17 september, dan is het zover, dan gaan de deuren weer open. En niemand minder dan de koning, Willem-Alexander, is voor die reden opgetrommeld. Super bijzonder als je het mij vraagt. Aan de lijn, directeur Floris de Gelder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, je moet me wel even vertellen, Floris, hoe gaat zoiets in zijn werk?
1: Dat is eigenlijk een heel spannend avontuur. Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat je eerst ook voor jezelf moet bedenken, durven we dit überhaupt te vragen? Want dan moet je ook wel een heel bijzonder verhaal hebben.
0: Ja.
1: We zijn met zo'n mooi project bezig. We zijn 3 jaar lang echt heel hard aan gewerkt. Er is ook nog een oude soort van historische band. Want ooit, dat is wel heel lang geleden hoor, in 1566 is de zuster van Willem van Oranje getrouwd met de graaf van Berg.
0: Oh, wauw.
1: Dus we dachten, er is ook nog wel een soort van mooi historisch verhaal. We hebben in ons archief ook al die gegevens nog, inclusief de huwelijksakte en dat soort dingen. Dus dat is ook wel heel bijzonder. En het kasteel, het zag er gewoon naar uit dat het heel mooi zou worden. En toen hebben we een brief gestuurd, want zo gaat dat dan.
0: Ja. Nou ja, dus er gaat echt wel redelijk wat werk natuurlijk aan vooraf. En natuurlijk hartstikke mooi dat die banden natuurlijk ook gelegd zijn. Maar goed, dan weet je dus, de koning gaat komen en dan moet je het geheim houden, Floris.
1: Ja, dat... dat is best wel een ding. Want we hebben die brief met dat verzoek of de koning dat zou willen doen, al denk ik iets meer dan een jaar geleden verstuurd. Nou, dan ben je natuurlijk ook nog wel even bezig met planning en dat soort dingen. Maar ik moet al, ik denk wel minstens een half jaar, konden we hier het eigenlijk niet echt over hebben. En zeker omdat wij een waanzinnig grote groep vrijwilligers hebben waar we heel dol op zijn en die we natuurlijk ook dat feest mee willen laten vieren.
0: Ja.
1: Het is best wel raar om elke dag met die vrijwilligers door het kasteel heen te lopen en schimmige dingen over die opening te zeggen. Dus we waren wel heel blij dat vanochtend dat bericht eruit ging. En het was ook wel grappig hoe dat dan gaat. Want wij kregen een bericht, het is een strakke organisatie, dat de Rijksvoorlichtingsdienst vanochtend om 3:03 dat persbericht uit zou sturen. En dat is dus altijd het eerste bericht wat er dan uitgaat.
0: Ja.
1: Dus wij zaten helemaal klaar om 4:10 onze vrijwilligers in te lichten. En om 5:10... oranje taartjes.
0: Dat is echt heel leuk. Ja, hoe reageerden ze daar?
1: Ik heb nu vooral heel veel mails langs zien komen.
0: Ja.
1: En dus voor iedereen is het natuurlijk heel leuk. Het is een hele leuke erkenning voor heel hard werk.
0: Hè,
1: met
0: een
1: heleboel mensen die heel betrokken zijn bij het kasteel en die dat straks allemaal op 17 september ook mee kunnen vieren.
0: Ja, want hoe gaat die heropening eruit zien? Wat heb je allemaal voor de koning in petto?
1: Nou, het wordt een rondleiding natuurlijk,
0: ja.
1: Door het gerestaureerde kasteel heen. En we proberen natuurlijk vooral te laten zien wat we de afgelopen tijd hebben gedaan. Het kasteel is helemaal gerestaureerd, de fundering was verzakt, dus het kasteel dreigde door midden te breken. Dat is eigenlijk best wel heftig. En
0: ja,
1: dat is aangepakt, het kasteel is verduurzaamd, er is een lift voor minder valide gekomen. Het is helemaal opnieuw ingericht, ook een deel van het verhaal van het Stadsmuseum komt erbij. Dus we hebben echt een metamorfose waarvan het heel erg leuk is om dat te vertellen.
0: Dat
1: dus
0: super.
1: We hebben een rondleiding, maar we hebben natuurlijk ook zoveel mogelijk ook proberen we natuurlijk gasten de gelegenheid te geven om ook te zien wat er allemaal gebeurt. Onze vrijwilligers krijgen natuurlijk een prominente rol. We hebben ook nog allerlei dingen die we nog een beetje aan het bedenken zijn. Maar het wordt feestelijk en we proberen zoveel mogelijk mensen daarvan
0: hartstikke
1: mee
0: leuk
1: te maken.
0: Ja, want op donderdag 17 september komt de koning, maar daar mogen geen gasten bij zijn, hè, verder?
1: Nou ja, daar mogen zoveel mogelijk gasten bij zijn. Maar een opening is natuurlijk altijd op uitnodiging. Hè? Dat is ook als de koninklijk huis komt. Want je kan nou eenmaal niet een 800 jaar gebouw met een kunstverzameling gewoon de deuren opengooien en dan maar kijken wat er gebeurt.
0: En succes ermee. Nee, precies.
1: Ja,
0: precies.
1: Dat werkt natuurlijk niet zo. Dus we hebben genodigden, we hebben onze vrijwilligers en we proberen zoveel mogelijk mensen die, met name dus mensen die betrokken zijn geweest bij dit project, onze vrijwilligers, de buren, de vrienden. Nou, we proberen zoveel mogelijk mensen daar op een zo goed mogelijke manier bij te betrekken. En ik hoop vooral dat het ook echt mooi weer is, want
0: als de
1: koning aankomt, dan stapt hij ook al uit op de Hofstraat, wat dus nog net buiten het kasteel is, waardoor ook heel veel mensen uit de stad daar natuurlijk iets van mee kunnen krijgen. En we hebben de afgelopen maand in juli alle bewoners van Sereberg al een keer uitgenodigd om eigenlijk al 2 maanden voor de koning al een keer te komen kijken. Dus we proberen echt voor zoveel mogelijk mensen hier iets van te maken wat gewoon heel positief en verbindend is.
0: Mooi zeg. Hey, tot slot, Floris, ben je een beetje zenuwachtig?
1: Nee, niet echt. Maar het is wel natuurlijk toch op de een of andere manier voegt het een magie toe aan zo'n dag.
0: Ja.
1: Waarvan je ook weet, alleen al kijk naar hoeveel mensen vandaag hebben gebeld. Nou ja, dat creëert bijna wel een soort extra spanning. Maar wel gezonde spanning.
0: Gelukkig, gelukkig. Floris, ik wens je alvast heel veel plezier op donderdag 17 september. En dat het maar alles mag zijn wat je wenst.
1: Nou, mooi weer en dan komt alles goed.

0: Omdat het deze week de week van de luisteraar is, willen we graag weten wat jij wil horen. Gebruik onze app en geef door. Titel en artiest en natuurlijk ook het liefst waarom. En er komt jouw plaat voorbij in de week van de luisteraar op Radio Gelderland.
1: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
2: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Vloeibaar Wasmiddel Wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
4: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De Stip in Nijmegen helpt je. Kom naar een Stip bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
5: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen.
6: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl. Of kijk op tenbrundelwonen.nl.
7: Hele goedemiddag, het is 17:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Wageningen is het 33,8 graden en in Krachtighuizen is het 34,2. Het weer, vanavond schijnt nog lang de zon en het koelt langzaam af. Uiteindelijk daalt de temperatuur vannacht naar 16 graden. Morgen is het ook zonnig en zeer heet met 35 tot lokaal 37 graden. Vanaf zaterdag gaat de temperatuur merkbaar omlaag met zon en wolken die elkaar afwisselen en soms een enkele bui. Dan het belangrijkste Gelders nieuws. Bij de Zanderplas in Nunspeet was een Duitse toerist getuige van het tragische incident waarbij twee niet-zwemmers verdronken. De hulpdiensten arriveerden laat, wat de situatie voor de aanwezigen, waaronder dus die toerist en zijn gezin, extra traumatisch maakte. Dan, de politie is dringend op zoek naar de 68-jarige Maarten uit Malden, die woensdag voor het laatst thuis werd gezien. Hij vertrok te voet in onbekende richting en is sindsdien spoorloos, dat laat de politie weten. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Dan nog even kijken naar de situatie op de weg. Valt allemaal reuze mee op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg staat 6 kilometer file. Daar doe je 5 minuten over. En dan nog de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo 4 kilometer. Daar doe je 8 minuten over.
8: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
9: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg, zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
8: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
13: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
15: Tuurlijk wel!
14: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Westnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4.000 euro. Dewarmte.nl.
2: Thuis in Gelderland.

0: Ja, doen we altijd mee, hè? Hey, als jij van plan was om deze zomer wat vaker de fiets te pakken... Nou, normaal zou ik dat echt heel erg stimuleren... maar ik zou nu zeggen, wacht toch nog heel eventjes. Want deze maand geven wij bij Radio Gelderland... iedere week een elektrische fiets weg. En niet zomaar eentje, nee hoor. We hebben het over een e-bike ter waarde van 3700 euro. Zo. Nou, en daar mag je best wel even wat voor doen. Wat moet je daarvoor doen? Het is heel makkelijk. Gewoon op de bank gaan zitten. Nou, makkelijker kan ik het niet maken natuurlijk. Het enige wat je dan moet doen terwijl je op de bank zit... elke werkdag even kijken naar Rondje Gelderland op TV Gelderland. Frank en Esther fietsen daarin langs de mooiste plekken van onze provincie. En let goed op, want ergens in de uitzending zit het antwoord op onze prijsvraag van vandaag. De vraag van vandaag. Let op, daar gaan we. Esther die rijdt de pontjesroute in aflevering 8 van het tv-programma Rondje Gelderland. Bij Neder-Asselt staat ze stil bij de watersnoodramp die het gebied blank heeft gezet. Maar wanneer was die?
1: We moeten op zoek naar een dijkmagazijn. Want ik heb een afspraak gemaakt met Ben van Dijk. Toepasselijke naam, hè? En Ben weet alles van de historie van Alphen. Het is namelijk zo dat het geleden is dat er een watersnoodramp was hier. Doorgebroken op 31 december.
0: Ja. Nou, we maken het spannend. De vraag dus. Esther die rijdt de pontjesroute in aflevering 8 van het tv-programma Rondje Gelderland. Bij Neder-Asselt staat ze stil bij de watersnoodramp die het gebied heeft blank gezet. Wanneer was die watersnoodramp? Laat het weten door te mailen naar studio@gld.nl of app even naar de studio.

0: Zo, en zo zijn we alweer richting het einde van Thuis in Gelderland. Waar we altijd trouw afsluiten met de Alle 1300 Goed monumentenlijst. De Alle 1300 Goed is een lijst door jou samengesteld vorig jaar met de 1300 beste nummers volgens jou gemaakt. En dit is wel leuk hoor, want we gaan naar nummer 1111. Ik ben daar toch altijd wel een sukker voor al die getallen die zo lekker in elkaar overgaan. En daar staat Laura Branigan met Self Control, een wereldhit uit 1984. Maar eigenlijk gewoon een Italiaans liedje. Want zanger Raf die bracht het nummer datzelfde jaar ook uit. En voor de zangeres pakt het misschien eigenlijk net iets beter uit. En ze pakte ook nog eens groots uit wat betreft de videoclip, want die werd namelijk geregisseerd door de regisseur van The Exorcist. Nou, ik heb hem nooit gezien, want ik ben doodbang voor alles wat ook maar met horror te maken heeft. Een bijzondere combinatie dus. Italiaanse synthpop, een Amerikaanse zangeres en de regisseur van een van de beroemdste horrorfilms. En dat allemaal voor een liedje dat Self Control heet. Terwijl het eigenlijk juist gaat over het compleet verliezen daarvan.
1: De Alle 1300 Goed monumentenlijst.

0: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg. Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
1: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
0: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
2: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
3: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
4: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
3: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar uniekslapen.nl.
5: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
6: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
5: Betting Racing is tijdens de bouwvak geopend. Nu BTW-actie op tegels en sanitair.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter, minister en staatssecretaris Jacques Wallagen is overleden in zijn woonplaats Groningen. Dat heeft zijn familie laten weten. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1982 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Daarna werd hij staatssecretaris. Van 1994 tot 1998 was hij fractievoorzitter en daarna vertrok hij uit Den Haag. Hij werd burgemeester in Groningen. Jacques Wallagen is 79 jaar geworden. Hackersgroep Klop uit Rusland zegt dat het de bedrijven Shell en Philips heeft gehackt. Shell laat weten op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Klop is al jaren actief en steelt bestanden en gevoelige data van bedrijven, waarna de groep los geld eist. Philips zegt dat er een poging is gedaan tot een cyberaanval. Er zouden geen gevolgen zijn voor klanten van het bedrijf. In een groot onderzoek naar de invoer van drugs via Schiphol zijn 4 mannen opgepakt. Volgens de marechaussee gaat het om personeel van de luchthaven. Er wordt onderzocht of er bij de afhandeling van vracht misbruik is gemaakt voor de invoer van drugs. De mannen zijn tussen de 34 en 48 jaar oud. Ze werden opgepakt in Zoetermeer, Utrecht, Wassenaar en Waddinxveen. Een van de verdachten was mogelijk betrokken bij een drugslab in België. Dat lab is ontmanteld. Ook zijn meerdere woningen en loodsen doorzocht. Boeren die morgen met hun trekker de snelweg opgaan richting Den Bosch zullen niet worden tegengehouden. Het OM zegt dat demonstraties worden gefaciliteerd tenzij er onacceptabele situaties ontstaan. Bij het provinciehuis van Brabant worden morgen veel boeren verwacht. Provinciale staten debatteren dan over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Dan het weer. Het is vanavond toch lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en nog warmer. Het wordt 33 graden in het noorden en westen tot 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
9: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen, uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken? Kijk op ralfklaassen.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.

0: Of 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
0: Nu bij Dirk Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
3: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de Betuwe.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel eens zin? Morgen mag je weer, hè?
4: Helemaal nationaal. Op Radio Gelderland.

0: bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Profiteer je nu van mooie kortingsacties.
1: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
2: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nu de Tuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
3: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
4: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgerszoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
5: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
6: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat

0: Oud-burgemeester, fractievoorzitter en staatssecretaris Jacques Wallage is overleden in zijn woonplaats Groningen, heeft zijn familie bekendgemaakt. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1981 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Vervolgens was hij staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet Lubbers III. Van 1994 tot 1998 was Wallage fractievoorzitter. Daarna vertrok hij uit Den Haag en werd burgemeester van Groningen. De huidige burgemeester Kamminga zegt dat Wallage veel heeft betekend voor de stad. Jacques Wallage was 79 jaar. De droogteproblemen in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zegt minister Karremans. Hij noemt de situatie ernstig.
1: Ik denk voor heel veel industrieën en heel veel ondernemers is het nu echt crisis. Daar kan je niet omheen.
2: Dus, voor het kabinet?
1: Ook, dus ik werk er ook dag en nacht aan in die zin. Dus we zijn met heel veel waterschappen bezig om dit zo goed mogelijk te doen. Zodat de economische schade zo beperkt mogelijk blijft. Maar we zijn afhankelijk van neerslag en wat er bij de Rijn binnenkomt. Dus het beste wat we kunnen doen is zo goed mogelijk dat water verdelen.
0: Karremans was vandaag in de polder bij Delft. Volgens hem hadden ook experts de grote droogte deze zomer nog niet verwacht. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident en volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. In de provincie Overijssel zijn de afgelopen tijd 10 omgekeerde Nederlandse vlaggen weggehaald door overheden. De protestvlaggen van boeren langs de weg zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De avond van Gelderland.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de Betuwe.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het ongeluk gebeurde vanmiddag bij de plaats Lewes. Volgens deze journalist van Sky News zijn er geen doden of zwaar gewonden.
2: We do understand that there are no casualties or serious casualties at least as a result of this derailment near Lewes.
1: De oorzaak van de ontsporing is nog niet bekend, maar mogelijk speelde de hitte een rol, zegt hij. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. Bij een botsing tussen een bus en een tram in Utrecht zijn 5 mensen gewond geraakt. De chauffeur van de bus en een ander slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens vervoersbedrijf Transdev wilde de bus afslaan, waarna die tegen een tram botste. Volgens RTV Utrecht is er veel schade. Oud-politicus Jacques Wallage is overleden. Hij was onder meer fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer en staatssecretaris. Ook was hij burgemeester van Groningen. Volgens PvdA-corrivé Job Cohen had Wallage een grote staat van dienst en was hij voor veel partijgenoten een grote steun.
3: Hij is fractievoorzitter geweest in de Tweede Kamer. Hij was een belangrijke adviseur voor de topmensen, voor Wim Kok en Joop den Uyl niet te vergeten. Hij was voor mij belangrijk. Ik ben op een gegeven moment ook als ik fractievoorzitter. En toen was hij echt een belangrijke steun voor mij. En hij is natuurlijk, nou ja, als zelf al heeft hij veel bereikt.
1: Jacques Wallage was 79 jaar. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

zin om erop uit te gaan? En kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen aan een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle elektrische fiets.

0: Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het is onduidelijk of daar nog mensen in zitten. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. Landbouwminister Van Essen roept de provincie Noord-Brabant op om te voorkomen dat de vergunningen van 5 pluimveebedrijven worden ingetrokken. De kippenboeren kregen vorige maand te horen dat de provincie hun natuurvergunning wil intrekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten en dat leidt tot veel zorgen.
2: Als hier de vergunning ingetrokken wordt, ja, dan stopt hier ons hele bedrijf, onze hele bedrijfsvoering. Dan mogen we geen kippen meer opzetten, dan worden onze stallen waardeloos. Mijn pensioen gaat eraan daardoor, dat dit bedrijf gewoon niks meer waard is.
1: De Provinciale Staten komen morgen terug van reces om de kwestie rond de Brabantse kippenboeren te bespreken. Bouwvakkers in Oost-Vlaanderen hebben een grote hoeveelheid goud ontdekt. Het gaat om munten en goudstaven ter waarde van zo'n 9 miljoen euro, melden Belgische media. De schat werd ontdekt tijdens een renovatie van een oud pand. Het goud zat in een kist die was ingemetseld in de muren van een kelder. Op het EK Lange Baan.

0: Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: De avond van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op Zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarmee zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. In de trein zaten zo'n 150 passagiers, onder wie deze man.
2: We felt the train kind of speeding up and then starting to rock. Then our carriage actually jumped vertically upwards. The emergency brakes then went on the train and everything got thrown forwards.
1: Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De antisemitisme aanklacht van de regering Trump tegen Harvard is verworpen. De regering kwam in maart met de aantijging dat een van de universiteiten niet optreedt tegen antisemitisme en de burgerrechten van Joodse en Israëlische burgers schendt. Dat zou zijn gebeurd tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. Volgens een federale rechter gaat het om incidenten en is er geen bewijs dat Harvard systematisch burgerrechten schendt. De NS kampt met een storing. Daardoor is er geen reisinformatie beschikbaar. Op de site en in de app van de spoorwegen staat vaak oude informatie. Op stations zijn de digitale borden met vertrektijden leeg en kan er geen informatie worden omgeroepen. De storing bij NS begon rond 6:30 en over de oorzaak is nog niets bekend. Ook is onduidelijk hoe lang de problemen aanhouden. Ondanks de storing rijden de treinen volgens de dienstregeling. FC Twente heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De Tukkers speelden vanavond in Slowakije gelijk tegen Dutch. Het werd 3-3, maar dat was genoeg na de 6-0 overwinning van vorige week. In de play-offs neemt Twente het op tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaar van die ronde plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League.

Omdat het deze week de week van de luisteraar is, willen we graag weten wat jij wil horen. Gebruik onze app en geef door. Titel en artiest en natuurlijk ook het liefst waarom. En dan komt jouw plaat voorbij in De Week van de Luisteraar op Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. 11 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Een aantal van de ongeveer 150 passagiers kwam vast te zitten. Maar volgens de politie is inmiddels iedereen geëvacueerd. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niets bekend, maar volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. In een Marokkaans dorp bij de grens van de Spaanse exclave Ceuta staan een grote politie- en legermacht. Die moeten voorkomen dat jonge Marokkanen opnieuw massaal de grens overtrekken, zoals vorige maand gebeurde. Volgens Marokkaanse media staan ook traangaswerpers en arrestatieteams paraat. De storing bij NS is voorbij, zegt een woordvoerder. Bijna de hele avond was er geen reisinformatie beschikbaar. De digitale borden met vertrektijden op stations waren leeg en er kon geen informatie worden omgeroepen. Op de site en in de app van de spoorwegen stond vaak oude informatie. De problemen begonnen rond 6:30 en werden veroorzaakt door een interne storing in het IT-systeem. Rond 10:00 waren de problemen voorbij. Ondanks de storing met de reisinformatie konden de treinen wel rijden. In het onderzoek naar het incident waarbij vorige maand een man bijna door een vliegtuigraampje naar buiten werd gezogen, is meer duidelijk geworden over de oorzaak. Volgens Amerikaanse onderzoekers zijn er vogels in de motor gevlogen. Daarna zijn delen van die motor losgeraakt en tegen het raampje geslagen dat daardoor kapot ging. In Utrecht is een lijnbus op een tram gebotst. 5 mensen zijn gewond geraakt en de schade is groot, meldt RTV Utrecht. De tram ontspoorde en de bus schoot van de weg. Volgens vervoersbedrijf Transdev moesten 2 mensen naar het ziekenhuis, onder wie de chauffeur van de bus. Bij de renovatie van een pand in Oost-Vlaanderen hebben bouwvakkers een grote partij goud gevonden. Het zijn zeker 4000 munten en 40 goudstaven die een waarde hebben van 9 miljoen euro. Het goud lag in een kist die was ingemetseld in een kelderwand. Van wie het is onduidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk, maar dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Twente het op tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Ajax treft het Zwitserse Sion. Als de Nederlandse ploegen die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Morgen wordt opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
2: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3 sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpol.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 25 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: Dat een Catalaan de nieuwe bondscoach is, maakt heel wat los. Zo zou zijn Engels niet goed zijn. Nou, ik heb wat interviews geluisterd. Zijn Engels is echt beter dan dat van veel Nederlandse coaches die in het buitenland werkten. U weet het misschien ook nog wel. It's a question of time. That's another cook. En the death of the gladioles. Nou, zolang dat Nederlands cultureel voetbalerfgoed is, pas wel enige bescheidenheid over Xavi. Of zegt u Xavi? Goedenavond, welkom bij het Oog. Morgen wordt een groot boerenprotest in Den Bosch verwacht. Wat daar gaande is, vernemen we straks van Gerben Boom van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact. En wat maakt de Spaanse Costa del Sol nu zo aantrekkelijk voor Nederlandse criminelen? En de vraag is ook hoe lang dat nog zo is, want er zijn er weer een paar gearresteerd. Daar gaan we het eens goed over hebben. En hockeyster Jibby Jansen werd al eens uitgeroepen tot de beste speelster ter wereld. Aan de vooravond van het wereldkampioenschap komt er een korte documentaire over haar uit. En haar carrière kende ook moeilijke momenten, vertelt ze daarin. En dat vertelt ze straks ook bij ons. En tot slot, omdat het Oog 50 jaar bestaat, gaan we naar de muziek van 50 jaar geleden met Bonnie Sinclair en Peter Koelewijn over deze hit. We geven een hint.
3: Hallo?
2: Maar eerst krijgt u het nieuwsoverzicht van vandaag.
3: Donderdag 13 augustus.
2: De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan waterschappen en kabinet hadden verwacht.
4: Ik moet de eerste dijkgraaf nog spreken. Die zei van ik had dit deze zomer al verwacht.
2: De droogte raakt nu veel bedrijven, al dus minister Karremans.
4: Ik denk voor heel veel industrieën en heel veel ondernemers is het nu echt crisis.
2: Onder meer voor kwekers.
5: Ja, het is gewoon een ramp en een drama. Het is niet leuk.
2: De minister ging bij enkele kwekers langs.
4: Ik maak me zeker zorgen over bedrijven zoals dit, maar ook over de binnenvaart, over de industrie. Ja, die krijgen enorme klappen en dat is heel slecht voor onze economie.
2: Er zijn tot nu toe vooral regionale maatregelen genomen, zoals sproeiverboden. Landelijke maatregelen komen nog niet.
4: Ik verwacht niet dat we dat volgende week of die week daarna afkondigen. Ook omdat we volgende week een beetje regen verwachten als het goed is. Maar we proberen natuurlijk in allerlei scenario's te denken en zo goed mogelijk met het beschikbare water om te gaan.
2: Het drinkwater is er nog wel genoeg, waardoor mensen met mate hun tuintje kunnen besproeien.
6: Wat we halen voor drinkwater, dat komt uit grote rivieren en dat komt uit hele diepe lagen van de ondergrond. En die zijn veel minder afhankelijk van fluctuaties over het jaar heen.
2: Toch moeten mensen ook met dat water wel zuinig omgaan.
6: Als je je auto gaat wassen, stel dat eventjes uit en ga gewoon één keer per dag onder de douche.
2: En bij een raffinaderij in het Rotterdamse havengebied is een explosie geweest.
7: Daarbij zijn helaas meerdere gewonden gevallen en is er ook één persoon overleden.
2: Daarvoor was er bij een ander bedrijf een grote stroomstoring, maar het is niet duidelijk of er een verband is.
7: Dat kunnen we nog niet bevestigen, maar ja, we leggen natuurlijk wel alles naast elkaar. Dus ja, we houden wel alle scenario's gewoon open en natuurlijk kijken we ook daarnaar.
2: En bekend werd dat oud-PvdA-politicus Jacques Wallagen is overleden op 79-jarige leeftijd. Volgens vriend Job Cohen was Wallagen
8: een politicus die het ook echt vanuit de doelstellingen die hij heeft het beste met het land en met de wereld voor heeft. En dat is iets wat we vandaag de dag nog wel eens missen, vind ik.
2: Als fractievoorzitter van de PvdA stond Wallagen geregeld lijnrecht tegenover zijn VVD-collega Bolkestein. Bijvoorbeeld als het ging over asielzaken.
9: Een paar opmerkingen gemaakt die bij mijn fractie, als ik het in gewoon Nederlands mag zeggen, een beetje vieze smaak hebben achtergelaten.
2: Jacques Wallagen was ook twee keer staatssecretaris en later ook burgemeester van Groningen. Bij zijn installatie werd toen gezegd:
10: wij spreken dan ook de hoop uit dat hij snel de omslag zal weten te maken van gezicht van de Partij van de Arbeid naar gezicht van Groningen.
2: Dat lukte. Jacques Wallagen was uiteindelijk meer dan 10 jaar burgemeester en ging toen met pensioen. Zijn bestuurlijke ervaring deelde hij graag.
11: Het feit dat je bijna 40 jaar in het openbaar bestuur hebt gewerkt en nu af en toe een zaal met de jonge ambtenaar voor je neus hebt en kennis kunt overdragen, dat is wel heel leuk.
2: Volgens de overheid moet iedereen een noodradio hebben. Bij RTV Oost delen ze die

0: uit. Alleen wist niet iedereen hoe die werkt.
1: Dat is Anita, dat is Betsy, dat is Max. En jij was ook alweer? Bernard.
2: En niemand van jullie weet hoe het werkt?
1: We zijn niet zo digitaal vader.
0: De verslaggever kwam het allemaal uitleggen.
2: Aan de rechterkant zit de aanknop. Ingedrukt houden moet u die.
1: Oh.
2: Dit is de FM.
1: Oh, maar ik moet dat 99.9 hebben.
0: Ja. Ja, na het indrukken van de knoppen ontdekte deze luisteraar ook nog een leuke functie op de radio, het alarm.
1: Maar aan het eind van de gang horen ze dat niet, hoor.
3: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Goodbye, zegt hij nou. Dat betekent tot ziens. Dat is niet
1: ja,
2: goed,
1: dat snap ik.
2: Ja.
1: Zoveel eigenlijk kan niet. Ja.
0: Mooi. Dan de krant van morgen, Ismael de Bruin.
4: De politie werkt vaak niet meer mee aan regelingen om winkeldiefstal en interne fraude buiten het strafrecht af te wikkelen, dat schrijft de Telegraaf. Ook pomphouders krijgen niet langer de adressen van klanten die wegrijden zonder te betalen. En daarover staat de stichting Daadalarm. En die houdt zich namens ondernemers bezig met de aansprakelijkheidsstelling van daders. Volgens een medewerker kunnen pomphouders de doorrijders moeilijker achterhalen en kunnen winkeliers niet nagaan of een dief een juist adres opgeeft.
0: De politie geeft niet thuis op een overheidstaak, zegt de stichting. De politie bevestigt dat er nieuwe werkinstructies zijn rond het verstrekken van gegevens. Doordat de overheid zich heeft teruggetrokken rond de aanpak van winkeldiefstal, registreert de politie aanzienlijk minder van die diefstallen. En veel politieteams weigeren de laatste tijd dus om adressen van verdachten door te geven. Dit tot frustratie van de stichting.
4: In Trouw een reportage over de waterkamer in Lelystad. Een centrum van Rijkswaterstaat dat het watersysteem in ons land 24 uur per dag in de gaten houdt. Kaarten, telefoons en veel schermen. De informatie komt van alle kanten op je af. In de tijd waarin de droogte zorgwekkende gevolgen heeft, is de waterkamer tegelijk een oase van rust, schrijft de krant.
0: Ja, want er is bepaald geen paniek in de tent. Ik ben niet zo snel gestrest, zegt een senior adviseur van het centrum. Haar scherm laat onder meer de waterhoogtes zien en de hoeveelheid water die per seconde door een rivier stroomt. Een oranje rivier op het scherm staat voor zorgelijk laag. Dat geldt nu vooral voor de Nederrijn en de Lek.
4: De kans op natuurbranden is extreem hoog, maar de brandweer in Ommen staat er niet alleen voor, dat schrijft het Nederlands Dagblad. Tientallen boeren hebben giertanks klaarstaan met duizenden liter water. En de boeren worden samen wel de bosbrandweer genoemd. Ze hebben die unieke samenwerking met de brandweer al decennia, al is er de laatste 25 jaar nauwelijks gebruik van gemaakt.
0: De tractoren van de boeren hebben de nodige voordelen. Ik hobbel zo over de slootjes heen, terwijl een brandweerwagen al kan vastlopen op een zacht zandpad, zegt een boer. Door de extreme droogte zijn de giertanks dit jaar gevuld met bronwater. Nou, dat is er nog in overvloed, meters diep onder de grond. En de boeren doen alles vrijwillig, nabeurschap, zoals dat heet.
4: Dick van den Heuvel, bekend als schrijver van tv-series, toneelstukken en musicals, publiceert dit jaar maar liefst 5 thrillers over een politiepastoor met een groot hart voor Amsterdam. Cas Wulfers heet hij. Het politiebureau in zijn reeks zit aan de Warmoestraat. Daar werd ooit een politiepastoor aangenomen, vertelt Van den Heuvel. Een commissaris vond dat er een klein stapje meer richting menselijkheid moest worden gezet.
0: Niet alleen voor de begeleiding van slachtoffers en nabestaanden, maar ook voor de agenten. De boeken zijn een goede uitlaatklep voor de maatschappelijke betrokkenheid die mij af en toe in de weg zit, zegt Van den Heuvel. Ik kan schrijven over vreemdelingenhaat, drugshandel, femicide en jeugdzorg in brede zin.
3: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Save it for a rainy day, Jayhawks. Morgen is er een groot protest bij het provinciehuis van Den Bosch tegen het intrekken van vergunningen van 5 pluimveehouders. Provinciale statenleden van Noord-Brabant komen terug van reces om het over dat besluit te hebben. Gerben Boom is voorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact en hij zal daar morgen ook zijn buiten om te spreken. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Zeg, hoeveel boeren verwacht u morgen?
1: Ja, we verwachten ongeveer tussen de 2000 en de 2500 mensen bij het provinciehuis morgen.
0: Zo.
1: Dus dat is een grote opkomst.
0: Ja, en de aanleiding is dat, de context is in juni is er vanuit het kabinet een brief aan de Kamer naar de Kamer gestuurd, hè, met de contouren van een nieuw stikstofbeleid. Ondertussen was er een uitspraak van de rechter en besloot het provinciebestuur de vergunningen voor die 5 pluimveehouders in te trekken. En dat is waar jullie zo boos over zijn, hè?
1: Ja, klopt. De provincie heeft vlak voor het reces aangegeven dat ze na de zomer het besluit willen nemen om die vergunningen te gaan intrekken. Omdat ze daarbij zeggen, we kunnen niet anders en we worden erin gedwongen door de rechter. Maar een paar weken daarvoor hebben we juist een stikstofbrief gekregen vanuit het kabinet met als hoofddoel vergunningen verlenen en het weer mogelijk maken om bedrijfsontwikkeling plaats te laten vinden. Ja, en dat is voor ons echt de omgekeerde wereld.
0: De minister van Essen van Landbouw die liet vandaag weten dat hij vindt dat de Brabantse pluimveehouders deze 5 nog een kans moeten krijgen. En hij zegt, ja, Provinciale Staten, kijk of je er nog wat aan kan doen. Wat vindt u daar dan van?
1: Ja, ik vind dat een mooie eerste stap. Tegelijkertijd zie ik ook de zorgen, de woede en ook de wanhoop vanuit mijn achterban. De afgelopen weken is er heel veel gebeurd. Het is aan de ene kant reces geweest voor politici, maar boeren gaan door. En boeren hebben ook gehoord, zowel die 5 ondernemers als iedereen in Brabant, wat er mogelijk staat te gebeuren. Is dit nog niet zomaar ook de stap die zegt, oké, het komt goed voor deze 5 ondernemers en alle andere gevallen waar ook handhavingsverzoeken boven de markt drijven.
0: Want boeren zouden eventueel dan met nieuwe plannen kunnen komen, bijvoorbeeld meer innovatie of een bepaald soort innovatie of minder pluimvee. Zit daar wat u betreft dan mogelijk die oplossing waar ook de minister op aanstuurt?
1: Ja, de rechter heeft aangegeven dat het nodig is om in gesprek te gaan met die ondernemers, samen met de provincie en met MOB in dit geval, de milieuorganisatie die de rechtszaak had aangespannen. En dat ze gezamenlijk moeten kijken over hoe kunnen we nou emissies gaan reduceren. En dat is heel belangrijk, want als je vanuit die beredenatie gaat kijken, dan ga je eerst kijken wat moet er in het gebied gebeuren om de natuur te versterken. Wat zijn de economische activiteiten die ergens plaatsvinden? En wat zijn ook de mogelijkheden voor die ondernemers om door te kunnen blijven boeren. Misschien op de plek waar ze nu zitten met innovatie of met extensivering, maar misschien ook wel op een andere plek.
0: En staan ze ervoor open om dat met de milieuorganisatie samen uit te zoeken?
1: Deze 5 ondernemers die hebben allemaal op hun beurt een eigen plan gemaakt om stikstof te gaan reduceren. Dus daarmee hebben ze invulling gegeven aan hetgeen de rechter gevraagd heeft. Maar er is onvoldoende naar die ondernemers en naar die ondernemersplannen gekeken. En dat was een serieuze afweging mee te nemen in de afweging die de provincie heeft gemaakt.
0: Ja, en is het ook niet een beetje apart eigenlijk om dit dan ook weer bij een milieuorganisatie te leggen? Van nou gaan jullie maar kijken of jullie daar met de boeren uitkomen.
1: Nou, de boeren die waren aan zet samen met de provincie om daar uit te komen. En de milieuorganisatie was degene die de rechtszaak had aangespannen.
0: Nee, dat snap ik. Maar als de rechter zei, ga samen kijken, is dat dan logisch?
1: Voor mij is het logisch dat de overheid komt met een kader waarbij een ondernemer weet, dit is het kader waarmee ik de komende jaren kan ondernemen en dit is wat ik moet doen op mijn bedrijf. En daarin is de ondernemer dus aan zet om een plan te maken en de overheid aan zet om daarin een heel duidelijk kader te geven, zodat er niet meer op willekeur gehandhaafd wordt. Want dat is wel wat er nu gebeurt.
0: En waar zit de willekeur wat u betreft en wat uw collega's betreft in?
1: Nou, er zit volstrekt geen logica in de handhavingsverzoeken die gedaan worden door verschillende milieuorganisaties. En het zou heel duidelijk van tevoren moeten zijn, er zijn bestaande vergunningen. Er zijn vergunningen in het verleden aangevraagd en toegekend gekregen. Dan moet je er als ondernemer ook vanuit kunnen gaan dat je kan gaan ondernemen. Want op basis van die vergunning vraag je je financiering aan en bouw je ook je investeringen uit op je bedrijf. Ja, dan moet je ook weten wat je positie is ten aanzien van een vergunning.
0: Ja, en tegelijkertijd als de rechter zegt, die is niet helemaal goed verleend. Ja. Is dat dan pech?
1: Nou, de vergunning is wel goed verleend. Alleen de rechter heeft gezegd dat het natuurgebied verbeterd moet worden en dat dit dan het gevolg zou zijn. Ja, en daarin gaan wij niet mee. Wij zeggen namelijk, een ondernemer heeft een vergunning gekregen. Er wordt gevraagd om daarin te reduceren. En dan is het volstrekt onacceptabel dat er gezegd wordt, nou, dan trekken we de vergunning maar in. Want als dat de nieuwe standaard wordt in Nederland, dan weten we ook niet meer wat de status of van een fabriek is of van een onderneming die ergens op een bedrijventerrein zit. Want je moet er in Nederland gewoon van uit kunnen gaan dat als je een vergunning aanvraagt, dat je die binnen de kaders van de wet ook daadwerkelijk kan behouden.
0: En welke invloed heeft deze situatie in Brabant rond deze 5 vergunningen zijn het nu op de steun of het draagvlak voor de plannen van het kabinet voor de stikstofreductie?
1: Nou, dat heeft een hele knauw gegeven aan draagvlak en steun. We hebben vanuit het NAEK, vanuit de jonge boeren, de afgelopen weken heel veel gesprekken gevoerd. In ledenavonden, maar ook individuele gesprekken met onze achterban. En daarin hoor je keer op keer terug. Ga eerst in gesprek over het terugkrijgen van vertrouwen van vergunningverlening. Dus weten wat de rechtszekerheid van de vergunning is. En daarna kunnen we weer verder gaan praten over stikstofmaatregelen en de stikstofbrief.
0: En tussen die duizenden mensen die morgen komen, in ieder geval naar verwachting, komen ook boeren die tegen het landelijk stikstofbeleid komen demonstreren. Dus niet alleen voor de 5 pluimveehouders. Bent u daar blij mee dat protest waarschijnlijk verbreed wordt?
1: Nou, ik denk dat er zijn morgen heel veel verschillende agrarische organisaties aanwezig. En dat vind ik een ontzettend mooi teken. Ik denk dat het laat zien dat er nu wel een grens getrokken wordt en dat we erin gezamenlijk optrekken over vergunningverlening. Tegelijkertijd zie je ook dat er een aantal organisaties zijn die zeggen, de stikstofbrief moet van tafel. Wij hebben als NAEK, als jonge boeren gezegd, wij willen na de zomer in gesprek om te kijken wat moet er nou anders om die brief ook daadwerkelijk op een goede manier invulling te geven, zodat jonge boeren en tuinders ook perspectief krijgen. Daar hebben we heel duidelijk een aantal punten voor op papier gezet en die ook gedeeld met het kabinet. En we gaan na de zomer stuk voor stuk toetsen of daar iets mee gedaan wordt. En op basis daarvan bepalen wij wat ons standpunt is ten aanzien van het stikstofbeleid.
0: Ja, en u spreekt morgen, hè? Dit is uw standpunt. Er spreken ook mensen morgen 2 binnen bij Provinciale Staten. Is het zo dat je dus eigenlijk een groot divers palet aan verschillende meningen van boeren krijgt hoe het verder moet morgen?
1: Nou, morgen zijn er sowieso de 5 pluimveehouders waar het nu om gaat. Die spreken morgen in. En daarnaast dus een aantal afvaardigingen van agrarische organisaties. En daar zijn wij als NAEK, als jonge boeren, er eentje van.
0: Ja, maar dan is het eigenlijk net een soort Tweede Kamer waar ieder zijn eigen inbreng heeft, als ik het zo hoor, of niet?
1: Waarin iedereen zijn eigen inbreng heeft. Maar ik denk dat er toch een hele grote rode lijn of rode draad door alle inbrengen heen zal zijn. Namelijk, er moet een fatsoenlijk proces komen om de bedrijven die het nu betreft ook daadwerkelijk perspectief te geven, zodat ze ook een keuze hebben en zodat ze ook door kunnen gaan met hun bedrijven.
0: Gerben Boom, voorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact. Hartelijk dank voor uw toelichting.
1: Dank je wel.
0: Zaterdag start het WK hockey in Amstelveen. En daar kan het publiek dan ook weer genieten van strafcornerspecialist en Olympisch kampioen Jibby Jansen. Over haar bijzondere carrière is morgen op de televisie de documentaire Jibby Stilte voor de Slag te zien. En daarin vertelt zij ook over de periode dat ze voor de Spelen van Tokio uit het Nederlands elftal stapte, omdat ze mede door de sfeer niet goed in haar vel zat.
2: Het is gewoon een hele drukkende sfeer, wat maakt dat je op een gegeven moment gewoon continu denkt dat je iets fout doet. Ik was ook bang om het verkeerde shirtje aan te doen. Ik was bang om de verkeerde dingen op te scheppen. En de ene dag was het van, waarom eet je niet die frietjes? En de andere dag was het, waarom heb je die frietjes? Ja, dan weet je het op een gegeven moment niet meer.
0: En ik heb nu contact met Jibby Jansen. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Ja, jullie zijn je aan het voorbereiden nu op het WK. Hoe sta je ervoor?
3: Ja, we zijn al lange tijd aan het voorbereiden. En sinds vandaag zitten we ook in het hotel. We hebben nog een laatste oefenwedstrijd gespeeld. En die hebben we ook gewonnen. Dus ik denk dat we er heel erg klaar voor zijn. En ik heb er heel veel zin in.
0: En aan die vooravond dus die documentaire over jouw carrière. Wat was de reden dat je daaraan wilde meewerken?
3: Ik werd hier inderdaad voor gevraagd en het leek me wel een supermooi moment om in beeld te brengen hoe tot nu toe mijn carrière geweest is. En daarbij heeft het ook wat extra zichtbaarheid aan het hockey. En nou ja, ik denk dat dat ook wel belangrijk is.
0: En wat mij opviel, want ik heb de documentaire ook al kunnen zien, is ook dat je hebt besloten iets te vertellen over een periode dat je het lastig had in Oranje, toen je jonger was voor de Spelen van Tokio. Je leest ook uit je dagboek voor uit die tijd. Nou, dat doet ook niet iedere sporter. Wat is de reden dat je daar iets over wilde delen met het publiek?
3: Ik heb daar gewoon mijn eerlijke verhaal gedaan. En ja, ik dacht, als we dan mijn carrière in beeld brengen, dan moet ook dat moment, was daar zeker een groot onderdeel van.
0: Want op dat moment had je minder plezier, hè? In het hockey. Waar kwam dat met name door?
3: Ja, ik had op dat moment minder plezier, minder zelfvertrouwen. En ik denk dat ik dat gewoon goed uitleg in de documentaire, wat ik daar ook over kwijt wil.
0: Nou, want een van de dingen, want de mensen hebben hem nu natuurlijk nog niet gezien, maar een van de dingen die je daar vertelt is dat ook de leiderschapstijl van de toenmalige coach wat lastig was voor jou. Kan je vertellen wat in haar stijl in die tijd niet goed voor jouw ontwikkeling was?
3: Ja, op dat moment vond ik het lastig om te gaan met ja, een beetje cultuur die daar op dat moment was. En dat bracht mij in onzekerheid en waardoor ik ook minder zelfverzekerd op het veld stond. Ik heb dat een tijdje zeker daar ja, gespeeld, maar op een gegeven moment heb ik besloten van, ik ben nu niet de beste versie van mezelf en ik word ja, minder blij van het hockeyspel. Terwijl ja, dit is eigenlijk waar ik altijd van gedroomd heb. Dus daarom heb ik ervoor gekozen om daar even uit te stappen.
0: En jouw vader, Ronald Jans, is ook tophockeyer geweest, hè? Hij haalde veel successen met Oranje als keeper. Was dat fijn ook in zo'n periode? Want je hebt heel veel aan hem gehad, zien we. Toen je klein was en met hem in de tuin aan het hockeyen was en daarna. Maar was het in zo'n periode ook fijn dat hij tophockeyer is geweest? Om met jou mee te denken of jij jouw gouden droom op dat moment even stop zou zetten?
3: Ja, mijn ouders zijn altijd gewoon heel erg betrokken geweest en zijn dat nu nog steeds in mijn carrière. Het is wel heel moeilijk navertellen wat je eigenlijk allemaal meemaakt op een trip of ja, ja, op een trainingskamp. Dus uiteindelijk heb ik gewoon vooral heel erg naar mijn eigen gevoel geluisterd. Zeker dat ook wel met mijn ouders besproken. Maar ja, uiteindelijk heb ik gewoon echt naar mijn eigen gevoel geluisterd. En was op dat moment voor mij gewoon even het beste om daar uit te stappen.
0: Ja, en de coach van toen, het ging om Allison Annen, die is een half jaar later ook, moest zij direct vertrokken bij de bond. Er werd toen gesproken over een angstcultuur. Nou, jij bent later weer teruggekomen en je zei van tevoren, hè, als ik terugkom, dan kies ik daar zelf voor. Ik word de hockeyer die ik wil zijn. Ja. Wat heb je daarvoor gedaan in die tussentijd?
3: Nou, ik denk dat het in eerste instantie voor mij heel erg goed voelde om zelf die keuze gemaakt te hebben om er even uit te stappen. Daardoor voelde ik gewoon van, oh ja, ik ben weer echt baas over mijn eigen carrière. Daarnaast heb ik ook hulp gezocht. Ben ik bij een mental coach aan de slag gegaan om ja, toch gewoon te gaan kijken van hoe kan ik ja, toch uiteindelijk mijn droom waarmaken. En dat was wel gewoon echt spelen voor het Nederlands team. Maar wel met een gevoel van dat ik zelfverzekerd en me goed voel, zeg maar. Dus daar heb ik heel hard aan gewerkt. En ik merkte al wel heel snel, doordat ik dus die keuze had gemaakt, dat ik ja, gewoon echt de plezier weer terugvond. Waardoor ik ook weer echt beter ging hockeyen. Dus dat ging heel erg samen. En ja, toen ben ik teruggekeerd bij het Nederlands team.
0: En alsnog die gouden medaille gewonnen, hè, in Parijs. Sinds al die ervaringen van jou en je eigen persoonlijke ontwikkeling ook daarin, bemoei jij je dan ook nu actief met de cultuur of de sfeer in het Nederlands elftal? Of ja, doe je daar ook zelf iets in voor het collectief?
3: Nou, ik denk dat het zeker heel erg belangrijk is dat de ervaringen die ik zelf heb gehad, je kan dat natuurlijk proberen te voorkomen in een nieuwe situatie. Uiteindelijk maakt iedereen ja, maakt eigenlijk zijn eigen verhaal mee. Dus het is natuurlijk wel heel lastig om in je eentje dat helemaal te kunnen controleren. Maar ik denk dat we daar nu met het hele team wel echt sterk achter staan om te zorgen dat dat niet nog eens gebeurt.
0: En is er ook meer aandacht inmiddels voor mentale coaching die je bijvoorbeeld ook buiten het team om zelf kan zoeken?
3: Ik denk wel dat het sowieso een ja, dat het genormaliseerd is. Soort van eerst denk ik dat je misschien nog niet gauw tegen elkaar vertelde dat je misschien naar een mental coach ging. Ik weet niet hoe dat in andere sporten is, maar wij kletsen daar gewoon openlijk over dat, dat meer meiden dat wel eens doen. En ik zie het ook echt als een aanvulling en iets wat juist je beter maakt als speler. Dus ik vind dat heel belangrijk.
0: Ja, en het feit dat je wel iets wil zeggen ook over die periode en wat het met jou deed, hè? En ook niet al te veel, dat is ook een beetje wat ik hoor, hè? Dat is natuurlijk, dat is ook begrijpelijk. Maar dat je dat nu doet, wil je daar ook een doel mee bereiken dat het normaler wordt om het over dit soort dingen te hebben?
3: Ja, ik denk wel dat dat belangrijk is. Dat dat misschien een voorbeeld zou kunnen zijn voor andere sporters. Kijk, op dat moment dacht ik ook van dat ik maar moest leren om daarmee om te gaan. En achteraf kwam ik erachter dat ik blijkbaar dus niet de enige was die er wel last van had. Dus ergens hoop je ook te creëren dat het een eerder gesprek zou kunnen zijn om te voorkomen dat, mensen mentaal daar last van hebben van zo'n situatie. In plaats van dat iedereen achteraf durft uit te spreken van, oh ja, ik had er eigenlijk ook wel last van. Dus misschien kan nu zoiets eerder getackeld worden als het iets normaler is om daarover te praten.
0: Ja, is het wel spannend om dat te doen in het openbaar?
3: Tuurlijk is het spannend, maar ik sta heel erg achter het verhaal wat ik vertel in de documentaire. Ik ben daar heel trots op. Dus dat is gewoon mijn verhaal, mijn carrière tot nu toe geweest. En dat wordt daar in beeld gebracht.
0: En je hebt je gouden droom verwezenlijkt, hè? Waar je als jong meisje al echt naartoe wilde gaan werken. Hoe hou jij nu het plezier en de motivatie vast?
3: Ik heb heel erg veel plezier nu in om te spelen voor het Nederlands team. Ik denk dat we een hele mooie groep hebben met zoveel kwaliteit. Waardoor we dus wedstrijden gewoon echt mooie dingen kunnen laten zien. En dat brengt ook zoveel plezier met zich mee. En nu, we hebben over 2 dagen begint een WK in eigen land. Ja, hoe mooi is dat dat er weer zoveel enthousiasme en zoveel aandacht naar het hockey gaat. Dus hopelijk kunnen wij daar gewoon echt iets heel moois neerzetten. En daar haal ik superveel plezier uit.
0: Zou je zelf ooit willen gaan coachen?
3: Dat is een goede vraag. Dat is nog niet iets waar ik nu zelf gelijk heel enthousiast van word. Ik vind het wel heel erg leuk om heel kritisch te kijken naar de strafcorner. Dus daar denk ik dat ik zeker wel iets mee wil gaan doen. Het is altijd leuk om met andere mensen daarover te sparren en te kijken van waar kan het nog beter gaan. Dus het grote coachen heb ik nog niet echt over nagedacht. Maar ik denk wel dat ik met veel kennis dat eventueel kunnen.
0: Ja, ik wens je een heel mooi WK toe. En dank voor je tijd, zo vlak voor de eerste wedstrijden. Jibby Jansen.
3: Dankjewel.

0: Never Been Better van Rondé. De Costa del Sol in Zuid-Spanje is in trek bij Nederlandse criminelen als uitvalsbasis. En waarom ze juist daar neerstrijken, dat ga ik vragen aan misdaadsjournalist Jelle Tieleman van het AD. Welkom, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Want jij hebt je hier stevig in verdiept. Gisteren, dat is ook een beetje de aanleiding, werd een drugsbende opgerold in Zuid-Spanje, waarbij twee Nederlanders zijn opgepakt. Dat vond jij waarschijnlijk niet zo verrassend.
1: Nee, dat zie je de laatste tijd eigenlijk wel vaker. Dat er veel Nederlanders in het Spaanse worden aangehouden. En dat heeft er gewoon alles mee te maken dat Spanje een enorm aantrekkelijk land is voor criminaliteit. Ook voor onze jongens die daar dus actief zijn. En dat nu wederom geleid heeft tot de aanhouding van twee personen. Die volgens de Spaanse politie een belangrijke rol hebben gespeeld in de internationale cocaïnesmokkel en het witwassen van de winsten daarvan. Ja, dat is dus eigenlijk niet zo verrassend.
0: En je zegt onze jongens, want het zijn allemaal mannen.
1: Het zijn vaak mannen, ja. Dat moet erbij gezegd worden.
0: En als het er veel zijn, over hoeveel hebben het er dan?
1: Ja, dat gaat toch echt wel om honderden mensen. Misschien nog wel veel meer. Afgelopen jaren zijn er behoorlijk wat aanhoudingen geweest. En de Nederlandse politie en de Spaanse politie werken ook heel intensief samen om dat tegen te gaan. Omdat de analyse ook wel was dat het de Spanjaarden eigenlijk te veel werd. En de Nederlandse politie ook wel inziet dat er, wil je dat goed kunnen oplossen, dat je moet gaan samenwerken.
0: En je zei net, Spanje is een aantrekkelijk land voor de criminelen. Waar zit de aantrekkingskracht in?
1: Ja, dat heeft heel erg met de ligging van het land te maken. Het is er natuurlijk erg warm. Het fijne weer helpt natuurlijk niet alleen voor de toeristen, maar ook voor criminelen. Ja, en het feit dat het natuurlijk Spaanstalig is, zorgt ervoor dat het een land is waar eigenlijk de internationale criminele wereld samenkomt. Dus je ziet dat daar mensen uit Zuid-Amerika aanwezig zijn. En dat is natuurlijk een bronland van de cocaïneproductie. Nou, dus je ziet eigenlijk dat heel veel verschillende soorten mensen uit die criminele wereld daar samenkomen. Die ontmoeten elkaar op die manier. Ligt natuurlijk dicht bij Marokko. Dat is een belangrijk land als het gaat over de productie van hash. Een traditionele smokkelroute. En sowieso is die hele smokkel ook heel erg op Spanje gericht de afgelopen jaren. En als het dan gaat over cocaïnesmokkel, weten we dat de afgelopen jaren natuurlijk de Rotterdamse haven en de Antwerpse haven heel erg in trek waren bij criminelen. Nou, politie en justitie zijn daar natuurlijk hard mee aan de slag gegaan om dat tegen te gaan. Nou, dat heeft er eigenlijk toe geleid dat die havens veel minder aantrekkelijk zijn geworden en dat er dus uitgeweken wordt naar veel kleinere haventjes in Spanje.
0: En kleinere haventjes, terwijl afgelopen mei was het volgens mij dat de grootste drugsvangst ooit ter wereld werd gedaan op een groot schip voor de Spaanse kust. Volgens mij waren daar ook Nederlanders bij betrokken, maar dat ging toch om een grote vangst.
1: Enorm, ja. Dat was ruim 30.000 kilo cocaïne. Zoveel is er nog nooit in beslag genomen in één vangst. Dat was een boot die afkomstig was uit West-Afrika. En van plan was om was onderweg naar Benghazi, Libië. En de Spaanse autoriteiten die hadden dat schip in het vizier gekregen. En wat de bedoeling was van dat schip en wat de afgelopen jaren eigenlijk steeds vaker is gebeurd, is dat cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar West-Afrika gaat. Dan wordt het overgeslagen. Dan gaat het op een moederschip. Nou, dat gaat dan richting Europese wateren. En criminelen, omdat ze die grote havens proberen te vermijden, gaan ze eigenlijk steeds meer zelf de zee op. Dus wat ze doen is dat ze een soort van mobiele havens bouwen. Die worden dan met pontons aan elkaar gemaakt. En met van die Zodiacs, van die hele snelle speedboten, bivakeren ze dan best wel lang, soms wel weken, op zo'n mobiele haven. Nou, als dat moederschip volgeladen met cocaïne dan in de buurt komt, gaan ze daar naartoe. Dan wordt die cocaïne snel op die snelle boten overgeladen. En vervolgens gaan die speedboten, die gaan dan richting de kleinere havens of stranden, waar natuurlijk heel weinig politie of douane aanwezig is, om het dan vervolgens in vrachtwagens of in bussen weer over te slaan. En dat heeft ertoe geleid dat er de afgelopen jaren enorm veel cocaïne richting Europa is gekomen. En dat merk je ook aan de prijzen.
0: En zoals je zei, helpt de Nederlandse politie de Spaanse politie. Er worden ook veel mensen gearresteerd, net nu ook weer. Kan je zeggen dat die acties van de politie dan succesvol zijn? Of is het dweilen met de kraan open?
1: Ja, dat als je heel cynisch ernaar kijkt, is dat op een zeker geval zeker zo. Tegelijkertijd is het wel zo dat criminelen vaak dachten dat ze in het buitenland toch ja minder in trek zouden zijn bij hun eigen nationale politie. Nou, deze acties laten wel zien dat de Nederlandse politie echt niet stopt bij de grenzen. En dat is ook echt precies het doel. Dat willen ze ook heel erg uitstralen. We hebben eerder in het AD een gesprek gepubliceerd met een van de bazen van de Nederlandse recherche. En die zegt ook van ja, de Nederlanders zorgen gewoon voor problemen in Spanje. En wij moeten dat gewoon gaan oplossen. En daar zijn ze heel erg druk mee bezig.
0: En er zit ook nog een Nederlander, tenminste ik weet niet of hij er nu nog zit. Maar de meest gezochte crimineel in Sierra Leone, West-Afrika, is hij hier ook nog bij betrokken? Bolle Jos hebben we het dan over.
1: Ja, dat gaat om Bolle Jos Leidekkers inderdaad. Nou, hij wordt wel gekoppeld aan die vondst van 30.000 kilo waar we het zo net even over hadden gehad. De Spaanse autoriteiten, ja, die linken hem daaraan. Het bewijs daarvoor hebben we nog niet gezien. Maar dat schip was afkomstig uit Sierra Leone. Is 113 dan?
0: Zolang er geen bewijs is.
1: Ja,
0: maar het is wel toevallig.
1: Is het, ook. Ja. Het is wel toevallig. Ja. Of hij hiermee te maken heeft, dat is veel te vroeg om te zeggen. We weten nog niet zoveel over deze zaak.
0: Dankjewel, Jelle Tieleman van het AD.
1: Graag gedaan.
0: Omdat het Oog in 1976 begon met uitzenden, bespreken we deze zomer muzikale gebeurtenissen van 50 jaar geleden. En vanavond gaat dat over de hit Dr. Bernard van Bonnie Sinclair en Ron Brandsteder. Geschreven door Peter Koelewijn.

0: En als het goed is, is Bonnie Sinclair nu aan de telefoon. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Nou, dokter Bernard was in juli 76 de alarmschijf. Het werd een hit op Hilversum 3. Het bereikte de 7e plek in de top 40. Had u van tevoren dit succes verwacht?
1: Nee. Ik deed wel vaker wat achtergrondkoor voor de nummers die Peter voor zichzelf aan het opnemen was. En eigenlijk wist ik niet wat ik zou gaan doen. Maar dat was, ja, dat, zo ging het altijd bij Peter. Maar het kwam altijd goed. Dus ik liet het lekker op me afkomen. Maar ik was eigenlijk popzangeres. Ik ging er naartoe, ik vond het liedje leuk. En ja, zo is het eigenlijk gekomen. En dat is opgenomen. En nee, ik heb nooit gedacht dat dit... Integendeel, toen het een hit werd, toen zat ik eigenlijk een beetje ermee in mijn maag. Want ik zat in een popgroep. En ik had een heel ander nummer als hit. En dat was een beetje...
0: Verwarrend.
1: Weird,
0: ja. En Peter is Peter Koelewijn, die is hier. Welkom ook. Ja. We hebben afgesproken, jullie willen graag dat ik Peter en Bonnie zeg.
2: Ja, ja.
0: Van harte welkom dus. Hoe kwam u, of jij, bij Bonnie Sinclair uit voor dit nummer?
2: Eerst even hallo tegen Bonneke zeggen natuurlijk.
1: Ja, hallo Peter. Long time no here. Ja.
2: We hebben elkaar vanmiddag nog gesproken.
1: Ja.
2: Over iets anders. Wat was de vraag? Want ik,
0: hoe kwam je bij Bonnie Sinclair uit voor dit nummer?
2: Nou, Bonnie was mijn artiest, zo heet dat dan. Als je producer bent, dan heb je een x-aantal artiesten waar je platen mee maakt. En Bonnie was al jaren een artiest van mij. En ik begrijp wat Bonnie bedoelde. Want voor Dr. Bernard hebben wij diverse hits gehad in het Engels. I Won't Stand Between Them en Clap Your Hands and Stamp Your Feet. Waikiki Man en dat soort eigenlijk een beetje ruige rock'n'roll nummers. En toen kwam ik ineens met dat liedje aanzetten. En ik begrijp best dat zij redelijk in verwarring was van...
1: Ja.
2: En dan ook nog in het Nederlands. Dus dat zij dacht van, wat moet ik hiermee? En maar dat vind ik wel heel lief van haar, dat ze zegt dat ze zo vertrouwen had in mij. Dat van, nou, we gaan het gewoon doen, want het komt wel weer goed. Dus,
0: en het nummer was oorspronkelijk Sister Mary van Joe Dolan.
1: Ja.
0: En jij hebt Peter Sister Mary vervangen door Dr. Bernard.
2: Ja.
0: Wie was dat?
2: Nou, Dr. Bernard is in het liedje eigenlijk helemaal niks, behalve dan de dokter in het liedje. Alleen, ik wilde een aansprekende naam hebben. En jaren daarvoor was er een dokter Bernard in Zuid-Afrika,
1: ja,
2: die wereldberoemd is geworden door de eerste hartoperaties.
0: Het grote schuurziekenhuis in Kaapstad.
2: Ja, ja. En dat was me bijgebleven. Dus ik dacht van, ik gebruik die naam, dokter Bernard, Bernard. En dan leggen die mensen die link wel. Dus dan wordt het, dan krijgt het een extra lading, die song.
0: En waarom überhaupt deze song?
2: Ik vond het een hit. Ik vond het een hele catchy song. En ik vond, het is een smartlap, maar er is niks tegen smartlappen, wat heet. Maar toen ik Sister Mary hoorde, dus de Engelse versie, toen dacht ik meteen, dat wil ik heel graag in het Nederlands doen. Dus ik heb de tekst gemaakt en het, dan met wie ga ik dat doen? Ik dacht, dat moet ik niet met een man doen, dat moet ik met een vrouw doen, als tegenhanger.
1: Ja, dat wilde ik net vragen, want hoe kwam je dan, want je hebt eigenlijk de rollen helemaal omgedraaid.
2: Ja.
1: Dat je daar überhaupt op gekomen bent om dat zo te doen.
2: Nou, omdat ik het juist niet, het lag zo voor de hand om het met een man te doen. En ik hou niet altijd maar van dingen die voor de hand liggen. Dus
0: Bonnie lag misschien ook niet voor de hand, want die was met andere soorten muziek bezig. En Bonnie Sinclair, je zei net, het was daarom een beetje weird. Wat voor reacties kreeg je op het nummer?
1: Nou ja, dat wil je niet weten. Dat ging echt. Ten eerste, het werd een enorme hit, waar ik al heel erg verbaasd over was. Ik was aan de andere kant, vond ik het natuurlijk ook erg leuk. Maar die verwarring dus, een rockgroep en een zwartlap. Maar er kwamen ontzettend veel aanbiedingen binnen voor optredens. En dat was helemaal, toen wist ik het op een gegeven moment helemaal even niet meer. Er kwam dan ook nog bij, dat is helemaal, heel erg raar. Of ik wilde optreden, maar het liedje niet wilde zingen. Er was net iemand doodgegaan of zo in de familie.
0: Oh ja, ja. Dus wel de stem, maar dan niet dit nummer. Nee, en ja. Op het nummer is ook Ron Brandsteder te horen. Destijds een bekende quizmaster die vorig jaar is overleden. Ja. Peter, hoe kwam Ron Brandsteder hierbij?
2: Dat was het idee van Bonnie en haar toenmalige ex.
1: Mijn eerste man, ja. Wij waren nogal bevriend met Ron in die tijd. En toen Peter eigenlijk in de studio zich af ging vragen... ja, wie moet nou die dokter zijn? Toen kwamen wij eigenlijk ineens op Ron Brandsteder... omdat we hem goed kenden. En we hebben altijd, ja, zijn stem is inmiddels legendarisch geworden. Hij had zo'n prachtige stem. En wij dachten van, nou, we gaan tegen Peter zeggen... probeer Ron is, want die zat toen al in het Hilversum scene, zeg maar. Dus die... Nou, vertel jij maar verder, Peter.
2: Ik vond het een geweldig idee. Omdat Ron, ik kende Ron ook, maar jullie kenden hem veel beter dan ik. En ik heb hem altijd gekend als een hele aardige man.
1: Ja,
2: en heel amabel. Maar hij was ook al behoorlijk populair in die tijd. Dus dat hele
1: hij
2: ook
1: was
2: al mee.
1: Coming up, ja.
2: Maar hij kon ook behoorlijk goed zingen. Dus,
1: ja?
2: En die stem, hij had toen de tijd al een paar platen gemaakt. En het was ook zo gebeurd in de studio. En die stem van hem, die paste naadloos in die song. Dus ik was heel erg blij met jullie suggestie.
1: Dat heb je vaak met nummers, hè? Dat op een gegeven moment alles klopt op de een of andere manier. Ja. En wat Peter heeft bedacht, want daar kwam ik eigenlijk ook achter toen ik dat nummer ook in de handen kreeg, ook voor de repetities en dat soort dingen, dat Peter eigenlijk ook bedacht heeft, die telefoon. En dat is eigenlijk toch ook wel een gimmick geworden van die plaat.
0: Ja, dat telefoon met nee.
1: Nee, dat was echt een idee van jou, Peter.
2: Ja, maar ik wilde een extra... Want het liedje, als ik dat niet had gedaan, dan was het gewoon voortgekabbeld. Ja, die man ligt in het ziekenhuis. En nou ja, en wat verder.
1: En ik had een hele goede vondst.
2: Ja, daar had ik nog maar een paar seconden voor in de song, want het moet vooral niet te lang duren. En dus ik denk, toen kreeg ik ineens de inval om jou dus de telefoon laten gaan. En aan jou, nee, want dan weet je meteen waar het over gaat. Weet je wel, nee. Ja, het eind is daar. Dus we hadden gelijk alles opgelost.
0: En we zijn nu 50 jaar later. Het leuke is dat jullie elkaar nog spreken. In elkaars leven zijn. Vanmiddag hebben jullie gebeld. Over heel iets anders werd ik net even heel nieuwsgierig. Waar zou dat dan over gegaan zijn? Mag ik dat weten?
2: Ik mag er weinig over zeggen. Alleen gaan Bon en ik samen een medley doen. Met I Won't Stand Between Them. En Ik Ben Gelukkig Zonder Jou. En Recht Op In De Wind. Drie songs die ik geschreven heb en die gaan wij samen doen in een gebeuren.
0: In
2: maar daar
0: setting.
2: Mag ik helaas niks over te zeggen.
0: Dat Bonnie, mag jij daar wel iets over zeggen?
2: Zij ook niet.
1: Nee, maar dat had ik zelf wel even
0: ik god vrienden van Amsterdam.
2: Nee,
1: maar dat is wel erg leuk. Maar dat
0: jullie gaan praten hier gewoon overheen. Maakt ook niet uit. Maar wat leuk. Jullie gaan samen aan de slag weer.
2: Ja, ik wou nog één ding aan Bon vragen. Want dat heb ik nooit. Bon. Jullie deden Clap Your Hands and Stamp Your Feet, A Why Kick Your Man met de band. En dan ineens, hoe deden jullie dan Dr. Bernhard met de band? Want jullie hadden maar een bezetting van drie instrumenten.
1: Ik weet het eigenlijk niet, Peter.
2: Ah.
1: Als ik solo optrad, was het een beetje een mengelmoesje van rock and roll. Van Clap Your Hands and Stamp Your Feet. En Dr. Bernhard. Maar ja, goed, eigenlijk allemaal wel van de hand van Peter.
0: En inderdaad heeft het iets aan je carrière toegevoegd. Ik wil jullie beiden hartelijk danken voor het verhaal van Dr. Bernhard. En ik wens jullie heel veel plezier met jullie toekomstige samenwerking.
1: Ja.
0: En dank voor jullie. Dank voor jullie aanwezigheid in het oog.
2: Nee.
0: Bonnie Sinclair en Peter Koelewijn. Straks op deze zender Nooit Meer Slapen met Femke van der Laan. Die praat met schrijver Maddie Stolk. En morgen zit op deze plek Simone Wijnands. Ik wens u een heel goede nacht.
3: Was ik nog te zeggen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Met Milouska Meulens.
2: Later merkte ik hoe anders hij sprak in de buurt van school. Geen plat accent, geen verwisselen van kennen en kunnen. De hoofdpersonen Gala en Sef in de gelijknamige roman spreken niet dezelfde taal, maar begrijpen elkaar wel. Schrijfster Janne Loontjes is de gast. Bandung Bandung van F. Springer is op de dag van de Indië-herdenking onze taalschat. Met Tex de Wit gaan we talig quizpuzzelen. En René Appel bespreekt de TNA van Eerste Kamervoorzitter Meili Vos.
1: NPO Radio 1.
2: Zaterdag vanaf 11 uur.
3: Wie luistert, weet meer. Ster.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus... zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
9: Fix die ruit voor je vakantie.
10: Opgelost. Autotaalglas.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
12: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
13: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
12: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
13: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
1: NPO Radio.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
14: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staan een grote politie- en legermacht. Daarmee zou de Marokkaanse regering duidelijk willen maken dat migranten Ceuta niet inkomen. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten is kort na de bestorming teruggestuurd of zelf teruggegaan. De digitale vertrekinformatie van de NS werkt weer. De afgelopen avond was er een urenlange storing. De vertrekborden op de stations waren leeg en de informatie online was vaak verouderd. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen konden wel rijden. 2 Nederlandse jeugdvriendinnen blijken zussen van elkaar te zijn. Mena Geltink en Minal Thijssen leerden elkaar in 1996 kennen op een bijeenkomst voor geadopteerden. Ze zijn allebei geboren in India. Ze raakten bevriend, maar verloren elkaar in de loop der jaren enigszins uit het oog. Onder meer doordat Minal naar Frankrijk verhuisde. Toen ze begin dit jaar een DNA-test deed, bleek er een match te zijn met Mena, die al sinds 2017 op zoek was naar biologische familieleden. Ze zochten elkaar weer op en zeggen dat ze zich eindelijk compleet voelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk. Ajax in Ierland en Twente in Slowakije. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: De Nacht van Gelderland.

Omdat het deze week de week van de luisteraar is, willen we graag weten wat jij wil horen. Gebruik onze app en geef door. Titel en artiest en natuurlijk ook het liefst waarom. En dan komt jouw plaat voorbij in De Week van de Luisteraar op Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluid om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de gouverneur van Spitsbergen, een Noorse eilandengroep in het Poolgebied. Die legde een boete op van ruim 4.500 euro. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: In augustus kan je 4 weken lang kans maken op een elektrische fiets. Elke week geven we er een weg hier op Radio Gelderland.
1: Ja, dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Hoe doe je mee? Hoor de tune van Rondje Gelderland.
1: Het gaat dwars door de provincie Gelderland.
0: Het tv-programma wat elke werkdag 's avonds te zien is. En waarin Frank en Esther langs de mooiste plekjes van Gelderland fietsen.
1: 20 mooie routes.
0: Sprokkel de goede antwoorden uit die tv-uitzendingen bij elkaar. En hoor vrijdag of jij deze week die elektrische fiets wint.
3: Heb je wel iets in? Morgen mag je weer, hè?
0: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland. Elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland. Misschien straks wel

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het cultuurcentrum heette korte tijd het Trump Kennedy Center, totdat de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De letters werden toen van de gevel afgehaald. Maar nu heeft het bestuur bepaald dat de naam Trump op een andere manier wordt toegevoegd, namelijk als degene die het gebouw renoveert. Een democratisch bestuurslid van het Kennedy Center zegt dat ze ook deze naamswijziging zal aanvechten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat verre